0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Met zometeen DJ Jurgen. Clouseau staat voor je klaar. Dat is ook wel lekker natuurlijk. En wat dacht je van Bill Withers? Dat belooft een lovely day te worden.
1: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw een brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken later was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio opgepakt voor een reeks ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, 2 andere in het dorpje Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen en Defensie gaat eraan meebetalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjan Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de staat van Hormuz. Over slachtoffers is er niets bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijk een stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Het is inmiddels 6:02. Goed nieuws voor onze weggebruikers, want op dit moment geen files in de regio. Dus
4: gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit! Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: geen typische popster trouwens. Hij was al in de 30 toen hij doorbrak en werkte daarvoor als installateur van toiletten in Boeing 747 vliegtuigen.
1: Dat is ook wel bijzonder.
0: Iets heel anders is dat. Nou, je hoorde hem met Lovely Day.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij Vonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Luchtkwartier in Rotterdam van de Ruimte met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. Je bent er weer bij. Het is vandaag wisselend bewolkt. Vanochtend plaatselijke stevige bui. Vanmiddag eerst in het oosten nog kans op een bui. Verder blijft het kwartier in Rotterdam van de Ruimte met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. Je bent er weer bij. Het is vandaag wisselend bewolkt. Vanochtend plaatselijke stevige bui. Vanmiddag eerst in het oosten nog kans op een bui. Verder blijft het vrijwel droog. Middagtemperatuur

0: surfen in Ouddorp. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. En hij moet gewoon 24 uur lang, moet hij in ieder geval op die plank blijven staan.
1: Zo.
0: En we kunnen zo meteen zijn coach bellen die met hem meevaart. En zo meteen de grootste hit van LSDJ. En lekker wegzwijmelen met een hele fijne single van Clouseau. Maar eerst Olivia Rodrigo hier bij Radio Rijnmond. Bij Peter en Milou, Drop Dead. Een hele goede morgen.

0: DJ Jurgen en Better Off Alone voor je op Radio Rijnmond.
1: We blikken deze week vooruit natuurlijk op het WK voetbal. Want het gaat echt bijna beginnen. Maar ja, of we nou met opgeheven hoofd naar het WK gaan, dat weet ik niet. We bellen later deze show nog wel met een vriendenteam dat er heel veel zin in heeft. Het heeft namelijk een prijs gewonnen. Ze konden met hun hele team uit Bergshoek konden ze naar het WK voetbal.
0: Heel vet.
1: Op kosten van de KNVB. Ja, dat was echt heel erg bijzonder. Maar de ontwikkelingen bij Feyenoord, die houden ons natuurlijk ook bezig. Hè? Want Van Persie werd ontslagen. En we kijken alweer verder naar een opvolger. Want de training gaat weer bijna beginnen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen. En ja, met een Belgisch technisch directeur kunnen we het beste het orakel uit België bellen. Dat is Jan Boskamp, Feyenoord-icoon. Want ja, we dachten van nou, die weet vast nog wel een goede trainer. Hey, die Davy Rigaud, die Belg, die heeft natuurlijk een enorm netwerk bij jou daar in België. Welke Belgische trainer zou hij nou kunnen polsen voor Feyenoord? Welke zou jij aanraden?
2: Er zijn een moment met maar twee vrij. Eén heb in Holland gespeeld. Dat is Pocanoli, die bij AZ gespeeld heeft.
1: Ja.
2: Die was trainer bij de Unionse kampioen geworden. En toen is hij in Monaco gegaan, dit seizoen. Maar dan is hij nu is hij ontslagen. En ja, Wouter Franke, er zijn er eens de twee die, ja, die vrij zijn.
1: Ja, en welke vind dus je dan de beste van die twee?
2: Ja, maar dat is. Kijk, als je Pocanoli pakt, ja, die is kampioen geworden met Union.
1: Ja.
2: Maar Wouter van Franke, ja, die is met, zeg maar, met een heel klein ploeg, is hij toch derde geworden. En dat is voor het eerst Europees voetbal geloof.
1: Ja.
2: Dus heeft hij eigenlijk fantastisch gedaan. Maar dat hadden we tegenover bij Genk en Gent. Ja, er waren dan zo gezegd topploegen in België. Daar heeft hij het niet gered. En Pocanoli hebben het wel gered met Union, maar niet in Monaco.
1: Het hele verhaal van Jan Boskamp kun je inmiddels ook lezen op Rijnmond.nl. Zometeen de Jonas Brothers en Simply Red. Eerst Clouseau.

0: zo'n fan, hè? Zo'n fan van Clouseau, Koen Wouters en de zijne. Ik vind het zo fantastisch. En wat ziet die man er ook nog goed uit, hè?
1: Jij hebt het echt gezien, toch?
0: Absoluut. Hij schitterde ook nog tijdens Vrienden van Amstel de voorlaatste keer. Ik heb ze gezien in het paard in Den Haag. En ik heb, ik moet zeggen, mijn buurmeisje vroeger uit Ridderkerk en ik, wij waren enorm fan van Clouseau. Vroeger met onze Walkman liepen we naar school en dan hadden we cassettebandjes van Clouseau bijvoorbeeld, begin jaren 90. En wij hebben dus met elkaar afgesproken dat we ook nu weer naar Clouseau gaan. Ze staan binnenkort in het Zuiderpark in Den Haag. En wij zijn er weer bij. We hebben ze ook al gezien bij Culinesse.
1: Oh,
0: wacht even. Ik hoor daar de fluit. Het fluitsignaal voor WK woensdag. Ja, het WK is nog niet officieel begonnen, maar we bombarderen deze dag gewoon tot WK woensdag. Dat betekent dat we een goed gevulde snackpan mogen weggeven.
1: Oh, lekker.
0: Het is heel bijzonder. Ja, we hebben een sponsor voor deze actie gevonden. En dat is echt niet zomaar een snackpan, maar eentje ter waarde van ongeveer 50 euro.
1: Zo.
0: En die kun je dus winnen. Maar wat je moet doen, is even een berichtje sturen met Goal naar de Rijnmond-app. Ja. Heel simpel. Dus je appt gewoon Goal naar de Rijnmond-app. En dan ga je er vandoor met die goed gevulde snackpan.
1: Het hoeft af en toe niet moeilijk te zijn, toch? Je moet alleen de app-button vinden bij ons.
0: Ja, Goal. En dan schrijf je... Nee, dan weet je wel hoe je dat schrijft waarschijnlijk. Hè? App gewoon Goal naar de Rijnmond-app. En dan ding je mee dus naar die goed gevulde snackpan. Dan is die hier waarschijnlijk misschien wel van jou.
1: Nou, lekker. Dat ik heb wel zin in zo'n snackpan.
0: Ja, ik krijg er meteen zin in. Ik bedoel, het is 6:50 ochtends. Maar het water loop je toch in de mond als je daaraan denkt.
1: Nou, zeker.
0: Ik heb ook even een foto gegoogeld van die snackpan. Die zit dus echt tot de nok toe gevuld met heerlijke snacks, met lekkere kip en zo.
1: Oh, ik heb zo zin in kip nu.
0: Zo meteen Simply Red, eerste Jonas Brothers. What a man gotta do. Cut.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en

0: is Radio Rijnmond met Simply Red en Something Got Me Started. En ik krijg net een berichtje van Danny, die wint zich nogal op over het feit. Hij zegt, ja, jullie moeten niet zeggen gas op die lolly, want er staat wel een file op de A4. Maar echt waar, die stond er dus net niet. En die is nu ook weer opgelost.
1: Nou, dat is fijn, dan kan je nog steeds gas op die lolly.
0: Volgens de verkeersinformatie van de ANWB, hè?
1: Maar toch, als je in de file staat, sterkte. En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: Nou, je hoort wel eens een verhaal van iemand die een loterij wint en in één keer miljonair wordt. Zometeen een voorbeeld dat heel wat groter is. Blijf luisteren.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6:30 precies en je krijgt van mij de verkeersinformatie. Met op dit moment 3 filemeldingen in de regio. Nou, die op de A4 is dus net opgelost, maar wel een file te melden op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 6 kilometer, 5 minuten vertraging. De A20 dan Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 7 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over. Dan gaan we naar Ed Alders met het weerbericht. Een hele goede morgen, Ed.
7: Ja, dag Peter. Hele goede morgen.
0: Krijgen we de zon nog te zien vandaag?
7: Nou ja, gisteren hadden we 10 uur zon. Dus gisteren was het echt sterk meevallend. En vandaag zal ook de zon wel te zien zijn. Hoewel de dag is begonnen met plaatselijk een onweersbui. Ook boven Rotterdam zojuist onweer. En ook zelfs nog flink wat hagel in Hellevoetsluis. Dus ja, het is verre van zomers te noemen op dit moment. Temperaturen vandaag een graad of 17. Vanochtend zie je dan een wisselende bewolking met kans op zo'n lokaal stevige bui. Mogelijk met hagel en onweer. Maar vanmiddag, dan zie je toch wel vanuit het westen dat het overal vrijwel droog wordt, zeg maar. En wat vaker de zon er ook wel bij. Ja, de temperatuur die komt dan niet hoger uit dan een graad of 17. En de wind die wijdt vanmiddag matig, die komt uit het westen. Langs de kust dan uit het... wordt hij dan vrij krachtig. Een windkracht 5. Ja, en de afgelopen dagen is er al veel over geschreven en gezegd. Hè. De zomer zou terugkeren. Maar ik ben daar erg pessimistisch over voorlopig.
1: Oh nee, Ed.
7: Dus ja, kijk, soms, we willen soms te vroeg iets roepen toeteren natuurlijk. Er wordt er wel bij je gezegd, dan kan het nog anders worden. Ja, en dat ga je dus ook zien. Dat die zomer voorlopig nog niet van plan is om een bezoek te brengen aan het Rijnmondgebied.
1: Oké, nou, dankjewel Ed. Over een uurtje meer en hopelijk dan ook een beetje goed nieuws. Ondertussen is het 6:40. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor de derde keer in een maand tijd is een woning aan de Warnaar in Portugal getroffen door een explosie. Opnieuw gaat het om een ander pand. Een buurvrouw zou heldhaftig hebben opgetreden en de brand hebben geblust met een poederblusser. Er waren toen volgens ooggetuigen meerdere kinderen en een vrouw aanwezig in het pand dat het doel was van de ontploffing. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het land zijn explosies gehoord. Volgens president Trump is het een vergeldingsactie voor het neerhalen van een helikopter eerder deze week. Die werd aangevallen voor de kust van Oman. De beide piloten raakten niet gewond. Volgens de VS zit Iran achter de aanval, maar dat land heeft de actie niet opgeëist. En een man in België heeft de Euro Millions loterij gewonnen. De prijzen van de jackpot die logen niet om. €174 miljoen, €984.088 afgerond. 175 miljoen. Zo. Dus volgens de website de hoogste betaling ooit van EuroMillions bij onze zuidenburen. Ja, bij de loterij mag je zelf 5 nummers aankruisen op een enorm vel. Het is een loterij die in 12 Europese landen wordt aangeboden. Ja, dan vult die jackpot zich al snel. Nou, Nederland hoort niet bij het land, bij de landen waar die mee mogen doen aan de EuroMillions loterij. In januari won een groep vrienden uit Kruisum, dat ligt ook in België, nog 123 miljoen euro. Maar vaak doen heel veel mensen uit één dorp mee. In december 2022 won een heel dorp 132 miljoen. Maar het oude record van België staat op 168 miljoen euro. Komt in 2016, werd toen gewonnen door een straatveger uit Brussel. Maar ik vermoed dat hij een complete carrière-switch heeft gemaakt daarna.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen. Of hij deed al wat hij leuk vond, dat kan natuurlijk ook.
2: Dat zou zomaar kunnen, kan je niet uitsluiten.
0: Maken? Doe jij mee aan een loterij zelf?
2: Nee, volgens mij...
0: Nee, ik ook niet.
2: Casino, jullie?
0: Ik heb er een bloedhekel aan.
2: Casino of zoiets?
0: Nee, ik ben ook geen gokker. Nee. Omdat ik elke keer in mijn hoofd heb... Ik heb wel eens, natuurlijk wel eens een eurotje in zo'n gokkast gedaan. Maar dan heb ik elke keer... Maar ja, ik word sowieso genaaid, denk ik dan.
2: Ja, ik zag gisteren je formulier binnenkomen voor de WK-pool hier bij Rijnmond. Ja, inderdaad. Jij moet daar maar niet aan dat soort spelletjes meedoen, zeg ik al.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dankjewel, Dave Datema. Zometeen Miss Montreal, eerst Peter Fox. Radio.

0: Aan denken kan is eigenlijk kaum erwarten.
1: Hij zingt over zijn ideale toekomstbeeld als hij oud is. Een huis aan het water met een grote achtertuin waarin 20 kinderen rondrennen. Maar het grappige is, in het echt is Peter Fox extreem gesteld op zijn privacy. Houdt zijn gezinsleven zo angstvallig geheim dat de media tot op de dag van vandaag niet weet hoeveel kinderen hij heeft of kleinkinderen die heeft. Zouden er 100 kunnen zijn, zouden er 20 kunnen zijn of 1.
2: Misschien heb je het wel gelezen op Rijnmond.nl. Het luchtalarm blijft bestaan. Defensie gaat eraan meebetalen. Ook wordt het systeem gemoderniseerd. En daarmee zal het luchtalarm dus toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen. Zoals minister Van Wil van Justitie en Veiligheid eerder had aangekondigd. De sirenes die blijven dus te horen naast het NL-alert. Dat nadrukkelijk piepende bericht op je telefoon. Aanvankelijk was het plan dus om dat alarm te vervangen voor het bericht.
1: En ja, ze vonden het gewoon ouderwets geworden, toch? En het kostte veel centjes. Ja, en toen dachten ze, iedereen heeft een telefoon.
2: Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Arjen Littooy, die zag dat niet zitten. Want, zei hij tegen ons, ik ben niet tegen het NL-alert. Maar het is wat mij betreft allebei. NL-alert is niet voor iedereen toegankelijk. Denk aan ouderen, laaggeletterden of mensen die digitaal niet vaardig zijn. Als je je telefoon uit hebt staan, dan doet zo'n NL-alert het niet. Nou, precies. Ik ken niemand in mijn omgeving die zijn telefoon uit heeft staan eigenlijk. Maar langer dan 10 seconden... Maar inderdaad, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Ik vind het heel belangrijk dat hij toch blijft bestaan.
1: Hij zou maar net niet opgeladen zijn, je telefoon. En iedereen begint te rennen. Jij denkt, wat gebeurt hier?
2: Ja, precies. Nou, de sirene is robuust en doet het altijd, zegt Arjen Littooy. We gaan hem zo meteen nog even bellen, want hij heeft zich hier dus echt keihard voor ingezet. En wij hebben vandaag geen luchtalarm. Nee, wij hebben het fluitsignaal van een scheidsrechter. Want wat is er aan de hand? Jij hoort net dat fluitsignaal van die scheidsrechter. Dat betekent dat het vandaag WK woensdag is. En dat wij een goed gevulde snackpan mogen weggeven aan een van onze luisteraars. Sterker nog, we mogen er 2 weggeven
1: vandaag.
2: En wat
1: moet je daarvoor doen?
2: Het enige wat je hoeft te doen is appen goal naar de Rijnmond-app. Dus de Rijnmond-app op je telefoon. Rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo bij ons in de studio. En dan selecteren we zo meteen een vroege vogel. En daar mogen we dan een goed gevulde snackpan aan weggeven vandaag. Nou, dat is toch fantastisch. Dat gaat binnen nu en 8 minuten gebeuren. Dus pak je telefoon en stuur goal naar de Rijnmond-app. Dit is Miss Montreal en schuilen.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: En sinds ik in de ochtend naar die twee luisterd, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
1: Peter en Milou, elke werkdag

0: The Tramps en Hold Back the Night. En ik ben dus altijd super vrolijk 's ochtends, maar deze ochtend ben ik me toch een partij chagrijnig.
1: Ja.
0: Echt niet normaal. Ik ben boos op alles. Echt, het systeem werkt niet mee. Weet je, allemaal van die kleine dingen waar ik me compleet kapot aan erger.
1: Nee, ik zit een beetje naar jou te kijken en af en toe krijg ik een beetje een grumpy face richting deze kant.
0: En jij denkt echt van, is dit wel Peter waarschijnlijk? Ja. Want ja, ik ben normaal gesproken heel vrolijk, maar ik moet wel zeggen dat ik heel erg vrolijk word van onze luisteraars. Dat is altijd zo. En ik hoor daar het fluitsignaal voor de snackpan. En ik heb Jill aan de telefoon. Goedemorgen, Jill.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij ook wel eens chagrijnig?
2: Mijn man zegt
1: het
2: wel. Ik denk
1: het
2: niet.
1: Dat is het enige goede antwoord.
0: Ben je een ochtendmens?
2: Ja, zeker. Meer ochtend dan 's avonds. 'S morgens ben ik hartstikke fit. 'S avonds ben ik boem. Ben ik helemaal op.
0: Oh, dan ben je helemaal op. Dan is de batterij leeg en dan ga je lekker slapen. En jij hoorde net het fluitsignaal voor de snackpan. En je dacht, ik ga meteen reageren. Jij appte Goal naar de Rijnmond app. Kan je wel een snackje gebruiken?
2: Ja, zeker. Altijd lekker.
0: Ja, ik heb hem gegoogeld. Het is wel echt een geweldig ding, hoor. Het is een goed gevulde snackpan met allemaal kip erin. En volgens mij is het gewoon heel leuk om dat ding binnen te krijgen en te genieten van die WK-wedstrijden met zo'n snackpan. Dus hij komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
1: Ga je het WK een beetje volgen, Jill? En hoe?
2: Mijn man wel. Mijn man is van Nederland, ik ben van Engeland. Dus laten we kijken wel. Mijn man kijkt wel.
0: Zo, je bent eigenlijk Loodijk. Nee, waar kom je vandaan? Kom je uit Engeland?
2: Ik kom uit Liverpool.
0: Uit Liverpool?
1: Okay.
0: Ah, ben je ook Liverpool fan?
2: Jazeker. Ik ben wel van Liverpool.
0: Oh jee, en wat vind je ervan dat Arne Slot daar ontslagen is?
2: Ja, mijn moeder schrok er wel van. Ja, die was best wel een beetje verdrietig om.
1: Nou.
0: Ja.
2: Mijn moeder volgt Liverpool altijd. Die is echt een Liverpool fan. En die vond het wel erg. Ja, die vond het heel erg.
0: Ja, het is ook onverklaarbaar. Hè? Het is wel triest wat daar gebeurd is met die speler die is overleden natuurlijk. Dat was al een beetje zo'n knauw aan het begin van het seizoen. En ze zijn er nooit meer helemaal bovenop gekomen. Maar ja, hij heeft wel een prijs in de wacht gesleept. Net als jij, Jill. Alleen een iets kleinere prijs. Je hebt niet de Premier League gewonnen, maar wel een goed gevulde snackpan. Ook mooi natuurlijk.
2: Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, precies. En er komt ook nog een speciale visite vandaag. Er komt namelijk een vroege vogel naar je toe gevlogen. Daar komt-ie. Heb je hem?
2: Ik heb hem! Ja, ik had net de deur open gedaan. Hij is er.
1: Hoe ziet hij eruit, Jill?
2: Oh, hartstikke mooi. Heel mooi.
0: Het is een WK-vogel. Volgens mij is het een oranje vogeltje.
2: Oranje vogel. Ja, zeker.
0: Geweldig. Mooi om te horen.
2: Knaloranje.
0: Knaloranje met een wit snaveltje. Als een soort knipoog naar Engeland natuurlijk, hè, voor jou.
2: Zeker.

0: Met de beste uit de jaren 80, 90 en nu Ilse Lange en I'm Not So Tough voor je op Radio Rijnmond.
1: Ik moet zeggen dat ik ook wel langzaam weer een beetje begin op te klaren. Ik word gewoon vrolijk van onze luisteraars.
0: Gelukkig.
1: Ja, ik heb dat normaal gesproken nooit. Ik ben altijd het zonnetje in huis 's ochtends. Mijn vrouw die heeft wel een ochtendhumeur, maar ik ben altijd vrolijk.
0: Heeft je vrouw een ochtendhumeur?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Oh, en hoe ga je daarmee om dan?
1: Nou ja, op het moment dat we met z'n tweeën thuis zijn, dan praat zij pas echt om 12 uur normaal tegen me. Daarvoor moet ik gewoon mijn mond dicht houden.
0: Maar dat kan jij niet.
1: Dat vind ik erg lastig, moet ik je eerlijk zeggen. En Sam zit er een beetje tussenin. Dus die heeft soms een beetje het ochtendhumeur van zijn moeder geërfd. En soms heeft hij mijn humeur overgenomen. Stom, hè?
0: Oh, dat had ik echt niet verwacht, dat jouw vrouw een ochtendhumeur zou hebben.
1: Nee, dat had ik ook niet verwacht, dat ik het zo niet zou treffen in het leven. Voor de rest is het echt een geweldige vrouw, moet ik je zeggen, hoor. Maar in dit opzicht tref ik het niet. Als je de tijd hebt, laat even via de Rijnmond-app weten of jij een ochtend- of een avondmens bent. Of misschien ben je wel een middagmens. Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Alles kan. En het ergste is als je dan vroeg op moet staan dat je nu appt, ik ben een avondmens. Dan heb ik het wel met je te doen.
1: Dan heb ik het zeker met je te doen. Oh, heb je dat gelezen trouwens? Daar heb ik het ook mee te doen met die mensen aan de Warna in Portugal.
0: Nee.
1: Het zit niet mee hoor, want bij een woning aan de Warna in Portugal is vannacht een explosief afgegaan. Daarna is er brand ontstaan en het is al de derde keer in een paar weken tijd dat het raak is in dezelfde straat.
0: Oh, jeetje.
1: Het gebeurde even na 4 uur vannacht, die ontploffing. De voordeur raakte beschadigd. Meerdere schoenen zijn gesmolten door de brand. Dan denk je, nou, dat is een detail natuurlijk, maar dat is al bloedirritant als je de deur uit moet. Nou, voor zover bekend is niemand gewond geraakt, dat scheelt. Maar er waren volgens een 112-correspondent heel veel mensen thuis tijdens de explosie. En een buurvrouw, dat is echt de held van de dag, die heeft het vuur geblust.
0: Ah, die is wel een topper. Ik ben dan ook heel erg benieuwd of dat zij voorbereid was als er meerdere explosies daar in de buurt hebben plaatsgevonden. Dat ze gewoon een emmertje met water naast haar bed had staan of zo.
1: Ja, misschien wel.
0: Zou toch, ja,
1: dat zou kunnen. Dat ze inmiddels dacht van ja, ik wilde me toch op voorbereid zijn. Want het is dus inderdaad al 3 keer een ontploffing. Elke keer op een ander adres daar in de Warnaar.
0: Verschrikkelijk.
1: Nou, onze ochtendverslaggever Jacco van Gissen die gaat daar toch even een kijkje nemen. Als er nieuws is, dan hoor je dat als eerste hier. If someone...

0: Pink en Never Gonna Not Dance Again. En ik krijg al berichten van mensen die zeggen van ik ben een ochtendmens. Bijvoorbeeld Danny die zegt ik ben absoluut een ochtendmens. Ook Gerda die is de vrolijkheid zelf in de ochtend. Hetzelfde geldt voor Ted. Brian, wat die is, dat hoor je zo meteen.
1: Zo meteen bellen we ook met meester Tom. Want hij maakt als enige regiogenoot kans op de Impact Award docent van het jaar. En waarom? Dat hoor je zo.
0: En we mogen zometeen ook weer zo'n goed gevulde snackpan weggeven op deze woensdag. Jij kunt je nog steeds kronen tot onze Tune-kampioen 2026. Komende week is dat mogelijk. En als je zometeen dus weer meedoet met de Tune van toen, dan maak je weer kans op zo'n goed gevulde snackpan.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
0: Het is 7 uur precies, je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij.
1: Met zometeen muziek van Harry Styles en Sheena Easton voor je.
0: Maar eerst het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer een brand door ontploffing. 2 weken later was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan meebetalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjan Litooi een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om te vervangen en Air Alert wordt gezien als een goed alternatief. De politie heeft 2 jonge mannen uit onze regio opgepakt voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Het zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. In eerste instantie werden vuilnisbakken en een bus in brand gestoken. Later zouden gemaskerde mannen huizen zijn binnengevallen en hebben brand gesticht. De man uit Soedan is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gingen rond op sociale media. Daarop is te zien dat hij op het slachtoffer zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt vervolgens een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grepen omstanders in. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave, krijg je van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Rijswijk Plaspoelpolder. 5 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Andere file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 5 kilometer, 5 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Knoopend Ketelplein. 4 kilometer, ook 5 minuten vertraging. En tot slot een andere file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer en ook daar sta je 5 minuten vast.
0: Nou, ook al sta je vast, wij gaan je vermaken met heerlijke muziek. Bijvoorbeeld deze, die komt er zo meteen aan van Sheena Easton.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: De komende tijd juichen veel mensen in Oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Eruit. Met Peter en Milou.
16: Radio met een grote R.

0: Dit is echt zo'n eindscène van een film. Hè. Ik vind het zo'n heerlijk feel-good nummer van Sheena Easton. The Morning Train. Milou krijgt er een Disney-gevoel van. Ik vind het meer kerst. Een soort Notting Hill-achtig gevoel. Of Love Actually-gevoel. Ik heb het even opgezocht. Liedje zat ook in 2 afleveringen van de legendarische sitcom Seinfeld. Dus ja, wat mij betreft is het dan al snel goed. Het is 7:10. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe Kakelvers-editie live vanuit het Lloydkwartier. In Rotterdam vanuit Huid met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag krijg je het uitgebreide weerbericht van Ed Aldus. Maar kan je in ieder geval vast vertellen dat het vandaag ongeveer 17 graden wordt. Wisselend bewolkt en vanochtend plaatselijk een stevige bui.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A4 tussen Den Haag Zuid en Ketelplein. En heb je een klein kwartier vertraging door een auto-ongeluk.
0: De gemeente Rotterdam gaat Mini World niet helpen. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld die in maart 2007 de deuren opende failliet ging. De gemeente zegt dat ze al meerdere keren heeft bijgesprongen en dat Miniworld niet heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
1: En het luchtalarm blijft bestaan. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. Daarmee zal het luchtalarm toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals eerder aangekondigd. En wij bellen er zometeen met Arjan Litooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over.
0: Ben je nou een ochtendmens of een avondmens? Of zit je er tussenin? Ben je misschien wel een middagmens? En hoe zit het met je partner? Mijn vrouw is dus echt geen ochtendmens. Ik moet gewoon tot 12 uur mijn snavel houden thuis.
1: Wat erg.
0: Ik ben blij dat ik deze uitlaatklep heb op de radio. Ik kan in ieder geval wat zeggen.
1: En Brian, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is dat bij jou thuis? Ben jij een beetje een ochtend- of een avondmens? En wat is die van je vrouw?
2: Nou, kijk, ik ben zelf een ochtendmens. En dan doe ik lekker de radio aan, de Radio Rijnmond. Nou, bakje koffie, ken het allemaal wel. Nou, dan komt er ineens naar iemand naar beneden gelopen. Die zegt als eerste radio zachter.
0: Oh, nee.
2: Ja. En dan, dat gaat dan tergend traag. Je kan niks zeggen. Want het haar zit alle kanten op. Nou, noem maar op dat soort dingen. Nou, dan heb je dat gehad. Dan ga je eindelijk weg. En dan komt nog de klapper op de vuurpijl. Dan gaan we ergens heen. En dan eerst een bakkie doen. Nou, daar komt hij. Zie ik er nog voor lul ook. Want een B-café met havermelk met zoetjes.
0: Oh, jeetje.
1: Dan mag je geen koffie noemen.
2: Ja, en daarbij drukt ze dan een cheesecake met slagroom weg.
1: Oh, hey, maar Brian, hoe lang ben je al samen met deze vrouw?
2: Te lang. Nee.
0: Geweldig.
1: Dus het bestaat wel. Het kan wel een ochtend- en een avondmens.
2: Nou, kijk, hier word je niet vrolijk van, Milou. Ze hebben goede kant, hoor. Maar in de ochtend heb je heel vaak de neiging om heel hard weg te rennen. Dat
0: eigenlijk. Oh, wat ben je toch een heerlijke vent, Brian. Ja, je geeft wel een beetje vrolijkheid, in ieder geval aan mij, deze ochtend. Dank je wel daarvoor. Ja, ik hoop dat we je vrouw ook een beetje blij kunnen maken. Er is ook wel iets leuks aan haar, toch? Misschien kun je afsluiten met één positieve ding over je vrouw.
2: Ze kan waanzinnig koken.
0: Kijk, nou, dan zijn we toch positief geëindigd. En ben jij een ochtend- of een avondmens? Laat me weten via de Rijnmond-app.

0: Uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Harry Styles en American Girls.
1: We vragen ons af, ben je nou een ochtend- of een avondmens? Laat het even weten via de Rijnmond-app. En hoe zit het met je partner? Ruud is beide een ochtend- en een avondmens. Nou, wat dat betreft kan ik hem de hand schudden. Ik hou er ook van, s'avonds tot laat. Ik kan gewoon in de gordijnen hangen en 's ochtends ben ik weer helemaal vrolijk. Astrid die zegt, ik ben een ochtendmens. Lekker met een koffietje erbij. Voor Annemieke geldt hetzelfde, maar zij is ook een avondmens. Maar haar partner is bepaald geen ochtendmens. En hoe zit het met jou eigenlijk?

0: beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Depeche Mode en Enjoy the Silence. En er zijn dus ook wel wat mensen die van de stilte genieten 's ochtends. Hè. Dat zijn dus geen ochtendmensen. Rien bijvoorbeeld, die is echt een ochtendmens die geniet ervan om de radio lekker hard te zetten 's ochtends en een koffietje erbij te drinken. Is hartstikke vrolijk, maar dan komt zijn partner eraan en dan mag hij gewoon niet tegen praten. Tot 12 uur, net als ik. Ja, dat is eigenlijk wel erg, hè? Het is 19 minuten over 7. Tom, goedemorgen. Ben jij een ochtendmens?
1: Een hele goede morgen. Eigenlijk wel. Ik zit hier ook al met mijn bakje koffie naar buiten te kijken. Dus,
0: leuk zeg. Nou Tom, het is een speciale dag voor jou hè, vandaag. Want jij bent docent in het speciaal onderwijs in Rotterdam. En vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dat klopt. Ik heb de grote eer om vandaag met mijn klas, of een groot deel van mijn klas, in IJsselmond in de bus te stappen. En dan rijden wij naar AFAS Live. En niet naar de te noemen stad. Nee, dan gaan wij kijken of wij in de hoofdstad een prijs kunnen ophalen. Want ik ben genomineerd om door Young Impact als Impact Docent van het jaar.
0: Wauw.
1: Een enorme eer, maar natuurlijk vooral door al het moois wat die kids en die leerlingen hebben gedaan. Dus daar gaan we vandaag samen naartoe.
0: Ik hoor die Rotterdamse bescheidenheid helemaal terug in je stem. Want maar even voor de duidelijkheid, je bent dus genomineerd voor een award. Impact Docent van het jaar. En dat is niet zomaar iets. Wat maakt het zo bijzonder, dat werken in een speciaal onderwijs? Wat vind je daar zo leuk aan?
1: Ja, wat er leuk en heel zinvol aan is, is dat we natuurlijk, en dat is niet alleen in Rotterdam, maar jongeren hebben die soms best wel een achterstand hebben in onze samenleving, om wat voor reden dan ook. Sommige kinderen vinden het moeilijker om te leren, sommige kinderen hebben voor een andere reden een achterstand. En ik vind het hartstikke leuk om samen met hun de stad in te gaan en dingen te doen. En ook dingen te doen voor een ander.
0: Ja.
1: En zo hebben we al ontiegelijk veel met elkaar gedaan. Laatst hebben we nog appeltaarten staan bakken voor de bejaarden in het bejaardenhuis. Daar gaven we dan een les meten en wegen mee.
0: Hey, wat gaaf. Dus, als ik het zo hoor, jij maakt het heel praktisch en je maakt het heel doelgericht eigenlijk, hè, met de leerlingen. En je gaat ook echt buiten de klas.
1: Ja, zeker. We proberen die echte wereld een beetje naar binnen te halen. Daar kom je het uiteindelijk echt in terecht. En ik probeer al kennis te maken met de conducteur van de RET voordat je zelf een keer moet inchecken. De stad te laten zien en ook al het moois te laten zien. En tegelijkertijd, we hebben natuurlijk ook gewoon een stad met een prachtig verhaal, met ons verhaal van de wederopbouw. En ik heb ook een hoop kinderen in de klas die van alles hebben meegemaakt in hun leven. En om te kunnen laten zien dat in onze stad, na zoveel jaar, de stad weer is herbouwd, dat we een verhaal hebben van hoop. Ja, dat is gewoon super inspirerend. En dan gaat het echt leven en dat komt niet uit het boek naar voren.
2: Wat mooi zeg. En wat zie je dat het met je klas doet?
1: Ja, van alles. Het is, kinderen worden niet snel meegenomen. Het is soms moeilijk of spannend als voor een docent om iets met kinderen te gaan doen. Zeker vanuit deze doelgroep. Dus ze vinden het heel bijzonder. Ze waarderen het enorm. We maken allemaal mooie dingen mee. Allemaal mooie ervaringen. We waren als eerste in het fotomuseum op de Kop van Zuid toen het nog niet open was. En dan stonden we daar half in de stijgers, maar al wel te kijken naar prachtige foto's. Ze waarderen het enorm. Het doet veel, het maakt veel los. En we leren er ook heel veel van.
0: Ja, want je zei net al, ik krijg gewoon kippenvel van hoe je erover vertelt. Ik vind het zo mooi dat je dit doet, Tom, en dat je hier aandacht voor vraagt. Want het zijn niet zomaar kinderen, het zijn dus kinderen van het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs. Heel kort nog tot slot, wat kun je over die kinderen vertellen wat ze zo bijzonder maakt? Want ik kan me ook voorstellen dat ze echt wel een flinke rugzak hebben soms, hè?
1: Ja, dat verschilt echt per kind. En dat is ook het mooie. En uiteindelijk is het mooiste is dat, daar gaat het uiteindelijk niet om. We zijn gewoon allemaal mensen van vlees en bloed. En deze gasten ook. Ze vinden het wat moeilijk om te leren. Ze hebben soms wat meer moeite om zich te concentreren.
0: Ja.
1: Maar daar is het vaak mee gezegd. Het komt vaak vanuit een hulpvraag. Kids die al hartstikke veel hebben meegemaakt. En juist als we met hen dit soort dingen gaan ondernemen, dan zien we gewoon fantastische kinderen met heel veel talent, die heel veel kunnen, in plaats van kinderen die misschien juist minder kunnen en daarom in het speciaal onderwijs zitten.
0: Nou.
1: Dus ik zie vooral een bak met talent waar we vandaag mee naar Amsterdam
2: gaan. Wauw,
0: wat ontzettend gaaf zeg. En of je hem nou gewonnen heeft of niet, voor ons ben je sowieso een winnaar. Ik vind het echt fantastisch dat je hiervoor genomineerd bent. En doe de groet aan je kinderen ook, hè?
1: Ga ik doen. Ik ga straks weer
0: luisteren. Dag,
1: bedankt.
0: Hoi. Het is toch heerlijk als je dit hoort. Daar word je toch blij van. Daar word je toch vrolijk van. Ik vind het echt fantastisch. En we gaan voor hem duimen. Tom Rozen uit Rotterdam.

0: Ze hebben afscheid genomen in de Rotterdam Ahoy. Net als Gerard Joling binnenkort ook afscheid neemt in de Rotterdam Ahoy. Ik heb gisteren nog even contact gehad met zijn management. Want de verkoop gaat enorm goed. Dus hij is helemaal in zijn nopjes. En hij staat te dansen in de woonkamer, heeft hij al gezegd.
1: En zometeen krijg je het laatste nieuws van onze eigen nieuwslezer Dave Datema.
2: Iemand anders die al met pensioen was. Deze van fraudeverdachte piloot. Maar die liep alsnog tegen de lamp. Om wat voor fraude het gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
7: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
8: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwap. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons in de regio. Te beginnen met de langste op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 5 kilometer, doe je een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 8 minuten. A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. En dan tot slot ook een file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer en daar heb je 7 minuten op onthoud.
0: Ik kwam hier zelf naartoe rijden met een stortbui en ik kreeg al wat appjes doorgestuurd van mensen die met hagel te maken kregen in de regio. Nou ben ik benieuwd, krijg ook nog een beetje zomer te zien vandaag. Ed, goedemorgen.
10: Nou ja, zomerweer, dat is voorlopig niet aan de orde. Dus dat is nou eenmaal zo. Het is wisselvallig en koel weer voor de tijd van het jaar. Er zijn inderdaad een paar stevige buien gevallen. In Vlaardingen in korte tijd 12 mm maar liefst. Dat is een flinke slok water. Op dit moment is het overal droog in het Rijnmondgebied. Nou kan er nog een bui tot ontwikkeling komen in de loop van de ochtend. Maar ik denk dat vanmiddag, aan het begin van de middag, die kans op een bui vanuit het westen alweer zal gaan verdwijnen. En dan krijgen we vandaag een wisselende bewolking. Dus ook momenten dat de zon goed tevoorschijn komt. Ja, we moeten het doen met slechts een graad of 17, Peter. En de wind waait matig aan zee, later vrij krachtig en komt vanmiddag uit het westen. Ja, en morgen zien we een tweedeling in het weerbeeld. In de ochtend is het droog met af en toe zon. In de middag raakt het verder bewolkt. Ja, en morgen aan het eind van de middag en morgenavond wordt het in de hele regio regenachtig weer. En dat bij een temperatuur van 17 graden. Dus nogmaals, ja, over zomer hoef je het echt voorlopig niet te hebben. Het is verre van dat. Ook het komend weekend nog geen zomerweer. Wel een verbetering van het weerbeeld. Dat zit er wel in. Maar die temperatuur die blijft zich toch wel gematigd opstellen.
0: Jeetje, je ziet gewoon aan mijn gezicht. Ik klam me echt aan jou vast, Ed. In de hoop dat er positief nieuws komt. Maar ja, dat moeten we echt nog even wachten. Dus misschien over een uur. We horen het wel zo meteen van Ed Alders. 3 minuten over half 8 inmiddels. Tijd voor de hoofdpunten, Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor de derde keer in een maand is een woning aan de Warnaar in Portugal getroffen door een explosie. Opnieuw gaat het om een ander pand. Verslaggever Jacco van Giessen.
11: Vrolijke WK-vlaggetjes in de straat, maar ook de sporen van een explosie die zich vannacht heeft voorgedaan. In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest. Er ontstond ook brand daarna. Het is al voor de derde keer in een paar weken tijd raak in deze straat, want er zijn al eerder twee keer explosies geweest bij andere huisnummers. Ja, wat precies de achtergrond is van die explosies, waarom die hier plaatsvinden, dat is nog onduidelijk.
2: Ja, een buurvrouw die zou heldhaftig hebben opgetreden, die heeft de brand geblust die is ontstaan door de explosie met een poederblusser. Er waren volgens ooggetuigen meerdere kinderen en een vrouw aanwezig in het pand dat het doelwit was. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje, tijdens het WK voetbal de komende weken. Het verschil met New York is groot en niet alleen omdat het in Kansas een stuk warmer is, zegt commentator Arman Asseroglu.
12: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
0: Dat is wel mooi, want ze zitten nu in een 4-sterrenhotel. Zaten ze hiervoor ook. Maar ze vonden het vorige hotel een beetje karig. Vonden ze een beetje skeer. Net niks eigenlijk. En nu zitten ze in een beter hotel. 3 verdiepingen zijn afgehuurd. Het is nog steeds 4 sterren. Maar heeft de KNVB gezegd, luxe maakt lui. Ja. Dus ze willen niet de luxe.
2: Ja. Ik vind het overigens ernst dat je het woord skeer gebruikt. Ik dacht dat alleen bij kinderen dat gebruikten.
0: Nee, ik zeg wat spelers van Nederland zelf dan zeggen.
2: Ja, oké. Okay. Vandaag werkte Oranje over zijn open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen, die kunnen daar komen kijken. En de piloot van Air Canada die heeft 17 jaar rondgevlogen zonder de juiste papieren. Maar maakte 900 binnen- en buitenlandse vluchten, schrijft RTL Nieuws. Nou, volgens Air Canada is de veiligheid nooit in geding geweest. De man heeft 27 jaar gewerkt als piloot. In 2009 werd hij gezagvoerder. En daar heb je bepaalde papieren voor nodig, maar die had hij niet. Hij had zijn baas en de autoriteiten opgelicht met vervalste papieren. De politie maakte de vergelijking na zijn arrestatie met iemand die bevoegd is om als huisarts aan het werk te gaan, maar uiteindelijk in zijn praktijk complexe hersenoperaties uitvoert. Nou ja, de man ging dus vorig jaar met pensioen, is nu gearresteerd. Air Canada zegt dat de zaak niet aan het rollen is gekomen na een incident en dat de piloot alle verplichte training heeft gevolgd. Hij verdiende overigens best goed in zijn carrière, 1,8 miljoen euro aan salaris.
0: Dat is best fors. Ja, zeker. Dankjewel, Dave. Hoi. Voor zover.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Zoe Levi, Daddy Yankee komt eraan, maar eerst Robert Palmer. Daddy.

0: Er zit dus een groot geheim achter deze plaat van Robert Palmer. Addicted to Love is oorspronkelijk namelijk opgenomen als duet met funk-icoon Chaka Khan. Maar haar platenlabel, van Chaka Khan dus, die stak daar op het allerlaatste moment een stokje voor vanwege contractuele problemen. Dus Robert Palmer, die moest haar stem noodgedwongen uit de mix wissen en zelf al die hoge noten inzingen. Robert Palmer en Addicted to Love bij Radio Rijnmond. Oh! Het is er weer tijd voor. Jawel, dat is het fluitsignaal. Het is WK woensdag vandaag. Betekent dat je zo'n goed gevulde Rijnmond snackpan kan winnen.
1: Oh, heerlijk. Die kan je alvast gebruiken als je naar het WK gaat kijken inderdaad deze zomer. Maar hoe kan je die winnen?
0: Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is appen. De gratis downloaden Rijnmond-app, die moet je even op je telefoon zetten. Dan heb je rechtsboven de App ons button. En het enige wat je hoeft te doen is goal sturen. Je hoeft niet eens een balletje bij te sturen zoals Nigel heeft gedaan.
1: Nee, gewoon goal. Was doen.
0: Goal. En dan maak je kans dus op die goed gevulde Rijnmond snackpan. Ter waarde van maar liefst 40 euro. Zometeen Daddy Yankee. Yes is ook onderweg met Owner of a Lonely Heart. En terwijl jij goal appt naar de Rijnmond app draaien wij Zoe Levi. Hoe was

0: Zoe Levi, en sluit me in je armen.
1: Nou, we kennen natuurlijk allemaal het geluid van het luchtalarm. Dit is overigens niet echt, hè. Het is niet dat het oorlog op dit moment is. Maar dit geluid van het luchtalarm elke eerste maandag van de maand zou gaan verdwijnen per 2028.
0: Maar er is goed nieuws voor iedereen die de sirene niet wil missen, want Defensie springt bij en het alarm blijft toch bestaan. En directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Arjan Litooi, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe reageerde je toen je gisteravond dit nieuws naar buiten kwam, dat het luchtalarm toch blijft?
2: Nou, ik was blij verrast dat de minister uiteindelijk toch een mogelijkheid heeft gevonden om om de sirenes in stand te houden. En op zijn eerdere brief die hij gestuurd heeft om het op 1 januari 2028 uit te gaan forceren, daar maken we niet veel zorgen over. Maar voor hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus ik ben blij dat het de sirene in stand blijft.
1: Ja, de sirene blijft in stand inderdaad. Er komt wel een soort van geüpdate versie, hè? Weet je al hoe die gaat klinken?
2: Nee, dat weet ik ook niet. En dat vind ik ook goed, hè? Want de sirene die was verouderd. Dus is het goed om die te vernieuwen. Het argument van de minister was van dat er geen geld voor was. En nu heeft hij samen met het ministerie van Defensie heeft hij toch de financiën gevonden. En hoe dat eruit gaat zien, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een ander systeem wordt dan NL Alert. En dat was precies wat wij graag wilden. Dat er een systeem kwam dat naast NL Alert zou kunnen blijven werken op het moment van dat er een ramp of crisis is.
0: Ja, dat was ook een van de redenen waarom je graag wilde dat het luchtalarm bleef, hè?
2: Ja, de minister had eerst ingezet alleen op NL Alert. Dat is een prima middel. Alleen op het moment van dat de stroom uitval, dan stopt je telefoon na een paar uur. Een groot gedeelte van de inwoners in Rotterdam en in deze regio, die kan sowieso NL Alert niet begrijpen of niet lezen. Dus is het goed dat er naast NL Alert een ander systeem is dat altijd de bevolking kan attenderen. En ik denk dat de boodschap hetzelfde zal zijn op het moment van dat de sirene gaat. Stem in ieder geval af op 93.4, de rampenzender in deze regio.
1: Kijk, dat is in ieder geval een belangrijke boodschap, Arjan Litooi. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel logisch, hè. Ik bedoel, hadden ze dit niet zelf kunnen bedenken? Het is een beetje dommig, eerlijk gezegd, om tot afschaffing van zo'n luchtalarm over te gaan. Dat kan een kind toch wel bedenken, dat het niet altijd werkt met alleen maar je telefoon?
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen het besluit van de minister niet begrepen. Ook in de Tweede Kamer er veel mensen waren die dit besluit niet begrepen. En dat de druk in ieder geval zodanig groot is geworden en de argumenten om het niet af te schaffen zo goed waren van dat de minister tot een ander besluit is gekomen.
1: Precies. Arjan Litooi van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dankjewel voor je tijd in de ochtendshow op Radio Rijnmond. En oh, het is... Wij hebben geen luchtalarm vandaag. Nee, wij hebben een fluitsignaal, want het is WK woensdag. En dat betekent dat je kans maakt om zo'n exclusief en ergens anders te winnen Rijnmond snackpan, die heel goed gevuld is. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is goal appen met de Rijnmond app. Me gusta mi reggae.

0: Yes, dat zijn de klanken van Daddy Yankee en Dura bij Radio Rijnmond. En dit is de klank van de scheidsrechter. Jawel, het is 8:10. Het is tijd om die goed gevulde WK-snackpan van Rijnmond weg te geven.
1: Nou, en Dion uit Blijswijk is al op kantoor. En daar zijn zijn collega's al helemaal zich aan het verheugen op misschien wel die heerlijk gevulde WK-snackpan. Maar Dion, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Nou, we zijn natuurlijk eerst benieuwd, ga je het WK überhaupt volgen en hoe?
2: Ja, dat ga ik wel volgen. Ja, met vrienden gewoon, gezellig biertje erbij en ja.
0: Dat klinkt heel gezellig. Dus met vrienden erbij, in de kroeg, thuis of ergens anders?
2: Ja, beide denk ik. In de kroeg is dat leuk, maar ik weet niet of de kroeg wel open zijn.
1: Ja, dat klopt. Ben je een beetje een voetballiefhebber?
2: Ja, ik vind het wel leuk om een voetbalwedstrijd altijd even te kijken, ja.
0: Hey, en ik hoor op de achtergrond ook geroezemoes van collega's. Volgens mij is er wel wat gezelligheid daar op kantoor, of niet?
2: Nou ja, de bouw is wel gezellig, ja, inderdaad. Ja.
0: Oh, je hebt geen kantoor, maar het is de bouw. Ja, kun je vertellen, wat doe je precies en waar doe je dat op dit moment?
2: Op dit moment zijn we in Nooddorp bezig en we zijn nu een aanbouw aan het zetten.
0: En je hoorde die oproep voor die gevulde snackpan en toen dacht je, let's do it. Laten we het doen met de collega's erbij.
2: Ja, waarom niet? We dachten, misschien worden we wel gebeld. Ja.
1: Misschien moet je dan wel die snackpan gaan delen, Dion. Hey,
0: volgens mij hoor ik ze ook op de achtergrond, toch? Laat ze het horen, die collega's.
2: Hij is heel blij, ja. Sorry, wat zei je?
0: Oh, nou zegt hij niks meer.
1: Hij zegt niks meer.
0: Het blijft nu ijzig stil aan de
1: andere collega kant. Is blij, maar we horen hem niet.
0: We horen hem niet meer.
2: Hé, hey, Pim, kom eens. Hij is al weg.
0: Hij is al weg, nou ja. Nee, hou maar lekker weg, want anders moet je straks die snackpan delen. Want... Ja, daar is hij weer hoor, Pimmy!
2: Ja, daar is
0: hij. Hey, ik mag jullie feliciteren, ik mag jullie blij maken. Jullie hebben namelijk gewonnen! Yeah. Jullie gaan nog door met die goed gevulde WK-snackpan. Jawel!
2: Ja.
0: Zo, hoe blij die Pim is. Zo. Mooi, hè?
2: Ja,
0: goed,
2: ik ben blij, ja.
0: Hey, gefeliciteerd, kanjers. En heel veel plezier, hè, tijdens het WK-voetbal.
2: Kom goed, fijne uitzending, joh.
0: Dankjewel, groetjes. Doei, Dion.
2: Hoi.
0: Zo meteen Zara Larsson, maar eerst Yes. Dit is Owner of a Lonely Heart met Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: Het is Jess, een owner of a lonely heart bij Radio Rijnmond. Het is toch wel leuk hoor, op die WK woensdag, dat we die goed gevulde snackpan mogen weggeven. En het leuke is, dat gebeurt ook later nog tijdens de programma's van Lunchbreak en Afslag Rijnmond. Ook daar worden dus die goed gevulde snackpannen weggegeven. En zometeen ook tussen 9 en 12 in de boer op, hè.
1: En we bellen zometeen met Kirsten van Schaik, want zij runnen eerst het succesvolle bedrijf De Regelmeisjes, maar vertelde dat een maand geleden voor de McDonald's in Hoogvliet. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: En zometeen schakelen we ook naar Ouddorp, want daar onderneemt Bob op dit moment een wereld recordpoging windsurfen. Hij moet het 24 uur volhouden, maar ik kreeg net een bericht. Volgens mij heeft hij even, is hij even van het water gegaan.
1: Maar telt het dan nog?
0: Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat hij het kan volhouden. Hij schijnt weer op de plank te staan in ieder geval. Daar op het Grevelingenmeer. En hij gaat nu richting de slotfase.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zo meteen trakteer weer op lekkere muziek. Shakira komt eraan, Joe Cocker is onderweg en Danny Vera staat ook alweer in de startblokken.
1: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Voor de derde keer in een maand tijd is er een ontploffing geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Verslaggever Jacco van Giessen.
17: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
16: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. Het eerste maandag van de maand alarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen. Ze gaat Defensie eraan meebetalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjan Littooi een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om te vervangen. En Hell Alert werd gezien als een goed alternatief. Veel ouders van jongeren die op illegale fatbikes rondrijden hebben nog altijd niet door wat de gevolgen kunnen zijn. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen was hij bij een controle van fatbikes in Barendrecht. De fatbikers die gecontroleerd werden kregen naast de controle ook nog een flyer mee met informatie voor de ouders.
18: Nou, één is dat ze bewust zijn van de risico's. Hè? Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs onder strafbad. Hè? Dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km/u door hier Barendrecht scheuren.
16: Zegt de Rotterdamse minister Karremans. En windsurfer Bob van den Burg ligt nog altijd op schema om het wereldrecord windsurfen te verbeteren. In 24 uur wil hij op het Grevelingenmeer meer dan 800 kilometer afleggen. En dat lijkt nog steeds te gaan lukken. Vannacht is hij wel even uit het water gekomen omdat de wind was gaan liggen en het heel hard regende. Na een half uur ging hij weer de surfplank op. Het huidige record staat op 695 kilometer. Maar volgens zijn management ligt hij nog altijd op het schema om de 800 te halen. Dan nog het weer wisselend bewolkt. In de ochtend plaatselijke stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. Bestaan uit twee files bij ons uit de regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 3 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. En ook op de A20 file Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer en daar doe je 7 minuten lang over.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Lekker meezingen zometeen met Joe Cocker. You can leave your head on.
19: You can leave your head on. You can leave your head on.
2: Weer uit.
20: Met Peter en Milou.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
22: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
23: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
24: En ook nog eens gratis parkeren.
25: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
26: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
30: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
31: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
32: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
31: Echt?
32: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
33: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
20: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.
19: You're the one.

0: zijn de Backstreet Boys. Get down. En Get Down. Yeah. En zometeen hoor je de wereldberoemde artiest die bijna was gestopt om boerin te worden, maar die binnenkort gewoon weer schittert tijdens de allereerste halftime show in de finale van het WK voetbal. Van harte welkom op deze heerlijke dag.
1: Op deze lovely day.
0: Je luistert naar de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wisselend bewolkt vandaag. Plaatselijk een stevige bui. Vanmiddag eerst in het oosten nog kans op een bui. Verder blijft het vrijwel droog. Middagtemperatuur 17 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A16 op dit moment. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En er staat 8 minuten vertraging.
0: De gemeente Rotterdam gaat Mini World niet helpen. Maandag werd bekend dat de miniatuurwereld die in maart 2007 de deuren opende failliet gaat. De gemeente zegt dat ze al meerdere keren heeft bijgesprongen en dat Miniworld niet heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
1: En het luchtalarm blijft bestaan. Defensie gaat er namelijk aan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. Daarmee zal het luchtalarm toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals eerder aangekondigd.
0: En op dit moment is er een grootschalige controle op fatbikes in Barendrecht. En dat is niet zomaar, want er wordt vandaag een nieuwe fatbike-campagne gestart. Er wordt ook een nieuwe fatbike reality checklist gepresenteerd. En onze verslaggever Jacco van Giessen, die is daar nu op dit moment. Jacco, goedemorgen. Hoor ik daar een fatbike? Nee, die maakt geen herrie natuurlijk. Wat een herrie bij jou.
2: Jawel, ze gaan op de rollenbank of hoe heet zo'n ding. Dan worden ze even, daar gaat er weer eentje hoor. Even, nou, dit is even de remmentest. Ja, wordt op allerlei dingen wordt het gecheckt. Maar inderdaad, of ze opgevoerd zijn, of de gashendel wel in orde is. Of, er een, ja, of je op een fatbike kan fietsen of kan rijden zonder dat je trapt. Hè. Dat is ook een technische aanpassing die illegaal is. Nou, en dat wordt hier allemaal gecontroleerd. Een grote controle hoor.
0: Zo, ja, klinkt wel heftig inderdaad. En je hebt de minister ook nog gezien, Vincent Karremans, die was daar.
2: Ja, want die is hier om natuurlijk die controle te ondersteunen en te kijken hoe dat nou gaat met die fatbikes. Het ligt op zijn portefeuille, hè, infrastructuur, waterstaat. Er wordt gewerkt aan nieuwe regels. Een leeftijdsgrens. En een helmplicht. Daar is hij mee bezig. Dat gaat naar de Kamer. Daar moeten we nog even op wachten. En als dat geregeld is, dan kan hij ook meer ruimte geven aan gemeenten om met succes die fatbike-vrije zones in te richten. Dat zie je nu ook al in sommige gemeentes dat ze dat doen. Want die overlast is gewoon heel erg groot. Ja. Fatbikes die gaan door voetgangersgebieden heen op hoge snelheid. Het is gevaarlijk. Ze maken ongelukken. Ze zijn soms niet verzekerd. Het heeft soms grote gevolgen voor de bestuurders die erop zitten.
0: Ja, die bestuurders die zijn natuurlijk vaak heel erg jong en die beseffen zich soms ook niet helemaal wat voor ellende, wat voor reusachtige en krachtige voertuigen ze op zitten.
2: Klopt. Net kwamen twee meisjes op een fatbike. En die keken al zo van, oh, nu zijn we de klos. En dat bleek ook wel. Want los in een plastic tasje had ze de hendel van de rem zitten. Dus er zat eigenlijk helemaal geen functionerende rem op.
0: Joh.
2: Dus ja.
0: Maar hoe doen ze dat dan? Even in de praktijk? Hoe rem je dan?
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Nou, ze reden niet heel erg hard, geloof ik. Maar dat was toch wel een gevaarlijke situatie. Ik weet niet of ze een bekeuring hebben gekregen. Maar volgens mij heeft de politie via de telefoon even met de ouders gesproken. Er is ook een heel soort van educatie hier aan de gang. Waar de bestuurders even een kleine test kunnen doen. De minister heeft ook aangekondigd om met informatie te komen voor ouders. Zodat ouders ook beter kunnen zien of een fatbike is opgevoerd. Of het illegaal is. Of het in orde is. En dat ze daar hun kinderen op kunnen aanspreken.
0: Oh, alsjeblieft. En spreek alsjeblieft ook je kinderen op aan. Zou ik tegen die ouders willen zeggen. Wel opmerkelijk trouwens, tot slot, Jacco, de minister was iets te vroeg, geloof ik. Hij heeft geen fatbike gezien, of wel?
2: Nou, uiteindelijk kwamen die fatbikes wel. Want er is natuurlijk ook een mobiele team van de politie. Die plukt ze

0: In de naburige fietspaden en straten plukt hij ze van de weg. En dan leiden ze die fatbikes hier naar het plein bij het gemeentehuis van Barendrecht. En daar vindt hij controle plaats. Dus af en toe dan komt er weer eentje. Nu komt er weer een jongen op een fatbike, begeleid door een motoragent. En ook die fatbike gaat op de rollenbank. En dan gaan ze kijken of het is het in orde. En ja, zo niet, dan kunnen de boetes krijgen uitgedeeld worden. Of een waarschuwing.
1: Spannend. Nou, of deze jongen dan een boete krijgt, dat horen we dan zo meteen binnen 7 minuten wel van je, Jacco. Zijn toch spannende momenten op de radio zo. Zometeen ook Joe Cocker. We schakelen ook naar Oudorp, want daar onderneemt Bob op dit moment een wereldrecord windsurf. Maar dat is niet makkelijk, want de weersomstandigheden werkten niet altijd even mee. Hij moest zelfs even naar de kant. Dus of zijn recordpoging daarmee stand houdt, dat hoor je zo meteen. Eerste vrouw die bijna was gestopt met zingen om boerin te worden. Maar gelukkig besloot ze om door te gaan. Binnenkort schittert ze op het WK voetbal en ze scoort nu een hit met dit nummer. Zoo, Shakira voor je.

0: Tijdens die allereerste halftime show op het WK voetbal dat plaatsvindt in Amerika, mag zij dus het podium delen met Madonna, Jordan Shakira en de hit die ze op dit moment heeft, Zoo van Disney.
1: En voor genomineerd worden voor Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar met je eigen evenementenbureau, de Regelmeisjes, naar franchise-nemer van de McDonald's in Hoogvliet. Ja, je moet het maar durven. Kirsten van Schaik, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen, hoi. Goedemorgen.
1: Ja, jij durft het dus en wat een verhaal zeg, want je verkocht dus de Regelmeisjes, een heel bekend evenementenbureau bij ons in de regio. En precies een maand geleden werd jij franchise-nemer van dat bekende fastfoodketen in Hoogvliet.
2: Ja, ja. Ja, klopt.
1: Hoe vaak heb jij de vraag gehad, Kirsten? Ben je gek geworden? Ja. Wat doe je?
2: Nou, ik had die vraag echt super vaak verwacht. Maar dat valt dus hartstikke mee. De meeste mensen vinden McDonald's hartstikke leuk. En dat merk ik ook wel op alles terug. Ze vinden in ieder geval iets ervan. Maar natuurlijk wel de vraag waarom. Die wordt vaak gesteld.
0: En wat is het antwoord?
2: Ja, waarom? Ja, ik ben echt verliefd geworden op dat merk. Ik werk al 8 jaar vanuit de Regelmeisjes voor McDonald's. En steeds een beetje meer in dat wereldje terechtkomen. Hoe interessant het bedrijf het is. Hoeveel impact ze kunnen maken op bepaalde gebieden. Qua mensen, qua heel veel dingen. En ja, met de Regelmeisjes heb ik zo lang mogen bouwen. Ik vind het bouwen het allerleukste wat er is. Maar op een gegeven moment werd dat voor mij... Ja, qua potentieel zit er nog zoveel in. Maar ik geloof niet dat ik de juiste persoon daarvoor meer was.
0: Nee.
2: En nu mag ik weer helemaal opnieuw beginnen met iets... waarin ik midden in de maatschappij mee sta. Ja, het is echt... Je moet een keer komen kijken. Ik kan niet uitleggen hoe bijzonder het is.
0: Kirsten, we gaan nu het merk niet meer noemen... want anders moeten we je echt een factuur sturen. Dat begrijp je. Maar we willen echt even inzoomen op jou, Kirsten. Want je hebt een heel intensief traject achter de rug. Hè, inclusief een jaar meelopen op de werkvloer. Wat zijn nou van die dingetjes? Sta je nou zelf nog wel frietjes te bakken of bestellingen aan te nemen? Of mag je dat niet doen?
2: Ja, eigenlijk vind ik dat het allerleukste wat er is. Dan ben je echt met de mensen bezig.
0: Ja.
2: Maar op dit moment ben ik vooral nog heel erg bezig om de zaak te leren kennen, de mensen te leren kennen. De basis en mijn ondernemerschap daarin. Maar zeker het allerliefste daar gewoon frietjes te bakken. Is echt leuk.
0: Maar je stinkt wel aan het einde van de dag.
2: Ja, even douchen is wel lekker, ja. Maar dat had ik bij de Regelmeisjes ook, en al die evenementen die we...
0: Jij stinkt eigenlijk altijd, dus.
1: Ja. Dat kan je niet zeggen.
2: Ja. Goeie Nederland, ja.
1: Hey, maar Kirsten, wat zijn de verschillende overeenkomsten?
2: De verschillen zijn zeker dat heel veel natuurlijk gewoon geregeld is. Het is echt al bedacht en ik moet het eigenlijk gewoon uitvoeren. En ja, zo werkt het dan het beste. Bij de Regelmeisjes moest ik alles continu opnieuw uitvinden. Wat ik ook stiekem heel erg leuk vond. Maar wel wat beperkter. Maar de overeenkomsten zijn zeker dat eigenlijk overal gewoon om mensen gaat, team bouwen, enthousiasmeren. En dat gewoon in het kwadraat voor mij nu.
0: Wat leuk,
2: en dat vind ik heel erg leuk.
0: Wat klinkt je enthousiast en wat heb je er veel zin in?
2: Ja, ik ben ook heel blij.
0: Ik hoor het. Ja, ongelooflijk. Maar we moeten ook nog even... Kijk, we gaan niet afsluiten in mineur. Maar ik wil wel even weten, waar ligt nog een uitdaging? Wat is nou op dit moment minder, wat kan beter?
2: Ja, ik denk dat we wel een uitdaging hebben qua servicegerichtheid. Dat vind ik vanuit de Regelmeisjes natuurlijk ook altijd super belangrijk. Zijn we heel servicegericht. En ik denk dat ik daar bij McDonald's echt een verschil in kan en wil gaan maken. Dat het wat zich echt verwend voelt. En dat stuk, daar heb ik heel veel zin in. Maar daar ligt wat mij betreft wel een slag om te slaan.
0: Heel goed. Kirsten, leuk om je enthousiasme en die echte Rotterdamse mentaliteit terug te horen in je werk. En ik zou zeggen, geniet ervan. Hè. Breng het enthousiasme in alles wat je doet over op de mensen. Fijne dag.
2: Kom je snel een keer langs? Toch?
0: Ja, natuurlijk. Kom maar langs. Zet jij ons aan dan, hè? Jij zet ons aan dan, hè, daar.
2: Ja, doe ik.
0: Even, want dat is ook servicegericht, dat je Radio Rijnmond even keihard aanzet.
1: Vind ik een goed idee.
2: Ja, lijkt me gezellig. Fijn.
0: Oké, doei.
2: Fijne dag. Bedankt. Doei.
0: Dit is Joe Cocker, Leave Your Head On hier bij Radio Rijnmond.

0: Heerlijke warme stemgeluid in de ochtend van Joe Cocker. You can leave your head on hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je het stemgeluid van Dave Datema, want hij heeft zometeen het laatste nieuws voor je.
2: Met ook het antwoord op de vraag, waar ligt de duurste camping in Europa? Het is niet Frankrijk, ook niet Spanje. Nee, het antwoord, dat gaat je verbazen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
9: Luxor presenteert Topmolen, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmolen, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Goedemorgen, 9:15. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. En die bestaat momenteel maar uit één file bij ons uit de regio. Namelijk op de A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten lang over.
0: En wat voor weer krijgen we vandaag? Ed Aldus, goedemorgen.
11: Hey Peter, goedemorgen.
0: Wat voor weer krijgen we vandaag?
11: Ja, dat weer... Ja,
0: ik had hem al gesteld. Stel hem gewoon, hoor.
11: Ja. Ja, het weer ziet er voor vandaag afwisselend uit met een afwisseling van zon en bewolking. De dag is begonnen met lokaal een stevige bui met onweer en hagel, maar inmiddels is het overal droog in de regio. Er zou zich nog een bui kunnen ontwikkelen in de loop van de dag, maar in de loop van de middag wordt die kans alweer een heel stuk kleiner. Kortom, ik denk dat de dag er helemaal niet zo verkeerd uitziet. Met ook vanmiddag geregeld zon en stapelbewolking, een maximumtemperatuur van een graad of 17 en de wind dan vanmiddag matig tot aan zee vrij krachtig. En die komt dan uit een westelijke richting. Ja, en morgen overdag zien we af en toe zon. In de middag raakt het bewolkt, Peter. En dan zien we vanuit het zuidwesten de kans op regen toenemen. Morgen in de namiddag en avond wordt het in de hele regio regenachtig. De temperatuur komt dan uit op een graad of 17 ongeveer. Vrijdag, is ook niet zo'n beste dag. Dan is het de hele dag waarschijnlijk grijs en somber. Af en toe regen. En in de middag kan het dan wel 19 graden worden.
0: Dankjewel, Ed, voor zover. Het is inmiddels 8:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen hoor je hier de band die binnenkort optreedt op het Good Times Festival in Rotterdam. Maar eerst krijg je de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Directeur Arjen Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is er blij mee dat het eerste maanden van de maandalarm behouden blijft. Haagse bronnen van de NOS laten weten dat er toch geld is gevonden om het systeem te vervangen. Dat komt bij Defensie vandaan. Littooi was een van de mensen die gepleit heeft om het systeem te behouden.
12: Voor hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus ik ben blij dat het de sirene in stand maakt.
2: Als alternatief werd het NL-alert naar voren geschoven, maar niet iedereen heeft altijd zijn of haar telefoon aanstaan. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam had gepleit voor het behoud van het luchtalarm. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is een onderdeel van de nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en vooral ook zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Ook minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk ook een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
13: Dat is niet van het volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
14: Zou je ook morgen willen invoeren?
13: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
2: Zegt de Rotterdamse minister Vincent Karremans. En een plekje op de camping is in 6 jaar tijd een kwart duurder geworden, schrijft het AD. Overal gingen de prijzen omhoog, maar het meest ben je opnieuw kwijt in Kroatië. Daar betaal je gemiddeld voor een gezin met caravan €78 per nacht. Daarna volgen Zwitserland en Slovenië. Alleen kamperen in Turkije is goedkoper geworden. Daar ben je gemiddeld €13 kwijt. En daarmee is het ook ongeveer het goedkoopste land hier waar toeristen hier uit Nederland naartoe gaan. Nou, in Noorwegen gingen de prijzen het hardst omhoog. Daar is het bijna verdubbeld. Ja, door de hoge prijzen kijken toeristen ook nu vaak naar alternatieven. Die liggen vaak in Oost-Europa. Maar hoe lang het daar goedkoop blijft, dat is de vraag. Daar zijn ze ook enorm aan het investeren in faciliteiten. Ja, en dat heeft al eenmaal effect op de prijs.
0: Ik ken ook echt helemaal niemand die gaat kamperen in Turkije trouwens. Dat is wel voordelig voor €13 per nacht, ja. Gemiddeld. Zijn jullie van het kamperen eigenlijk, Milou?
1: Nou, ik ging als kind vroeg altijd met de caravan op een gegeven moment in een staakcaravan naar Frankrijk. Ik heb daar wel fijne herinneringen aan.
0: Ja, jij bent ook van een animatiemeisje mee geweest, hè?
1: Ja,
0: animeervrouw.
1: Zeker.
0: Ja, nee, dat is echt inderdaad. Dat deed je heel goed van die entertainment, toch?
1: Ja, verzorgde
0: jij op campings. Ja. Ja, met dansjes en zo. Dave, ben jij van het kamperen?
2: Ik ben vroeger vaak wezen kamperen. Punt. Laten we daarop houden.
0: Ja, jij hebt hetzelfde als ik volgens mij. Hè?
2: Ik heb er helemaal niks mee.
0: Oh, dat tuiltje met die afwas, ja. En dan die theedoek over je schouder. En
2: de wc-rol onder je arm.
0: Ja,
1: ik werd vroeger omgekocht, hè?
0: Wat dan?
1: Mijn ouders lieten mij en mijn zusje de afwas doen en alle andere klusjes. En kregen we dan 50 cent voor.
0: 50 cent? En wat was je er blij mee? Want dan kon je weer een minuutje van douchen. Weet je, dat soort dingen.
1: Een ijsje kopen.
0: Oh, een ijsje kopen, ook leuk.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het is ongelooflijk, maar dit is de band die volgende week optreedt in Nederland. Het is Sister Sledge en he's the greatest dancer. En het leuke is, ze zijn ook te horen dan bij het programma Lunchbreak.
1: Hè?
0: Ja, onze stagiaire Meerte die mag daar naartoe om een interview te hebben met de dames van Sister Sledge.
1: Zo, ik ben jaloers.
0: Ja, ik ben ook wel een beetje jaloers stiekem. Goed, we horen in ieder geval de dames voorbij komen in alle programma's, denk ik. Sister Sledge nu, he's the greatest dancer hier bij Radio Rijnmond.

0: Binnenkort dus in het programma Lunchbreak op Radio Rijnmond. En je hoort ze ook elders wel voorbij komen, want ze treden op het Good Times Festival. En wij zijn erbij bij Rijnmond. Sinds de Sledge hoorde je, he is the greatest dancer. En de greatest windsurfer aan de telefoon. 24 uur lang non-stop op een surfplank staan. De nacht trotseren en ruim 800 kilometer afleggen. Windsurfer Bob van den Burg die gaat die uitdaging aan op het Grevelingenmeer bij Ouddorp. Niet alleen om het wereldrecord te verbreken, maar vooral ook om geld in te zamelen voor een goed doel. En Bob die staat dan weliswaar op zijn plank, maar zijn coach Roel die vaart met hem mee. Roel, hoe gaat het daar? Goedemorgen.
1: Laat het zo zeggen, een record haal je niet zomaar op. En zo voelt het ook. Dus we hebben een hele zware nacht gehad. En nu trekt de wind gelukkig aan. Dus als alle sterretjes goed gaan staan nu, dan hebben we alsnog een kans, denk ik.
0: Neem ons nog even mee naar die nacht. Wat viel er zo tegen? Wat was er zo zwaar?
1: Ja, nou, ik denk dat jullie meer naar het binnenland hebben jullie volgens mij alle regen- en hagelbuien gehad. En heel extreem. En die kostte heel veel energie om op te bouwen. En die energie die halen ze uit de drukverschillen, om het zo maar te zeggen, temperaturen, drukverschillen. En daardoor hadden wij weinig tot geen wind. Oh. Dus waar we met een hele goede voorsprong eigenlijk op het hele schema de nacht ingingen, tot zelfs op een gegeven moment zat er 1100 kilometer in, hebben we eigenlijk de nacht nauwelijks gevaren. En is Bob zelfs van 4 tot van 4:30 tot 6 van het water geweest. Heb ik hem laten rusten. Hebben we eigenlijk tussen 6 en nu lopen ploeteren. En sinds een kwartiertje, 20 minuten lijkt het, ik durf het niet eens meer uit te spreken op het ogenblik, maar lijkt de wind weer wat aan te trekken. En als hij dat volhoudt tot 6 uur, dan zou het kunnen zijn dat alsnog het wereldrecord haalbaar is. Moeten we wel reëel zijn. Het is een heel ander fenomeen. Dus het andere wereldrecord is op een ander type surfplank gehaald dan deze. Maar als we kijken naar de prestatie van Bob, dan is het een wereldprestatie als ze het nog zou halen.
2: Nou, dat zeker. Maar houdt iemand het bij of dat een wereldrecord wordt? Is er iemand ervan?
1: Dat is tegenwoordig de techniek. Hè. We lopen niet meer mee met een meetlintje. Maar er zijn trackers die op GPS data verzamelen. En we hebben een live tracker lopen, die kun je ook op de feed vinden. Dus op de 24 uur stream die we hebben. En die kun je vinden op surfenvoorspieren.nl. En als je daar toch bent, druk even het knopje doneren. Daar doen we het namelijk voor.
0: Ja, precies. Spieren voor spieren is het goede doel.
1: Dat is het goede doel.
0: Dus dat is duidelijk. Maar die tracker die ziet dan ook dat Bob 1,5 uur stil heeft gelegen tussen 4:30 en 6:00.
1: Ja.
0: Telt het dan wel überhaupt?
1: Ja, tuurlijk telt het. Ze tellen de kilometers over 24 uur.
0: Ah, oké.
1: Dus of die al haal je dat in 2 uur, dan telt het. Ah. Maar in dit geval is het echt wel 24 uur ploeter, hoor. Het is echt wel een stevige klus.
0: Ik hoor aan jou, het is echt afzien. En je bent ook echt wel een beetje kwaad op de weersomstandigheden. Je kan er niks aan doen, maar het is erg vervelend. En hoe zit het met de pijn en de krampjes? Hoe staat Bob er mentaal en fysiek voor?
1: Ja, ik denk mentaal is de grootste uitdaging natuurlijk. Hè? Want je gaat er voor in nacht in. Als je elke keer de duw krijgt van de wind valt weg. Ik heb me veel aan boord gehad. Om het zomaar te zeggen, omdat er gewoon geen wind was samen. En uiteindelijk hebben we vanmorgen ook gezegd van ja, maar we gaan er gewoon voor. Want het zijn die kinderen waarvoor je het doet. Die zouden dit graag willen.
0: Ja.
1: Wij worden er misschien moe van. Maar dat is dan ook het enige. En daarna gaat ons leven weer verder na een paar nachten goed slapen. En weer goed eten en drinken. En die kinderen hebben hun hele leven worden ermee geconfronteerd. Dus dat goede doel, dat staat voorop.
0: Mooi,
1: en zoveel mogelijk geld ophalen. En daarvoor ga je door. En daarom wil ik laten zien dat hij het wel kan.
0: Knap hoor.
2: Ja. Zo is het ook maar net, hè, Roel. En jij bent dus de coach van Bob. Wat is jouw taak? Wat kan je nog voor hem betekenen in de laatste uren?
1: Nou, ik denk dat het nu vooral de neus recht houden. En Bob die weet wat hij zelf wil en wat hij zelf kan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En in de nacht was de uitdaging groter dan nu. Want in de nacht wil hij dan graag. En dan verspilt hij heel veel energie. Want hij moet vliegen. Hè? Dus de foil moet uit het water komen. En dan verspilt hij heel veel energie om te gaan vliegen. En die energie die zou hij dan nu niet meer hebben. Dus juist door hem eigenlijk naar de kant te schoppen. Want dat moest. En hem boos te laten worden dat hij niet het water op mocht.
0: Zo.
1: Hopen dat hij nu genoeg energie over heeft om tot 6 uur door te varen met de wind die er dan nu komt.
0: Echt een coach, hoor ik al. Nou, Roel, heel veel succes met het coachen.
1: Dankjewel.
0: Doe Bob de hartelijke groeten.
1: En doneren met z'n allen.
0: Ja, twee jaar geleden surfte hij ook al helemaal naar Engeland. Hè, voor het goede doel. 400 kilometer in 18 uur. Ja, het is ongelooflijk. Echt een geweldenaar, die Bob. En Roel ook, moet ik zeggen. Dit is Radio Rijnmond met The Cure zometeen. Maar eerst Olivia Dean voor je.

0: mee. Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Muttigelen.
2: En nu.
4: Wat zijn je nog gek van?
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: Cure en Friday I'm in Love.
1: De verwachtingen voor het WK zijn minder hoog gespannen dan normaal met twee hele matige oefenwedstrijden ter voorbereiding. Maar Brian, volgens mij heb jij er heel veel zin in, hè? Goedemorgen. Even kijken hoor, goedemorgen Brian. Ik heb geen contact meer met Brian, dat is jammer.
0: Heel snel terugbellen dan maar.
1: Ja, dan moeten we echt heel snel met hem terugbellen inderdaad. En dat is vrij lastig, want ik heb hem hier op de app had ik contact met hem. Ja, ik zit even te kijken of ik dat op deze manier kan doen.
0: Ik ga hem hier bellen.
1: Lastig. Ja, ga je hem zo met de telefoon gewoon bellen? Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, Brian die heeft namelijk, ik zal het wel even uitleggen. Die heeft namelijk een vriendenteam. BC, ja, dat moet ik zelf maar bestellen. Brian, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij zit in een vriendenteam, BVCB6 uit Bergse Hoek.
2: Lekker.
1: En jullie vliegen naar Amerika, omdat jullie een prijs hebben gewonnen. Hè? Neem ons nog even mee naar dat moment. Welke prijs hebben jullie gewonnen en wat gebeurde er? Hoe werden jullie verrast?
2: Ja, we hebben de prijs gewonnen van de Staatsloterij in samenwerking met de KNVB. Om als het leukste vriendenteam van Nederland mee te vliegen met Oranje voor de eerste groepswedstrijd Nederland-Japan. En dat we werden daarmee redelijk overvallen tijdens een training, of eigenlijk voor een training in de kleedkamer door Frank de Boer.
1: Geweldig. De man van de assist tijdens het WK van 1998, hè? Dennis Bergkamp. En wat gebeurde er toen?
2: Ja, kijk, er was één jongen uit ons team die was een beetje voorgeïnformeerd. Maar voor de rest vielen alle monden open en was er veel enthousiasme natuurlijk.
1: Ja, want vertel eens wat over jullie vriendenteam. Hoe zijn jullie ooit begonnen, 20 jaar geleden?
2: Ja, hoe gaat zoiets? Er zijn altijd een paar fanatiekelingen die zo lang mogelijk hoog willen voetballen. Maar in ons team ook een heleboel die al gauw iets hadden van joh, het gaat vooral om de gezelligheid en laten we gewoon een eigen team oprichten. En ja, dat is flink wat jaren terug. En ja, je weet een beetje hoe dat gaat. Mensen verhuizen, krijgen een nieuwe baan. Maar uiteindelijk is de kern van de groep altijd wel samengebleven. Zijn mensen weer teruggekomen en ja, is het vriendenteam eigenlijk al jarenlang actief. En inmiddels telt het 29 leden.
1: Ja, en heel erg mooi. Jullie hebben iets te vieren ook dit jaar.
2: Ook dat nog, ja. Kampioen geworden, dus het was een complete feestweek. Want dat viel allemaal in dezelfde week.
1: Ah, geweldig. Ook nog kampioen geworden. En heel bijzonder, ik sta vaak langs de kant naar mijn kind te kijken. Volgens mij staan er heel veel kinderen langs de kant naar jullie te kijken inmiddels, hè?
2: Ja, zeker. 29 spelers. En volgens mij 33, er is kort geleden nog eentje bijgekomen. Dus 34 inmiddels kids.
0: Wat leuk!
1: Wat leuk.
2: Eén groot feest elke zaterdag.
1: Wat superleuk en gezellig zeg. En die derde helft zou ook nog wel steeds gezellig zijn. Hey, en dan ga je met z'n allen naar Amerika. Niet alle 29 neem ik aan.
2: Nee. We mochten er 13 mee.
1: Ja?
2: Nou goed, dat was natuurlijk nog wel een puzzel.
1: Ja, lijkt me ook.
2: Uiteindelijk hebben we geloot. En hebben we uiteindelijk 5 extra wedstrijdtickets toegewezen gekregen vanuit de KNVB.
1: Leuk.
2: Ze konden er 18 mee en via het eigen netwerk nog 2 extra tickets. Waardoor iedereen die wil en mee kan, die gaat uiteindelijk mee. Dus we vliegen aanstaande vrijdag met z'n 20 die kant op.
1: Nou, geweldig, met 20 man en 9 thuisblijven. Dus jullie gaan naar Nederland, Japan. Met welk gevoel stap je dat stadion straks binnen? Denk je dat Oranje ook ver kan komen?
2: Ja, kijk, de verwachtingen liggen laag. Dat merk ik om me heen heel erg. Ja. En meestal presteren voetbalteams dan het best. Dus ik ga gewoon met een oranje bril op met een goed gevoel daarin.
1: Helemaal goed. Door de Brian van het grootste vriendenteam. In ieder geval het gezelligste, leukste vriendenteam dat beloond is door de Staatsloterij met die tickets voor het WK voetbal. Ik wens jullie heel veel plezier.
2: Super, dankjewel. Fijne dag.

0: zo grappig. Hè? Deze hit is al zo oud. Uit 2008. Dan denk je, die vrouw zal inmiddels ook wel een behoorlijke leeftijd hebben bereikt. Ja. Ze is geboren in 1991.
1: Oh.
0: Dus ze is pas 35. Wordt ze dit jaar?
1: Daar moet ik even vanbij komen.
0: Ja, moet ik ook even vanbij komen. Sweet About Me hoorde je van Gabriella Chilmi met zowel de Australische als de Italiaanse nationaliteit.
1: En daarbij komen, dat doen we lekker met Ruud de Boer. Want hij gaat de boer op en hij begint met een heerlijke 5 na 9. Nou ja, ook wel een beetje een bijzondere 5 na 9. Want onder andere Status Quo, Queen en Wim Sonneveld komen voorbij.
0: Ja, en van Wim Sonneveld gaan we naar Nirvana. Dus van Wim Sonneveld naar Nirvana en weer terug. En dat alles onder de bezielende leiding van niemand minder dan Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: In Dordrecht is het 13 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. De koffiecorner is geopend. En dat betekent dat je mee kunt praten over van alles en nog wat natuurlijk wat jou beroert. Nou ja, ik kan je wel een beetje op weg helpen. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? De dierenpartij in Den Haag maakt zich zorgen over de bomen vol vlaggetjes in de Marktstraat. Want dat zou slecht zijn voor de bomen. Nou, dat heel veel bedrukte gezichten. En wat is de balans van het heftige onweer van vannacht? Ben jij bang voor onweer trouwens? Nou, wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. We gaan ook in deze uitzending van De Boer op heerlijke snackpannen weggeven. En ik ga zo meteen gezellig de rommelmarkt op. En met de organisatie ga ik daarover praten. Welke 5 heerlijke platen horen erbij in de 5 na 9? Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd ruim 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 1:00 of 4:00. Er ontstond brand en die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
15: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
14: In het huis aan de Warnaar in Portugal zou een gezin met kinderen wonen. Binnen een maand was er al 2 keer eerder een explosie geweest. Ook steeds met brand. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie had een grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is onderdeel van de nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes en schadeclaims voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er nog steeds met een hele hoop fatbikes iets mis is, zegt deze agent.
16: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
17: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
16: Nou, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
17: Half-half is best slecht.
16: Nee, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
14: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt ook deze aanvallen weer te zullen vergelden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Het zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. In eerste instantie werden alleen vuilnisbakken en een bus in brand gestoken. Maar later gingen gemaskerde mannen ook huizen binnen en hebben brand gesticht. De man uit Soedan is inmiddels aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op social media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer erbovenop gaat zitten en hem tegen de grond houdt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grepen omstanders in. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog tot 17 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave. De ANWB verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De A4, Den Haag richting Schiphol, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar is een ongeluk gebeurd en daar is inmiddels een file ontstaan. De vertragingstijd is nog niet bekend. De A12, Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar ben je ruim 5 minuten langer onderweg. En je bent behoorlijk langer onderweg op de 20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. 40 minuten, er is daar een ongeluk gebeurd en er is slechts één rijstrook open. En de 27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Gaan wij intussen naar de rommelmarkt in Geervliet. Daar ga ik zo meteen over praten met Anneke. En welke 5 heerlijke platen horen erbij in de 5 na 9?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
20: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud de Boer.
5: Radio met een grote R.
6: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Whatever you want. Status quo, de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door de harde werkers achter de rommelmarkt in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Geervliet. Anneke Luchtenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, hallo.
0: Ik zeg harde werkers, want het is nogal wat, hè, wat jullie organiseren.
2: Nou, klopt. We zijn met een groot team aan het werk, de voorbereidingen. En op de dag zelf, op de 13e, zijn we met meer dan 80 mensen aan het helpen.
0: Ja, in en rond de Onze Lieve Vrouwenkerk vindt het allemaal plaats. Ja.
2: Klopt.
0: En dat is groots opgezet dan. Dat is voor de snuisterijenzoekers natuurlijk een gouden dag.
2: Nou, toch wel, ja. Dat denk ik, zeker. Ja, we krijgen ook altijd wel de reactie van... jullie hebben mooie spullen en volle kramen... en vriendelijke mensen achter de kraam. Dus het weertje wordt altijd geroemd, zeg maar.
0: Heel goed, heel goed. En jullie hebben ook nog geluk met het weer.
2: Ja, ik zag het net. En weer 5 voor 8. Ja, heel fijn.
0: Een zucht van verlichting door Anneke.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Precies. Nee, want dat zou natuurlijk wel zonde zijn. Zeker met al het harde werken. En het is zo leuk, want dat is van alles te zien, hè. Te kopen. Kleding, huishoud, kleinmeubelen, LP's, CD's. Je kunt het zo gek niet bedenken.
2: Nee, klopt. Er is echt heel veel te zien. En naast alle ingeleverde spullen, en dat is echt veel, we hebben echt volle kramen, hebben we ook nog lekkere aardbeien. En er worden verse stroopwafels gebakken. En een patatje. En eigen gebakken appeltaart. Ja.
0: Dit is geen rommelmarkt. Dit is geen rommelmarkt, dit is een experience.
2: Nou, je zegt het en ik denk dat het zo is.
0: Rijk gevulde kramen. Wie leveren die spullen in? Is dat inderdaad de lokale gemeenschap rond Geervliet?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. Heel veel mensen uit het dorp komen spullen brengen. Ja. Maar ook familieleden van de mensen die meewerken. Daar wordt het afgeleverd en die brengen spullen mee. Ja. En ja, we zijn eigenlijk altijd, dat krijgen we dan terug, mooie spullen.
0: Ja, mooie spullen.
2: Het moet maar net zijn wat je zoekt, maar er is veel.
0: Ja, en het is eigenlijk toch ook wel, het heeft een belangrijk sociaal element natuurlijk. Hè?
2: Absoluut.
0: Want, we leven in bijzondere tijden, laat ik het maar voorzichtig even uitdrukken.
2: Ja.
0: En iedereen moet goed op de centjes letten. En dan is het heel fijn dat mensen ook heel veel spullen beschikbaar stellen.
2: Ja. Ja. Absoluut, helemaal waar. En ook het samen optrekken, het gezamenlijk doel, het ontvangen van heel veel bezoekers. Ja, ja dat geeft een geeft energie, laat ik het zo maar noemen. Ja.
0: Rommelmarkt Geervliet, 13 juni 2026. Ik zeg het er nog maar even voor de zekerheid bij. Vanaf 9:30.
2: Klopt, tot 3 uur.
0: Tot 3 uur. En het is een jaarlijks evenement, hè?
2: Klopt, dit jaar is het de 45ste keer. 45
0: keer
2: dus dat is echt, als je erover nadenkt, hoeveel mensen er in de afgelopen jaren al hun schouders onder hebben gezet, dan is dat echt bijzonder.
0: Ja, absoluut. Nou ja, goed, krachtige schouders. Ja, ik probeer dat, noemen ze in radiotermen, een bruggetje te maken. Ken je Feel the Force van The Real Thing?
2: Ja, dat is inderdaad letterlijke force. Maar ook hoe moet ik dat zeggen? Je voelt ook de kracht die je samen hebt. Als je daar mee aan het bouwen bent, dan is dat zowel letterlijk hebben we spierkracht nodig, maar het is ook elkaar energie.

0: energie geven doorzetten.
1: Ja. En je mag jezelf zijn. Come as you are, zie ik staan van Nirvana.
0: Ja, klopt. Ja,
1: en dat dorp, Geervliet, want het zit net onder de rook van de Botlek. Hè. Je rijdt over die A15, rijden de N218 af. En dan in één keer kom je in een soort rijk gebied met mooie gebouwen en een mooie kerk. Want dat is het wel.
0: Ja, dat is het absoluut. Het is echt een iconisch gebouw. Hij begin 1300 is de start van de bouw van de kerk geweest. Dus het is ook echt een oud gebouw. Ja. En de opbrengst van de rommelmarkt is ook voor het restauratiefonds.
1: Kijk eens aan. Another One Bites the Dust, die gaan we nu voor jullie draaien. Zit daar nog een verhaal bij?
0: Uiteindelijk is het af en toe ook stofhappen als je een doos opent, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus er wordt wel eens geniest en geproefd.
1: Precies. Ik zou zeggen, komt allen, want het is echt een mooie... wat ik al zei, het is een experience. De rommelmarkt in Geervliet. Komende, wat is het? De 13e? Zaterdag, hè?
0: Zaterdag.
1: Komende zaterdag vanaf 9:30 tot 3:00. Ja. Anneke, heel mooie dag gewenst.
0: Dankjewel.
1: En geniet van de muziek, hè?
0: Dankjewel. Hoi.
1: Anneke Luchtenburg van de Rommelmarkt, Onze Lieve Vrouwenkerk in Geervliet. Dat is toch prachtig. Nou, als je meer wil weten, je hoeft alleen maar die zoektermen in te vullen en je krijgt het complete programma. De tweede van de 8:55 is een klassieker van Queen. Another

0: Dit zijn de 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Can You Feel the Force, the real thing bij Radio Rijnmond. De laatste van de 5 na 9, aangevraagd door de harde werkers van de Rommelmarkt. Onze Lieve Vrouwenkerk in Geervliet. Ik sprak net Anneke. En ja, het is komende zaterdag vanaf 14:30 tot 15:00. Het is echt de moeite waard. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, dat kan, hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Nisse.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
5: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nisse en Hubo Lombardije.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En je kunt nog steeds meepraten over hoe bijvoorbeeld oranje jouw straat of huis is. En foto's mogen opgestuurd worden via de app. Rechtsboven klik op app ons. Ik neem je even mee naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Want er is behoorlijk wat vertraging op de A4. Rotterdam richting Schiphol tussen Den Hoorn en Leidschendam. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Wassenaar over de 12 en de A44. En lange tijd was het ook heel erg druk op de A20. Die vertragingstijd is iets afgenomen. Nu nog 10 minuten. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. Door een eerder ongeluk. Maar de weg is daar dus weer vrij. Ja, Dave zat echt net om zich heen te kijken van, ik hoor onweer. En ja, het zonnetje schijnt hier dus.
10: Donderslag bij heldere hemel.
0: Het bestaat.
10: Ja, blijkbaar.
0: Het bestaat. Ja, nou, en ik wil ook wel van je weten, lieve luisteraar, of alles nog een beetje recht staat na die onstuimige nacht. En trouwens, ben je bang voor onweer? Ja, ik vind het vooral heel fascinerend. Maar nou goed, laat het maar even weten. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Het blijft vandaag wel een beetje onstuimig. Plaatselijk een stevige bui. Vanmiddag in het oosten van Zuid-Holland nog kans op een bui. Verder blijft het wel vrijwel overal droog. Middagtemperatuur 17 graden. Vanavond geregeld zon, vrijwel droog. Vannacht klaart het op, maar dan ook wel weer kans op een bui daarna. Het koelt in het midden en het oostenland van Zuid-Holland af naar 1 graad of 9. Morgen af en toe zon en droog. In de loop van de middag neemt die bewolking weer toe. En vanaf de namiddag dan wordt het weer regenachtig bij een middagtemperatuur van 15 tot 16 graden. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen, directeur Arjen Litooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is er blij mee dat de eerste maanden van de maandalarm behouden blijft. Haagse bronnen van de NOS laten weten dat er toch geld is gevonden om het systeem te kunnen vervangen. Het komt bij Defensie vandaan. Litooi was een van de mensen die gepleit heeft om het systeem te behouden.
11: Voor hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus ik ben blij dat het de sirene in stand was.
10: Als alternatief werd NL Alert naar voren geschoven, maar niet iedereen heeft zijn of haar telefoon altijd aanstaan. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam had gepleit voor het behoud van het luchtalarm. De GasUnie maakt zich zorgen over dat de gasvoorraad niet op tijd is gevuld voor de winter. Dat schrijft de Telegraaf. Nederland loopt flink achter, mede door de hoge gasprijzen die weer wordt veroorzaakt door de oorlog tegen Iran. De GasUnie snapt dat het een lastige keuze is om te wachten met het aanleggen van een voorraad nu de prijzen hoog zijn. Maar op dit moment zijn de ondergrondse gasvoorraden voor minder dan 20% gevuld. In april zakte de voorraad tot het laagste niveau in zeker 10 jaar tijd. En in de Verenigde Staten is het een dingetje om de eerste bal te mogen gooien bij een honkbalwedstrijd. Dat is best een eer, zeker op hoogste niveau, de Major League Baseball. Nou, bij een van die wedstrijden, de Miami Marlins tegen de Arizona Diamondbacks, is een belangrijke rol weggelegd voor niemand minder dan Dick Advocaat.
12: Oh, kijk eens even, onze Dickie.
10: Ja, de man die tot voor kort nog adviseur was bij Feyenoord is nu bondscoach van het elftal van Curaçao. Maar heeft hij dan iets met honkbal? Jazeker. In zijn 10e jaren heeft hij honkbal gespeeld bij het Haagse ADO, waar hij een talentvol catcher was. Nou ja, Curaçao heeft de thuisbasis vlakbij Miami, en dus was het eigenlijk een 1-2'tje om dat te doen. Overigens gooit Advocaat niet, hij zal de bal vangen als een catcher. Nou, Curaçao-speler Leandro Bacuna, die zal de bal opgooien. Nou, de selectie van Curaçao die laat weten heel erg uit te kijken naar het uitje, omdat honkbal op Curaçao echt een hele grote sport is. Eigenlijk nog een stuk groter dan voetbal.
12: Ja. Grappig. Ja. Dat is wel een eer inderdaad. Trouwens, ik kreeg beelden binnen van Ronald. Daar is het behoorlijk aan het regenen in Vlaardingen.
10: Hier is het nu nog droog.
12: Nu begint het een beetje te betrekken. Ja. Nou ja, goed. Maar ook eens een keer leuk om positief nieuws uit Amerika te horen, toch? Ja, rond wedstrijden en zo.
10: Er wordt de vraag, komen ze het stadion binnen? Ja, dat weet je nog niet.
12: Een hele uitdaging. Dankjewel, Dave.
13: Hoi. Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
12: Met Ashford en Simpson.
13: Radio met een grote R.
14: And for love's sake, each mistake.

0: Ja, zo kom je toch ook steeds meer in die WK-sfeer, niet waar? Dat lijkt me wel. Ik bedoel, we hebben niet voor niets de WK woensdag vandaag. En ja, ik ga je straks dat geluid laten. Nee, ik ga het je nu al laten horen. Als je dit hoort, dit is een test, hè? Let op, dit is een test. Maar als je dit hoort, dan moet je als sodemieter moet jij goal appen naar onze Rijnmond-app. Rechtsboven klik op app ons en dan maak je dus kans op die geweldige snackpan. Maar goed, nu nog niet, hè? Want dit was slechts het voorbeeld. Zo, even bijkomen van Cheerio van Justin de Wild. En dat doen we met Meert Piek.
1: Cheerio, Ruud.
0: Cheerio.
1: Cheerio.
0: Cheerio. Hi. Heel veel mensen denken cheerio, als in proost, maar het is doei.
1: Ja, het is doei.
0: Ja. Het is doei.
1: Ik had het van de week voor het eerst gehoord in een serie, dat ik dacht, hey, ik dacht meteen het nummer.
0: Cheerio.
1: Ja. Goed.
0: Cheerio. Meert Piek, ja. Jij bent van Gen Z, ik ben van Gen X. En wij proberen iedere dag rond dit tijdstip de generatiekloof tussen ons een beetje te dichten. Dat gaat steeds beter. Gisteren hadden we het nog over, wat doe je met je tijd als je geen smartphone hebt?
1: Ja, precies.
0: Ook wel mooi filosofisch gesprek.
1: Ik vond dat ook wel. Ja. Het gaf wel andere inzichten.
0: Ja, ja. Ja. Gen X is zo gek nog niet, hè?
1: Nee. Dat moet ik je geven.
0: Maar goed, nu is het de beurt om mij het vuur aan de schenen te leggen. Dus,
1: Ja, we hadden gisteren al kort heel even over de manier van appen. Je had al genoemd over dat duimpje wat je dan stuurde.
0: Ja, ja.
1: En ik wil er nog wat verder op voortborduren.
0: Ja,
1: want de manier hoe ik app met mijn vriendinnen en eigenlijk ook wel met mijn ouders ook totaal anders dan denk ik jullie generatie gewend is. Dus ik wil een aantal dingetjes gaan uitleggen, gaan vertellen.
0: Ja, ja,
1: en kijken hoe jij dat dan gebruikt.
0: Ja,
1: als jij bijvoorbeeld iets grappig vindt, hoe reageer jij dan?
0: Ik reageer met Laughing Out Loud icoontje. Met die traantjes, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar ik vind het dan het leukst om een beetje gekanteld te hebben. En dan zet ik er drie achter elkaar.
1: Dit vind ik al wel beter. Ja, ik dacht als je die gaat gebruiken die horizontaal staat.
0: Ja, die vind ik niet grappig. Ik vind die schuine, dus dat die gekanteld is. En dan met die traantjes eruit van het lachen. En dan drie maal, dan geef ik aan. Dit vind ik echt wel heel grappig.
1: Ja, nou, dit is al iets moderner. Want Gen Z die gebruikt dat eigenlijk niet zo vaak meer. Want die horizontaal lach-emotie die gebruiken we eigenlijk alleen maar als we het een beetje niet echt grappig vinden.
0: Nee, maar
1: van,
0: gebruik ook dat ik denk, nou niet heel erg hoekscheurend.
1: Goed. Ja, precies.
0: Dus dan doe ik die.
1: Precies, ja. Maar eigenlijk, heel eerlijk, we gebruiken eigenlijk ook bijna geen emoties meer.
0: Nee?
1: Als wij dus lachen, dan is het, of als je het dus in caps lock hebt, dan is het heel grappig. En dan meen je het. Als het in kleine letters is, dan meen je het niet.
0: Maar wat ik wel grappig vind om te horen, is dat Gen Z dus blijkbaar minder icoontjes gebruikt. Terwijl ik lange tijd heb gedacht dat Gen Z juist de icoontjesgeneratie was.
1: Ja, maar we zijn natuurlijk opgegroeid ook met de telefoon, dus het evolueert, zeg maar. Dus we gebruiken dat in eerste instantie heel veel, maar nu gebruiken we dus weer heel veel stickers.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat vind ik dan weer als Gen X'er vind ik dat ingewikkeld. Want dan denk ik, dan moet ik een sticker aan maken.
1: Precies.
0: En weet je wel.
1: Ja, ik gebruik het ook echt heel vaak. Ik heb ook echt een hele waslijst aan stickers. Ik vind het geweldig.
0: Je kan ze ook zelf maken. Hè?
1: Zet de toon. Ja, dat doe ik ook zeker. Ja, ik stuur ze ook wel eens naar mijn oma. En denk, mijn oma, Meert, wat bedoel je?
0: Ja, maar goed, jouw oma heeft dus wel een smartphone, begrepen.
1: Ja, zeker. Ik heb een moderne oma.
0: Ja,
1: dat heb ik wel.
0: Ja. Okay.
1: Maar goed, ik gebruik dus ook heel vaak het doodshoofd.
0: Oh, die ken ik. Die zit niet eens bij mij voorin. En waarom een doodshoofd?
1: Ja, waarom denk je?
0: Nou, omdat... God, dat je hier echt heel suf van wordt of zo. Dat het echt boring is of...
1: Het heeft ook te maken met met lachen om iets. Want Gen Z heeft dus als stopwoordje, ik ga stuk.
0: Ja.
1: En als je dan zegt of ik ga dood. En dan is gewoon dat doodshoofdje gebruik je dan. Dus als je zo hard moet lachen dat je echt denkt, ik ga letterlijk dood.
0: Ik ga dood van het lachen.
1: Ja, precies. Een doodshoofd.
0: Oké, prima. Weer wat geleerd.
1: Ja.
0: Heb je er nog meer?
1: Is het je ook wel eens opgevallen dat we eigenlijk nooit leestekens gebruiken, nooit hoofdletters?
0: Ja, dat vind ik. Kijk, dan ga ik weer even streng doen als ouderwetse Gen X'er. Ik vind dat wel een verloedering van de taal.
1: Ja, ik snap je ergens wel. Maar goed, Gen Z, ik wil niet zeggen dat we luie types zijn. Ik denk dat we snelle types zijn. Dus dat wij gewoon heel graag gewoon het even willen sturen.
0: Ja.
1: En dat je dan gewoon... Ja.
0: Vind je dat niet een uitholling van de Nederlandse taal dan?
1: Nee. En weet je wat grappig ook is? Als iemand dus leestekens gebruikt, dan denken we echt... Jeetje, wat is die formeel? Of is die boos of zo? Als we ergens een punt achteraan het bericht zetten, dan denk je... Oh, dan ben je boos. Ja, serieus.
0: Maar je gebruikt ook geen hoofdletters?
1: Ik gebruik er dus alleen hoofdletters door mijn autocorrectie.
0: Ja, ja.
1: En die zet dat dan dus voor me automatisch aan.
0: Oké.
1: Grappig is dat, hè?
0: Ja.
1: Ja, en wij gebruiken dus ook heel veel afkortingen en dingetjes.
0: Ja, afkoos.
1: Ja, precies, afkoos. Ja, we zijn heel lui.
0: Ik probeer bij te blijven, maar heb je wat afkoos voor mij?
1: LM.
0: Geen idee.
1: Laat maar. Nou, SWS, die snap je wel, denk ik.
0: Sowieso of sowieso?
1: Sowieso? Ja, ja. Ja, helemaal goed. IKR.
0: IKR. Is het Engels of Nederlands?
1: Het is Engels.
0: Ja, I cringe. Nee, geen idee.
1: I know, right?
0: I know, right, yeah.
1: Yes.
0: I know, right?
1: Want ja, weet je, we zijn Gen Z, dus dan gebruik je ook gewoon heel veel Engels. Weet je, waarom niet? Dat kan gewoon. Ja. Twee F'en.
0: Even,
1: makkelijk, ja. Makkie. Ja. I-L-Y.
0: I-L-Y. Is ook weer Engels?
1: Ja, ook weer Engels, ja. Die weet je wel.
0: I love you.
1: Ja!
0: Oh, echt?
1: Dat is lief, hè?
0: Ja, maar dan kan je toch ook een hartje sturen?
1: Ja, maar soms is I love you ook leuk om te sturen. Ja. Joh, we gebruiken zoveel verschillende dingen.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Ik snap wel dat jullie het
0: jullie,
1: niet bijhouden.
0: Jullie, ik hoor toch weer een beetje jullie, jullie.
1: Nee, ik kom er terug. Dat gecanceld wordt.
0: Cancelled, ook zo'n modern woord.
1: Ja, erg eigenlijk. Ja. Soms heb ik niet eens door dat ik het zo vertel, ja, maar ja. Dat is wel zo.
0: Ja.
1: Maar ja, ik snap dat sommige mensen het niet echt kunnen bijhouden, want met de dag gebruiken we dus weer andere woorden, tekens, dingen.
0: Ja, en dat is het goede van de Nederlandse taal. Dat blijft, ik bedoel, de officiële Nederlandse taal, daar kun je tenminste op aan.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Ja, nee, ja. Maar ik bedoel, dat is niet onderhevig. Ja, dat is natuurlijk ook onderhevig aan veranderingen, maar ja. Iets minder snel dan.
1: Ja, precies. En
0: bij jullie.
1: Ook grappig om te zien, nu op mijn werk, is mijn manier van appen ook zo anders. Ik gebruik hoofdletters, leestekens, ook een emotie die ik nooit zou gebruiken. Dat is gewoon een neutrale smiley.
0: Er is hoop.
1: Ja.
0: Er is hoop.
1: Je kan het wel.
0: Ja,
1: als
0: zie
1: boek,
0: je wel.
1: Kan ik het
0: nou,
1: wel.
0: Zie je, nou, ik heb het idee. Heb je er nog één? Hebben we de kloof weer voldoende
1: gedicht? Nou, misschien wat het gisteren ook over oké.
0: Okay. Ja.
1: Gewoon niet sturen. Als je OK stuurt, dan denken we allemaal, oh, maar ben je boos? Gaat het?
0: Nee, maar dat vind ik dus ook.
1: Ja.
0: Dus daarom maak ik wel gebruik van de icoontjes om mijn harde tekst een klein beetje.
1: Of echt zeg maar oké, okay, dus OKE. En dan misschien met meerdere E's.
0: Of uitroepteken. Ja. De kloof is weer een klein beetje gedicht. De generatiekloof tussen Gen X en Gen Z. Meerte, tot morgen!
1: Tot morgen!
0: Laat jou het vuur aan de schemer. Dat is even goed over nadenken. Lachte die heel gemeen. Dit is Meat Love bij de Boer op.

0: je denkt, oh, dat is een beetje uit de periode van Paradise by the Dashboard Light. Maar dit was uit 95. I'd Lie for You and That's the Truth. Meatloaf en Patty Russo uit 95. Van het album Welcome to the Neighborhood. Ja, het gaat, nou, in de neighborhood is het behoorlijk los aan het gaan. Althans, hier in het Leutkwartier is het onweer flink te horen. Ik krijg ook wel meerdere appjes met beelden van bijvoorbeeld... Even kijken hoor. Nou, eens even kijken. Maar, oh ja, John, die stuurt me net een berichtje. In het centrum van Schiedam is het ook lekker los aan het gaan. Ja, kijk eens eventjes. Ja, dat staat allemaal blank. Nou ja, dat is ook logisch, want het is regen op water. Maar het is behoorlijk los aan het gaan, ook in Schiedam. Nou ja, ik hoop dat je een beetje voorzichtig doet als je er ook middenin zit. Wat ik wel heel opmerkelijk vind, is dat tegenwoordig scooters en auto's niet meer bestand zijn tegen een beetje onweer. Want ik hoor allerlei alarmen afgaan hier in de straat, in het Lloydkwartier. Goed, nou, als jij ook wil laten weten hoe het bijvoorbeeld vannacht was en of je het een beetje overleefd hebt, dan mag je me dat laten weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En... ja, het is nou niet echt dat je in oranje stemming zit met dit weer. Maar hoe oranje is jouw straat inmiddels? De Dierenpartij in Den Haag maakt zich zorgen over de bomen vol vlaggetjes in de Marktstraat. Dat zou namelijk heel slecht zijn voor de bomen. Dus, maar goed, laten we dat eventjes opzij zetten. Laten we dat even parkeren. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Fotootjes mogen opgestuurd worden, maar je mag ook een omschrijving geven. En hoe oranje is jouw huis eigenlijk? En dat is een vraag die ik stel op deze WK woensdag. Want ja, je maakt dus kans op die geweldige snackpan. Dat is lekker, snacken bij het WK. Die kun je in de wacht slepen als je Goal appt naar onze app. Niet nu, pas als je dit geluid hoort. En dit is dus een voorbeeld. En ik zie al dat Joker gelijk weer in actie schiet. Joker, nog even wachten. Want als je, dus het is nu nog niet, maar ik laat wel even het voorbeeld horen als je dit hoort. Dan Goal appen naar de app van Rijnmond. Rechtsboven klikken op App Ons. En dan maak je dus kans op die geweldige, enige echte Rijnmond snackpan. En die is rijk gevuld, kan ik je vertellen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: In Heinenoord is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het komt echt met bakken naar beneden op dit moment in het Lloydkwartier. Maar bij jou waarschijnlijk ook. Dus nou ja, mocht je er bizarre foto's van hebben, dan kun je ze eventjes doorsturen. Richting de app van Rijnmond. Rechtsbovenin klikken op app ons. En je kunt ook over andere dingen praten. Bijvoorbeeld over hoe oranje jouw straat is inmiddels. En hoe oranje is jouw huis. En dit uur dan ga je het fluitsignaal horen voor die snackpan van Rijnmond. Maar wanneer? Dat is de grote vraag. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar een autobrand aan de Parsifal in Capelle afgelopen nacht. Er wordt gekeken of het vuur is aangestoken. De brand werd ontdekt rond 1:00 of 4:00. De wagen stond op een parkeerplaats. Hoe groot de schade is aan de wagen is niet bekend. Bij een grote controle van fatbikes in het centrum van Barendrecht zijn bijna 15 boetes uitgedeeld. De controle was een startpunt van een campagne om ook ouders te wijzen op risico's die kinderen lopen met illegale fatbikes. Van de ruim 20 gecontroleerde fietsen elektrisch waren er 5 niet in orde. Ze waren opgevoerd of hadden een illegale gashendel. Ook waren 2 elektrische bromfietsen opgevoerd. En zijn de bestuurders van de 7 elektrische steps bekeurd. Want die zijn namelijk sowieso verboden. Windsurfer Bob van den Burg ligt nog steeds op schema om het wereldrecord windsurfen te verbeteren. In 24 uur wil hij meer dan 800 kilometer afleggen. En dat lijkt te gaan lukken. Vannacht is hij even uit het water gekomen. De wind was gaan liggen en het regende heel hard. Na een half uur ging hij weer de surfplank op. Het huidige wereldrecord staat op 695 kilometer. Volgens het management ligt hij nog altijd op schema om de 800 te gaan halen. Bij een schietpartij in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen omgekomen. 9 anderen raakten gewond. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Volgens de politie zijn 10 aanvallers een township ten oosten van de stad binnengegaan en hebben daarom zich heen geschoten. Ze zouden via meerdere ingangen de wijk zijn binnengegaan en op verschillende plekken mensen hebben doodgeschoten. De slachtoffers waren 9 mannen en 3 vrouwen. Dan nog het weer. Het is behoorlijk onstuimig af en toe. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijk een stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het is 17 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. 1 file gemeld, maar die zou een aantal files zou wel toe kunnen nemen. Het is wel echt barmboos op dit moment. Maar rij voorzichtig, alsjeblieft. 1 file die leidt tot een vertraging van 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. 5 minuten dus. Nogmaals, rij voorzichtig, goede reis, zometeen REM. En ik hoop jou in de koffiecorner, dan hoef je niet eens voor de deur uit, word je ook niet nat. Als je de app gebruikt, rechtsbovenin klikken en dan kun je meepraten over het nieuws of je eigen nieuws brengen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
14: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
15: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.

The One I Love van R.E.M. Allemaal foto's binnen van Danny bijvoorbeeld in de Rijnmond app. Die laat eventjes zijn omgeving zien. En hij zegt, dit is de situatie bij mij. Het is behoorlijk los aan het gaan. Maar ik krijg ook wel reacties van mensen die zeggen, nou, bij mij is er nog helemaal niks aan de hand. Nou ja, als je goed oplet, dan komt het allemaal wel goed. Maar kijk alsjeblieft uit, hè. En zeker niet onder bomen gaan staan en dat soort strapatsen. Want dat levert alleen maar gevaar op. En als je onderweg bent, wens ik je natuurlijk ook een heel goede reis. De boer op de luister hiernaar. En ook het komend uur kun je langskomen in de koffiecorner. Misschien wel met je foto's van de hagelbuien die je op je test hebt gekregen. Of je wil gewoon meepraten over de oranje staat van jouw straat. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Ja, ik schoot ook een beetje aan op dit onderwerp, omdat de Dierenpartij in Den Haag zich zorgen maakt over de bomen vol vlaggetjes in de Marktstraat. Dat zou namelijk slecht zijn voor de bomen als die helemaal zijn ingepakt met die oranje vlaggetjes. Nou, en hoe oranje is jouw huis inmiddels? En wat is de balans van het heftige weer vannacht? Maar je mag er nu ook over appen en eventueel foto's sturen. De koning benadrukt vriendschapsballetjes. Nou, en hoe oranje is jouw huis inmiddels? En wat is de balans van het heftige weer vannacht? Maar je mag er nu ook over appen en eventueel foto's sturen. De koning benadrukt vriendschapsband met Duitsland. Ja.

Spanja en Call Me bij Radio Rijnmond. Grote stromen binnen, heb ik net al een collectie van laten zien op de livestream van Radio Rijnmond en TV Rijnmond. Ja, dank voor het insturen van alle weerfoto's. Nu ja, ben jij bang voor onweer? Dat wil ik eigenlijk wel van je weten. Laat het me weten in de koffiecorner. Rechtsboven klikken op Appons. En ja, hoe oranje is jouw straat inmiddels? Tenminste, voordat de bui losbarstte. Hoe oranje is jouw huis inmiddels? Ik stel deze vraag natuurlijk ook op deze WK woensdag, waarbij we een goed gevulde Rijnmond snackpan weggeven. Als je dit geluid hoort, nu nog niet, zeg ik, dan maak je kans op die snackpan als je Goal appt naar onze Rijnmond app. Als je dat hoort, nog niet, dan, dit was het voorbeeld. Dan maak je dus kans op die rijk gevulde snackpan. Dat is toch wel lekker voor de eerste wedstrijd komende zondag, nietwaar? En hoe sta jij tegenover the Germans? Ja, de koning benadrukt vriendschapsband met Duitsland. Maar hoe sta jij het eigenlijk tegenover onze oosterburen? Welk volk vind je eigenlijk het meest sympathiek? Open de app, rechtsboven klikken op Appons. En dan hoop ik jou zometeen te treffen in de koffiecorner van De Boer op.

0: Revan Lanay en Love Me Not. Geen margrietjes zijn beschadigd tijdens het maken van deze plaat.
1: En net nog een foto van Kokkie die zegt, nou, het gaat hier nu echt los in Spijkenis. En ik zie op het filmpje dat er hagelstenen, nou, misschien wel zo groot als knikkers naar beneden zijn gekomen. En Hans die zegt, Ruud, onweer, ik ben daar helemaal niet bang voor. Sterker nog, daar slaap ik het allerlekkerst op. Nou, blijf je verhalen maar sturen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws na Kids Rock.

0: all summer long. Ja, jongen. Ja,
1: even voor de duidelijkheid, hè. Het is nog geen zomer.
0: Nee?
1: Het is volgende week of anderhalve week pas.
0: Nee, dan is het goed. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. Even naar de verkeerssituatie kijken. Ik zie twee meldingen van de ANWB in Zuid-Holland op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En 20 minuten ben je langer onderweg op de 20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwe, Nieuwekerk en Den IJssel. Daar staat er een auto met pech. De rechterrijstrook is voor alle veiligheid afgekruist. Ik dacht dat de zomer al begonnen was, maar dat... Nee.
1: 21 juni.
0: Dit is trouwens echt geluid. dit is geen geluidseffect.
1: Oh man.
0: Ja, dit gaat wel.
1: Dat is al een tijdje ook gewoon, echt. Bijna een uur of een half uurtje, wat is het?
0: Ja, ik denk dat het al een half uurtje bezig is. Ja. Ongelooflijk. Nou ja, goed. Dus plaatselijk een stevige bui, maar dat heb je waarschijnlijk zelf al gemerkt, want ik krijg heel veel foto's binnen via de app van Rijnmond. Nou, vanmiddag eerst in het oosten van Zuid-Holland nog kans op een bui. Verder blijft het dan eindelijk een beetje droog bij middagtemperatuur van 17 graden. Vanavond geregeld zon, vrijwel droog. Vannacht opklaringen, kans op een bui. In het midden en het oosten van Zuid-Holland koelt het af naar een graad of 9. Morgen af en toe zon en droog, maar in de loop van de middag weer toenemende bewolking. En vanaf de namiddag wordt het regenachtig. Middagtemperatuur 15 tot 16 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De recherche doet vandaag verder onderzoek naar het verband tussen drie explosies in een straat in Portugal de afgelopen weken. Was het voor de derde keer rakende warnaar. Wel was het drie keer steeds een ander huis het doelwit. Bij de explosie van vannacht brak brand uit, maar er is niemand gewond geraakt. Ook is er nog niemand opgepakt, zegt de politie. Gemeenten moeten strenger gaan controleren of mensen die in de bijstand zitten genoeg doen om de Nederlandse taal te leren. Is dat niet het geval, dan kunnen ze worden gekort op een uitkering. Als er wordt getwijfeld aan het kennisniveau van de Nederlandse taal, dan kan een taaltoets verplicht worden. Op dit moment zegt de minister dat er nauwelijks wordt gehandhaafd op die taaleis. Minister Aartsen wil dat gemeenten de wet uitvoeren en zal dus ingrijpen als dat niet wordt gedaan, zo zegt hij. En nog één nachtje slapen, dan begint het WK voetbal. Veel van die wedstrijden die zijn heel erg laat in de avond of zelfs in de nacht. Hoe krijg je het dan voor elkaar om zoveel mogelijk wedstrijden live te zien? Vraagt de Telegraaf zich af. Nou, ze hebben gesproken met een chronobioloog. Dan weet ik dat chrono staat voor tijd. Ja, bioloog, kennis van het leven. Een chronobioloog geeft in de krant antwoord en helpt je meteen uit de droom. Vooraf bijslapen, dat helpt niet. Nee. Stel je wil een wedstrijd zien om 3 uur 's nachts. Leg je er maar gewoon bij neer dat je die nacht minder slaapt. De dag erna eerder naar bed gaan, dat helpt wel. Nou, om het langere tijd vol te maken moet je dus volgens die deskundigen een keuze maken. Of af en toe een wedstrijd missen, of gewoon minder slapen. Of, en dat is eigenlijk de beste oplossing, je draait je ritme helemaal om en leeft dus tijdelijk alsof je nachtdiensten draait.
0: Ja.
1: De slechtste optie is heen en weer flippen. Als je het hele WK volgt, verschuif dan je ritme 1 keer en hou dat vast. Zegt de deskundige, aan het einde van het toernooi schuif je dan weer terug en hebben de Duitsers gewonnen.
0: Ja, oh nee, dat laatste deel. Zijn we er toch in getuind? Nou ja, goed. Mijn vraag ook aan jou is: heb je rekening gehouden met die wedstrijden door vrij te vragen? Dus open de app, rechtsboven klik op App Ons.
1: Ja, het gaat dus zo meteen zijn in de komende weken dat ik dus hier op mijn werk aankom en dan zijn die wedstrijden gewoon nog bezig.
0: Echt
1: bizar. Ja,
0: goed, dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met op het podium Gordon.
2: Radio met een grote R.

0: Talk about.
1: Ja, ongelooflijk hè, als dat gewoon even tegen je gezegd wordt. Hey, ik ben het, Madonna. Wie? Ja, Madonna. Hey, Sabrina, ik wil even met je praten. En dan ook nog eens een keer een plaat samen gaan maken. En ze hadden elkaar ontmoet, geloof ik, bij een of ander concert of bij een evenement. En toen traden ze op en dat smaakte naar meer. En toen kwam deze plaat tevoorschijn. Bring Your Love bij Radio Rijnmond in De Boer op. Even zwijmelen met de Alan Parsons Project. Old and Wise.

0: Alan Parsons Project. Gewoon een geweldige plaat, blijft dat toch? Old and Wise bij Radio Rijnmond.
1: Ja, ja, ja, inderdaad. Daar is hij. De fluit heeft geklonken en dat betekent dat je nu Goal kunt appen naar onze Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op die rijk gevulde snackpan. Dus grijp je kans. En sms, nee, sms, hoor mij nou. Wat zit ik nou weer boomerachtig te praten? App Goal naar onze Rijnmond-app en dan maak je dus kans op die rijk gevulde snackpan. Nou, dat zou toch lekker zijn als je die komende zondag al in de pocket hebt als Nederland speelt tegen Japan. Dus nou, ik zou zeggen, open die app en app Goal. En ik wens je heel veel succes. En ja, dan gaan we zo meteen maar eens even graaien voor de eerste ronde.

0: Ik kreeg ook echt niet alleen een seksbom van Tom Jones over mijn schoenen, maar ook een ware app-bombardement. Zullen we wel zeggen, heel veel mensen die goal stuurden. En daar zat Erik ook bij. Erik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wie hoor ik allemaal op de achtergrond?
1: Ja, mijn vrouw.
0: Oh, je vrouw.
1: Ja, mijn vrouw zit hier ook gezellig bij.
0: Die zit er gezellig bij. In het regenachtige Rotterdam Ommoord. Is het ergst al voorbij bij jullie ook?
1: Ja, op dit moment is het ergste voorbij. Ja. Maar er schijnt nog meer aan te komen.
0: Ja, dus. Nee, hou op, schei uit. Hé, hey, maar gefeliciteerd, want jij lette heel goed op toen jij dit hoorde. Toen appte je als de Sodemieter goal. Zoals alleen die Latijns-Amerikanen dat kunnen doen, hè? Fantastisch, ja.
1: Ja, zeker, ja.
0: Nou, goed, die rijk gevulde Rijnmond hapjespan is voor jullie. En nou ja, goed. Dat is hartstikke goed. Ik begreep ook dat jij nou niet echt gaat opblijven voor wedstrijden.
1: Nee. Ik vind het voetballen, ik ben echt voetbalgek. En ik vind het WK heel erg leuk.
0: Ja.
1: Maar om nou echt 's nachts op te moeten blijven, nee. Ik moet ook weer werken de volgende dag.
0: Ja, er moet ook gewerkt worden.
1: Ja. En Radio Rijnmond geluisterd worden natuurlijk.
0: Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Nou, gefeliciteerd. De snackpan is voor jullie. En zometeen hoor je buiten de uitzending hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, hoor.
1: Succes.
0: Hoi. Dit is Jaboezie en Blink Twice bij Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen... en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd... terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur... Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving... heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen... onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland... en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: In Hardingsveld, Giessendam is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op deel 3 alweer. En ook het komend uur gaat dat fluitsignaal klinken. Dus mocht je net naast die snackpan, die hapjespan van Rijnmond hebben gegrepen... ook het komend uur maak je opnieuw kans op die hapjespan. Ja, het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt op deze WK woensdag op Radio Rijnmond. En trouwens, daarover gesproken, hoe oranje is jouw straat inmiddels? Nou, of je huis... Nou, je mag een foto sturen, maar je mag het ook omschrijven, hoor. En ben jij bang voor onweer eigenlijk? Zomaar wat onderwerpen, maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp te berde brengen. En ga jij trouwens vrij nemen bij de komende WK-wedstrijden? De dag na zo'n wedstrijd? Heb je er al over gesproken met je werkgever? Open de app, rechtsboven klik op app ons en luisteren naar het laatste nieuws. Nu met Dave Datema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar een autobrand aan de Parsifal in Capelle aan de IJssel. Er wordt gekeken of het vuur vannacht is aangestoken. Het vuur werd ontdekt rond 4:00. De wagen stond op een parkeerplaats. Hoe groot de schade is aan de wagen is niet bekend. Bij een grote controle van fatbikes in het centrum van Barendrecht zijn bijna 15 boetes uitgedeeld. De controle was een startpunt van een campagne om ook ouders erop te wijzen... op de risico's die vooral kinderen lopen met illegale fatbikes. Van de ruim 20 gecontroleerde fatbikes waren er 5 niet in orde. Die waren opgevoerd of hadden een illegale gashendel. Ook waren 2 elektrische bromfietsen opgevoerd... en zijn de bestuurders van 7 elektrische steps bekeurd. Die zijn namelijk sowieso verboden. De Gasunie vindt dat de Nederlandse gasopslagen... niet snel op genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zouden nu voor zo'n 19% gevuld zijn. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor bijna 80% gevuld zijn. De Gasunie is bang dat in dit tempo dat niet wordt gehaald. Het vullen van de gasopslagen is in eerste instantie... een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen... Omdat het gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld dat mogelijk de bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer het koper aan. Het zou een brand zijn gestoken om de coating van die koperkabels weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat de partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar die koper vandaan komt, dat is niet bekend. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het dan droog tot zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Dave. Nou, we hebben een verkeersinformatie voor je. Op de A12 een melding Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraaf en Woerden ben je 10 minuten langer onderweg vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
14: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
15: En ook nog eens gratis parkeren.
16: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
18: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
17: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september... Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
19: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
21: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Is Radio Rijnmond.
24: De boer op.

When Tomorrow Comes van de Eurythmics bij De Boer op 8-3. Ik wens je bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nou, het ergste is wel een klein beetje voorbij, hè, toch? Ja. Nou ja, Nel die zei net tegen mij, Ruud, over dat onweer. Ik wilde net de koelkast opzij trekken om het ernaast achter en onder schoon te maken. Begon het te onweren. Nou, dan ga ik niet met een emmer sop aan de gang. Veel te link. Ja, dat zijn wel inderdaad verhalen dat je ook maar beter niet onder de douche kan gaan staan. Maar goed, ik weet niet of dat nog steeds geldig is. En telefoneren, dat was vroeger ook heel gevaarlijk. Maar ja, toen had je nog echte landlijnen. Dat doen we nu ook niet meer. Hè? Maar goed, opgepast. Ja, dat is zeker een heel goed advies. Bram zei net tegen mij, bliksembeveiliging is een miljoenenindustrie in Nederland. Jaarlijks enkele slachtoffers en tientallen miljoenen schade. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de branden ten gevolge van inslag. Maar ook heel veel schade aan elektronica door overspanning. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de inductieschade. Hè? Want als er iets vlakbij in de buurt inslaat, ontstaat er een gigantisch magnetisch veld en een elektrisch veld. In ieder geval, ook al ben je dus zelf niet slachtoffer geworden van blikseminslag, dan kan toch de apparatuur enigszins in de buurt beschadigd raken. Ja, het is wat, hè? Maar goed, nou. Ja, ik hoop dat je er een beetje goed doorheen gekomen bent. En nu wat relaxter zit te luisteren naar Radio Rijnmond. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Of misschien kan ik beter zeggen, is jouw straat nog wel... Ja, het is wat, hè? Maar goed, nou. Ja, ik hoop dat je er een beetje goed doorheen gekomen bent. En nu wat relaxter zit te luisteren naar Radio Rijnmond. Hoe oranje is jouw straat inmiddels? Of misschien kan ik beter zeggen, is jouw straat nog wel oranje na dat noodweer?

Goal. De woorden goal. Ja, dat is dan de truc. En ergens dit uur komt dat voorbij. En als je dat doet, maak je kans op die geweldige Rijnmond hapjespan. Nou, dan kun je het WK helemaal lekker in. En die is rijk gevuld, kan ik je vertellen. Dus ook dit uur gaat hij eruit. Dus mocht je het vorige uur er net naast gegrepen hebben, dit uur opnieuw een kans. Nou, nog één onderwerp dan. De koning benadrukt de vriendschapsband met Duitsland. Hoe sta jij tegenover de Duitsers? Misschien ook wel met het WK. Nou ja, welk volk vind je het meest sympathiek? Vind ik ook wel een geinige vraag om te stellen. Ik zat gisteren naar de Portugese televisie te kijken. En daar hebben ze een soort prijzenslag, The Price is Right, maar dan op een krankzinnige manier. Maar iedere keer word ik... Ik versta er helemaal niks van. Maar iedere keer als ik dat programma bekijk, dan word ik daar heel erg vrolijk van. Dan denk ik, wat zijn Portugezen toch fijne mensen. Nou, en goed, met welke mensen heb jij dat eigenlijk? Open de app en rechtsboven klik op Apples. En trouwens, over tv gesproken. Of Netflix gesproken, ja, bedraai hem toch. Maar je gaat toch wel weer anders kijken naar de King of Pop. Want dat was wat. Ze hebben nu op Netflix die driedelige serie gezet. Een soort reconstructie van de rechtszaak tegen Michael Jackson, waar hij overigens uiteindelijk voor is vrijgesproken.

Michael Jackson en Billie Jean bij Radio Rijnmond. Oh ja, oh ja. Dat kun je, Dennis en Dennis doen het ook wel aardig die kant uit. Maar die Spaanse commentatoren die zijn natuurlijk beroemd vanwege hun lange uithalen als het gaat om goal. En waarom draai ik dit fragment? Ja. De fluit heeft alweer geklonken. Dus je moet nu goal appen naar onze Rijnmond app. En dan maak je dus kans op die geweldige hapjespan. En dat is natuurlijk wel de moeite waard. Zal ik het voor de zekerheid nog één keer laten horen? Ja, nu even goal appen richting de Rijnmond app. En dan maak je dus kans op die geweldige hapjespan. En die is rijk gevuld, durf ik zomaar te zeggen. Had ik al gezegd dat... Oké, nou heel snel reageren, want dan maak je het meeste kans op die hapjespan. Heel veel succes, hè? Ja.

0: van Velzen en Diggy Dex bij Radio Rijnmond. Ja, en die fluit had alweer geklonken en er werd alweer massaal gereageerd door jou. Maar ja, er kan er maar één natuurlijk de winnaar zijn. En ja, ik ben benieuwd of Max een beetje blij is met deze mooie hapjespan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud. Ja, ja, ik ben hartstikke blij.
0: Ben je hartstikke blij? Nou, dat is goed om te horen. Ja, die hapjespan is voor jou. En ja, mijn vraag ook aan jou is, ga je haar nou echt opblijven voor al die WK-wedstrijden?
1: Nou ja, die van 1 uur 's nachts tegen Tunesië is even een vraag. Ja. Maar dat ligt eraan de twee wedstrijden, hoe ze het ervoor doen.
0: Ja, vooral dat, hè? Want heb je er wel vertrouwen in dat het goed komt?
1: Ja, als we de oefenwedstrijden hebben gezien, niet zo.
0: Nee.
1: Maar ja, weet je, dat is altijd weer oefenwedstrijd. En ik wil het aanstaande zondag zien hoe ze
0: als ze tegen Japan het opnemen. Ja, ja, precies, ja, want ik had het er net met mijn collega Dave over. Toen Nederland het EK won in 1988, hadden ze ook lousy oefenwedstrijden. Dus het zegt helemaal niks eigenlijk.
1: Zeker. Kun je die kopbal van Kief nog herinneren?
0: Ja,
1: zeg maar, die op een of andere slinkse manier er nog in ging.
0: Ja, daarom. Ik bedoel, weet je, dat is altijd wel wat alles blijft kleven aan Oranje. We hebben altijd weer trucjes onder onze mouw zitten, hoe kort ze ook zijn.
1: Nou,
0: het levert jou in ieder geval een lekkere pan op, hoor. Ben je een beetje een genieter, laat ik het voorzichtig zeggen?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben gisteren teruggekomen uit Spanje. Dus ik heb eigenlijk 12 dagen genoten. Dus ik ben er klaar voor.
0: Je bent er klaar voor? Ja, je hebt ruimte gemaakt, begrijp ik hieruit. Oké, nou, Erik, gefeliciteerd in ieder geval, Max, met de hapjespan, hè. En geniet van de wedstrijden.
1: Oké, nou, hey, hartstikke goed, dankjewel.
0: Joe, en tot de volgende. Hoi, hoi.

0: Mark Amber en Belong Together bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Je bent nog steeds bij De Boer op. Even kijken naar de verkeerssituatie. Ik zie wat vertraging op de 15. Europoort richting Rotterdam. Tussen de havens 55, 157, 100 en Rozenburg. Ruim 5 minuten. Ik zie nog wel op andere plekjes ook wat rode streepjes. Maar die zijn iets minder in vertraging. Maar goed, als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. Hè. En een goede reis gewenst. Ja, nou, volgens mij hebben we het ergste gehad. Hoewel, vanmiddag is er ook nog in het oosten van Zuid-Holland kans op een bui. Maar verder blijft het vrijwel droog. Bij een middagtemperatuur van 17 graden. Vanavond geregeld zon, vrijwel droog. Vannacht opklaringen, dan weer kans op een bui. Het koelt in het midden en het oosten af van Zuid-Holland naar een graad of 9. Morgen af en toe zon en droog. In de loop van de middag toenemende bewolking. Vanaf de namiddag wordt het weer regenachtig bij een middagtemperatuur van 15 tot 16 graden. Ja, en de komende dagen, vrijdag bewolkt en af en toe regen. In het weekend komt de zon iets vaker tevoorschijn en bestaat er alleen op zaterdag nog kans op een bui. Het wordt in de middag een graad of 19. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan de Toelaverweg in Briel is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur is al bekneld, maar is uiteindelijk met behulp van omstanders door de voorruit eruit gehaald. Deel van een beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder van de wagen die is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Over de oorzaak van het ongeluk konden de hulpdiensten nog niks zeggen. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld dat er mogelijk bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer iets brandends aan. Dat bleek koper te zijn. Nou, koper zelf brandt natuurlijk niet. Maar vaak zit er om die koperdraden zit natuurlijk wel een bepaalde soort coating. En de koperdieven die hebben waarschijnlijk de boel in de fik gestoken om die koopcoating weg te krijgen. Want pure koper levert meer op dan als er nog zo'n laagje omheen zit. De politie bevestigt dat de partij koper in beslag is genomen. Het zou een partij van ruim 10 kilo zijn. Waar de koper vandaan komt, is niet bekend. En tegenwoordig kunnen ze steeds meer in beeld brengen bij voetbalwedstrijden. Sommige camera's die op de tribune staan, die kan je zo helemaal inzoomen totdat je de neusharen kan tellen van de voetballers. Of andere camera's die hangen boven het veld. Die hangen dan met 4 draden aan de verschillende hoeken. En dan kunnen ze op elk plekje van het veld kunnen ze komen. Zelfs tot heel hoog boven bepaalde plekken, maar ook op 1 meter hoogte. Dat gaat alleen niet altijd goed. Bij Hongarije-Kazachstan, een oefenwedstrijd deze week, ging het namelijk mis. En dan heb ik het over heel erg mis. Op beelden is te zien dat die hangende camera op een gegeven moment begint te roken. Daarna zie je wat vlammetjes. Om vervolgens vast te stellen dat hij naar beneden stort. Echt behoorlijk. Van een okay. Toch al 10, 20 meter hoogte.
0: Wow.
1: Daar stond net een cameraman.
0: Oh.
1: Met een draagbare camera. Hij zag hem uiteindelijk. Waarschijnlijk zal hij zich kapot geschrokken zijn dat hij op meter afstand van hem dat ding naar beneden is komen zetten. Hij is niet geraakt, gelukkig.
0: Okay.
1: Maar het was wel even schrikken.
0: Ja, het lijkt me ook wel. Nou ja, dan heb je wel spectaculaire beelden.
1: Nogal.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Kim Wild.
2: Radio met een grote R.

0: Suzanne Freek en kwijt bij Radio Rijnmond. Gelukkig zijn we niet de collega van RTV Dordrecht kwijt, want die zit weer helemaal paraat om mij te vertellen wat er allemaal gebeurt in Gluren bij de Buren bij de collega's van RTV Dordrecht. De streekomroep, Koen Teeuws, goedemorgen, eindredacteur.
1: Goedemorgen Ruud, hallo.
0: Ja, hallo, ik zie een mooi bericht, tenminste een mooi bericht. Het is een bericht, het ziet er wel indrukwekkend uit. De Battlekerk, hè, die moet gerepareerd worden. Waar staat die kerk?
1: Ja, in Zwijndrecht. Er moet inderdaad gerepareerd worden. Want flinke scheuren teisteren de kerk al enkele jaren.
0: Ja.
1: Door bodemdaling. Ja, de kerkgangers en de gemeente heeft verschillende goede doelenacties op touw gezet om zo'n 135.000 euro bij elkaar te zamelen. Ja. Want dat is er nodig om die kerk ook voor de toekomst te behouden.
0: Ja, ja.
1: En deze week hebben ze op een bijzondere manier de fundering hersteld. Want je kunt je voorstellen dat als je gaat heien naast een kerk die al op een soort staat, dat niet zo'n goed idee is.
0: Nee.
1: Maar dan boren ze dus als het ware die palen in de grond om op die manier de kerk te stutten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daarna kunnen ze dan uiteindelijk aan het volledige herstel beginnen. Ah, want het begint natuurlijk bij een goede ondergrond.
0: Ja, absoluut. Maar dus niet het ouderwetse heien, want dan krijg je alleen maar meer trillingen.
1: Precies, goed.
0: Ja, je moet natuurlijk heel voorzichtig omgaan met dit stukje historie. Want hoe lang staat die Battlekerk er eigenlijk al? Of overval ik je ermee?
1: Jij vraagt mij nu naar een feitje. Dan moet ik even naar mijn eigen bericht kijken. Ik weet in ieder geval dat het heel veel
0: geld komt. Nee, sorry, ik overval je ermee. Ja, nee, god, sinds wanneer staat dat ding er? Ja, nee, ik zie het even niet.
1: Ik denk dat het een 19e-eeuwse kerk is.
0: Ja, het is wel een mooi gebouw. Maar ja,
1: het is wel een typische protestantse kerk. Zo'n klein puntje erop. Typisch voor een bouwstijl 19e eeuw.
0: Ja.
1: Maar verdere architectonische weetjes kan ik je er niet over vertellen. Maar wel belangrijk voor de mensen die er naartoe gaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die wordt verzekerd voor de toekomst. Ja,
0: precies. Ik zie ook een vrij serieus bericht bij jullie op de site staan. Dat de politie stopgesprekken voert over strafbare uitingen op sociale media. Wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, dan gaat het over hoe huisvesten gemeenten statushouders en asielzoekers. In dit geval had de gemeente Papendrecht een locatie aangewezen waar dus mensen die in ons land mogen blijven na een heel traject van AZC naar AZC, goedkeuring. Ja. Nou, u krijgt een stempel, u mag hier komen wonen en werken. Maar die mensen, daar zijn veel te weinig woningen voor. En gemeenten hebben de opdracht om ook voor hen woonruimte te zoeken. De gemeente had een idee om een pand daarvoor beschikbaar te stellen. Dat moet allemaal nog worden besproken in de gemeenteraad. Dus daar is nog helemaal niets definitief. Maar een aantal inwoners van de gemeente vonden het kennelijk wel nodig om serieuze bedreigingen of andere oproepen tot geweld te uiten op sociale media.
0: Ja.
1: Waarna de politie dus bij die mensen thuis is gekomen om ze te waarschuwen. Van joh, let op, een bepaalde uiting op sociale media is natuurlijk snel geplaatst met een paar klikken op de muis en het toetsenbord en of via je telefoon. Maar sommige uitlatingen kunnen niet. En zijn dus strafbaar.
0: Ja,
1: zeker als het gaat om oproepen tot geweld.
0: Ja.
1: Of doodsbedreigingen aan het adres van misschien wel bestuurders, burgemeesters, wethouders. Details daarover zijn bij ons niet bekend. Maar het zijn wel serieuze bedreigingen. En dus zijn ze bezocht door de politie om ze toch te manen. Weet wat je schrijft. En mogelijk kan er vervolging volgen als je het nog een keertje doet.
0: Lees er alles over en bekijk de reportage bij jullie op de site rtvdordrecht.nl. Ja, dan die Papendrechtse brug, hè, die gaat dicht voor maanden.
1: Nou,
0: daar hebben we al vaak over gesproken. Jullie spraken er ook vaak over. Het heeft de nodige gevolgen. Maar en dan zou je zeggen, nou, dan moet er een oplossing bedacht om mensen toch van A naar B te kunnen laten komen. Maar sommigen vinden dat niet genoeg, hè?
1: Nee, de brug gaat dicht. En hoe kun je dan de rivier over? Als je bijvoorbeeld in Sliedrecht of Harlingsveld, Giessendam woont en je werkt in Dordrecht, of je moet zelfs naar Rotterdam toe voor je werk of voor je school.
0: Mm-hmm.
1: Dan pak je nu de Merwede-Lingelijn. En soms kun je dan gewoon je fiets meenemen.
0: Ja,
1: en dan
0: handig.
1: Vanuit station Dordrecht gewoon de fiets verder vervolgen. Maar vanaf de afsluiting van de Papendrechtse brug, zo heeft de provincie besloten, mogen er dus ook geen fietsen meer mee.
0: Oh.
1: Waarom? Scheelt ruimte. Kunnen meer mensen in de Merwede-Lingelijn dan nu het geval is. Want als de Papendrechtse brug dicht is, dan verwacht men gewoon een grotere drukte in de trein.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan speelt er nog een klein ander dingetje. Namelijk dat de trein niet zo hard mag rijden vanwege een verzakking bij Sliedrecht. En daarom wordt Hardingsveld-Giessendam twee keer in het uur overgeslagen om toch de dienstregeling in de gang te houden. Met andere woorden, Hardingsveld, Giessendam, de mensen die met de fiets gaan en de reizigers sowieso, worden dubbel geraakt. En daar zijn ze niet blij mee. En daar spraken wij ook een man die een petitie is gestart om toch een alternatief te vinden. En dan moet je denken aan toch nog maar weer de waterbus in het leven roepen. Die vaarde tot afgelopen najaar van Sliedrecht naar Dordt.
0: Ja.
1: Of een andere oplossing. Maar ja, dat is zo 1, 2, 3, 3 niet gevonden. Nee. Maar dat het mensen gaat raken en dat ze het vervelend vinden, dat is wel duidelijk.
0: Lees er alles over op rtvdordrecht.nl. Dankjewel Koen en tot de volgende.
1: Een goede uitzending.

0: that's the way it goes.
1: PDM Dolan en Set Adrift on Memory Bliss bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, nog eventjes en dan ga ik de kopjes weer in de vaatwasser zetten. Want dat betekent tijd dat de frisse borden van lunchbreak op tafel komen te staan. Daar ga ik zo meteen over praten met Erik Lemmers na Douwe Bob.

0: Douwe Bob en All for One bij Radio Rijnmond. Zometeen lunchbreak. En een verse maaltijd zometeen weer voor je kiezen. We zijn weer een beetje in rustiger vaarwater terechtgekomen. Want goeie grutten, wat ging het alweer helemaal los. Maar we gaan nu genieten van een redelijk rustige lunchbreak, Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Wat ging het los met het onweer?
0: Ja, joh.
1: Oh ja, ja, dat kan altijd nog losgaan.
0: Net straks weer.
1: Gaan we wel horen van onze weerman natuurlijk zometeen. Ja, waar ga ik het over hebben verder? Wij kunnen natuurlijk allemaal gezellig appen met elkaar.
0: Ja.
1: Maar wat doen jongeren? Die snappen. En die sturen dus snapjes naar elkaar. Ja. Zitten op de app Snapchat. Dat is een hartstikke leuke app. Maar zegt SoMe, en dat is een Rotterdamse organisatie... Die zich met marketing bezighoudt... het is ontworpen om zwaar verslavend te zijn. Ja, ja. En dan vooral gericht op minderjarigen.
0: Ja, ja.
1: Je wilt niet dat die minderjarigen hoekt zijn aan die app.
0: Nee.
1: En daarom hebben ze juridische stappen ondernomen... tegen de eigenaren van Snapchat.
0: Oké. Okay.
1: Daar gaan we het over hebben met hun. En we gaan een lunchplaat zoeken. En dan hebben we het natuurlijk over de WK-hit van dit jaar. Want de anthem is van Shakira, hè?
0: Ja.
1: Die Die.
0: Ja.
1: Maar ja, dat kan natuurlijk veel beter, vinden wij. Ja, toch? We willen gewoon een plaat die waarvan wij zeggen... Yes,
0: yes.
1: Dat is nou de WK-hit
0: van dit jaar. Dus stuur jouw speciale WK-lunchplaat op deze WK-woensdag.
1: Juist,
0: ja,
1: dat bedoel ik.
0: En alsof dat niet genoeg is, volgens mij gaat het bij jou er ook uit.
1: Twee keer.
0: Die hapjespan.
1: Heerlijk.
0: Oh, man, man, man. Nou, dus ik zou even wachten. Geniet vooral van passief lunchen met lunchbreak.
1: Ja, maar weet wat eraan komt.
0: Ja, en hou een plekje vrij. Nou, zometeen dat en veel meer. Wat zeg ik veel? Heel veel meer in lunchbreak.
1: En stuur jouw WK-hit. Gebruik de Open de Rijnmond app en druk op
0: App ons. Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas... gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik een nummer van een Nederlandse meidengroep die vernoemd is naar een bekende cocktail. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Tatema, goedemiddag Dave.
5: Goedemiddag. Naar de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur zat bekneld, maar is door hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is terechtgekomen in een naastgelegen sloot. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes in het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld dat er mogelijk de bliksem was ingeslagen, maar daar trof de brandweer het koper aan. Dat zou in brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk meer op. De politie bevestigt dat de partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen te plaatsen zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar die koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor zeker 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd meer dan de helft. In oktober zouden ze voor 80% vol moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak van commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze dus minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships zijn wijken met hele eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Correspondent Alice Vergelder van de NOS vertelt wat er is gebeurd.
15: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
5: De politie is massaal uitgerukt en bezig met een klopjacht op de schutters. Over de identiteit of het motief is nog niets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden vandaag. Vanavond en vannacht ook geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe, dan kan het ook gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Vandaag geeft Radio Rijnmond snackpannen weg, waarvan je de inhoud tijdens het WK-wedstrijd van Nederland bijvoorbeeld aanstaande zondag lekker met z'n allen kunt oppeuzelen. In deze lunchbreak geef ik er 2 weg. Let daarvoor op dit geluid. Dus nu nog niet appen. Dit is het geluid, hè? Dan weten we het allemaal even. Staan we allemaal gelijk, wat dat betreft. Dat is belangrijk. Ja, en als je dat dus hoort, dat geluid, dan moet je goal sturen via de Rijnmond-app. En dan win je hem misschien wel. Maar ik vraag je ook op dit moment om te appen voor de WK-hit. Wat zou volgens jou de WK-hit moeten zijn? De officiële anthem is die van Shakira, Die Die. Ja, en dat is natuurlijk een soort mars van de Kozakken die op hun borst kloppen en dan een paar oerkreten eruit gooien. Ja, dat kan natuurlijk veel beter. Toch? Welk nummer vind jij dat we nou bij elke WK-wedstrijd zouden moeten draaien? Dus niet per se voor Oranje, maar gewoon de WK-hit van deze WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
17: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
27: Een heel boek? En de kinderen dan?
26: Die zijn veel te druk met spelen.
27: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
26: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
27: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
26: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
27: Proost.
26: Op sunweb.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
28: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Mai Tai, What Goes On. Leuk, hè? Ja, en What Went On in de hoofden van de producers toen ze naam moesten verzinnen voor deze meidengroep. De naam Mai Tai is natuurlijk vernoemd naar de bekende tropische cocktail, gemaakt van rum, Cointreau, amaretto en limoensap. En de producers wilden een naam die exotisch was en die feest en pit uitstraalde. De looks van de dames die straalden dat tenslotte ook uit. Hè, Meerte? En toen zijn er heel wat dranknamen nog voorbij gekomen.
1: Ja.
0: Amaretto, tequila. En uiteindelijk...
1: Ook gepast, vind ik.
0: Ja, tequila. Of ja, vind ik eigenlijk wel. Maar Mai Tai, ja, als je het eenmaal weet, dan wil je niet anders meer.
1: Nee, precies. Erg lekker.
0: Zeker lekker. Klinkt heerlijk wat er allemaal in zit. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Zometeen gaan we het hebben over een app waar jij heel erg veel gebruik van maakt. Dus wij appen. Maar ja. Jij snapt, hè?
1: Ja, wij gebruiken heel veel de app Snapchat. Dus dan stuur je eigenlijk een soort manier van communiceren, maar dan door foto's. En die foto's die verdwijnen dan ook eigenlijk heel snel als je het dan weer hebt gestuurd.
0: Ja, en dan kan je dus allerlei foto's sturen met gekke blikken. Maar dan hoef je er nooit meer op te worden aangekeken later. Dat is eigenlijk het idee, hè?
1: Zo ongeveer.
0: Heel slim, maar nou zitten er ook een paar dingetjes in. En die heb jij als 14-jarige ook al mee.

0: Buddies gaan we het zo over hebben. En dan hebben we natuurlijk die WK Snackpan die kan winnen. Snackpan. Op de woensdag voorafgaand aan een Nederlandse poolwedstrijd is het bal hier bij Radio Rijnmond. Want bij Lunchback geven we dan 2 snackpannen weg. In elk uur hoor je een fluitsignaal. En dat is het teken voor jou om een app te sturen via de Rijnmond-app. Wait for it, zou ik dus zeggen. Maar in het kader van het WK voetbal zoek ik ook de ultieme WK-plaat. Wat moet volgens jou de anthem zijn die voor dit WK staat? Shakira heeft de officiële, die heet Die Die. Wat vind je ervan, Meerte?
1: Nou, ik weet het niet zo goed. Het is wel een toepasselijke WK-plaats, vind ik. Maar het is een beetje, het is allemaal zo hetzelfde, vind ik.
0: Ja, het is allemaal van die mannengeluiden. Een beetje
1: oerwoud
0: bijna, joh. Ja. Zo een beetje.
1: Ja.
0: Van dik hout zaag men planken. Dat kan toch wat leuker, vind ik. Dus wij zoeken de plaat die we met z'n allen willen horen tijdens elk WK. En dat hoeft dus geen oranje plaat te zijn. Het gaat erom dat het een leuke plaat is waarbij we zeggen... hé, het is weer begonnen dat WK. Stuur het door via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Aerosmith, maar eerst een lekkere hit van Bauza.

0: alweer 25 jaar oud, dit nummer van Aerosmith, Jaded, op Radio Rijnmond. De Nederlandse belangenorganisatie Stichting Onderzoek Marktinformatie, SOMI, is een rechtszaak gestart tegen de populaire app Snapchat in Nederland. Snapchat is een app die voornamelijk gebruikt wordt door jongeren en die bedoeld is om foto's, zogenaamde snaps, naar elkaar te sturen. En de app heeft verschillende functies zoals Snapstreaks, waarbij je elke dag een snap naar elkaar moet sturen, en verdwijnende berichten, waardoor jouw gestuurde foto meteen weg is na het openen. Volgens SOMI maakt het platform gebruik van verslavende ontwerpkeuzes, verwerkt het persoonsgegevens voor gerichte advertenties zonder geldige toestemming en biedt het onvoldoende bescherming aan minderjarige gebruikers. Hier wat behand van SOMI in Rotterdam. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Erik.
0: Wat zien jullie nu gebeuren bij jonge gebruikers dat jullie aan de bel trekken?
1: Wat er gebeurt bij jonge gebruikers is dat ze een soort van verslaafd raken aan die app. Zoals je zei, van Snapchat gebruikt een extreem verslavend ontwerp. Denk hierbij aan de Snapstreaks en de Snapscores. Puur om te zorgen dat jongeren urenlang in die app blijven hangen. En ondertussen bouwen ze achter de rug van die kinderen om stiekem profielen op en labelen ze die minderjarigen als sociale drinker of middelbare scholier, om er gerichte advertenties op af te vuren. En ja, dat kan natuurlijk helemaal niet en moet stoppen.
0: Wauw, dat gebeurt dus met de informatie die ze uit die chats halen.
1: Ja, onder andere, inderdaad. Maar ze ook daarnaast verzamelen ze allerlei data om een profiel van jou te maken.
0: Juist, en dat mag van minderjarigen überhaupt al niet. Maar ook het feit dat je ze probeert verslaafd te maken aan een minderjarige, dat is natuurlijk ook totaal not done. En Meerte, die bij ons werkt, die zei dat zelf eigenlijk ook al. Dat ze dat, want ze gebruikt het sinds haar 14e, hè, Meerte?
2: Ja, klopt.
0: En die streak voor jou was heel belangrijk.
2: Ja, zeker. Vroeger, zeker toen ik echt inderdaad 14, 15 was, had ik ook echt dat ik elke dag een snap stuurde. En dan was het alleen gewoon een zwart beeld, zolang ik maar die reeks kon volhouden eigenlijk. Nu heb ik dat minder, omdat ik nu gewoon 20 ben, dus ik ben een paar jaar verder.
0: En dan ben je er niet meer zo van onder de invloed, zal ik maar zeggen. Dan maakt het niet meer zoveel indruk op je. En dat is dus wat het is, hè? Minderjarigen juist.
1: Ja, absoluut. Dat is inderdaad, daar zit het gevaar inderdaad. Want ja, zoals Meert ook zegt, ze is nu wat ouder. En dan maakt die Snapstreak niet zo heel veel meer voor je uit.
0: Nee, en waarom alleen Snapchat en niet andere apps?
1: Het is ook wel bij andere apps. Het probleem speelt natuurlijk veel breder. Als SOMI onderzoeken we momenteel ook meerdere platforms. Maar bij Snapchat zien we op dit moment simpelweg hele grote risico's. Omdat berichten daar meteen verdwijnen, is de app achter de schermen een soort online Wild West geworden, waar criminelen veel te makkelijk wegkomen met grooming en drugshandel. Snapchat zegt zelf dat ze geen schuld hebben, maar zowel de autoriteit Consumentenmarkt en als de Europese Commissie onderzoeken deze kwestie al. Voor ons is dit het moment om een duidelijke grens te trekken.
0: Ja, want zo'n app kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een uithaler te scoren, hè? Dus jongeren in te zetten voor allerlei criminele daden.
1: Precies, ja. Daar zeg ik het eigenlijk al.
0: En hoe effectief denken jullie dat die rechtszaak zal zijn? Kan zijn?
1: Heel effectief. We gaan natuurlijk niet naar de rechter voor een simpel tikje op de vingers. We eisen dat Snapchat de app zo aanpast dat kinderen weer veilig zijn. De wet staat nu aan onze kant door nieuwe Europese wetgeving, zoals de AVG, de DSA en de Nederlandse WANCA-procedure. Hebben we nu de instrumenten in handen om Big Tech, waaronder Snapchat, echt te dwingen om te stoppen met hun verslavende algoritmes, hun app veilig te maken en schadevergoeding te betalen voor schade die ze hebben aangericht. Okay. Doen ze dat niet? Ja. Dan was keren ze een dwangsom van €250.000 per dag.
0: Ja, €250.000 per dag. Nou, dat zal ze leren, zou ik maar zeggen. Het zal waarschijnlijk wel een langlopend verhaal nog worden, denk ik. Of niet?
1: Ja. Zulke zaken die duren meestal wel jaren, inderdaad. Daarom nemen wij het ook gewoon, als individu is het heel erg moeilijk om zo'n zaak te starten. Dus wij nemen het uit handen. Mensen kunnen zich gewoon aanmelden via snapchatclaim.nl. En dan laat je het over aan ons en geven wij je gewoon updates via onze app en via onze nieuwsbrief.
0: Het is dus de bedoeling dat de gebruiker zelf, die zegt van ja, ik merk dit, dat het verslavend is, dat zij dus via Snapchat Claim persoonlijk gaan meedoen daaraan.
1: Want meestal merk je het zelf ook gewoon niet, vooral als kind. Maar ouders bijvoorbeeld die zich zorgen maken om een kind, kunnen ook hun kinderen bijvoorbeeld aanmelden. Of als ze bepaalde gedragingen zien, een kind van, nou, mijn kind is wel heel veel snappen. En ze hebben een snapstreak van 3000, laten we het naar 3000 wel heel hoog, maar het is natuurlijk van meerdere honderden. Ja. Als je je zorgen maakt, check snapchatclaim.nl.
0: Snapchatclaim.nl, dankjewel Riewat. Succes daarmee.
1: Ja, jullie bedankt. Nog een fijne dag.
0: Jij ook. Zometeen een hoofdpunt uit het nieuws. Dit is Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. En zometeen niet alleen de hoofdpunten, ook het weer natuurlijk met onze weerman van vandaag.

0: Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number op Radio Rijnmond. Eens even kijken of er hier in de regio een file is. Nee, dan kunnen we door met Ed Aldus. Goedemiddag.
1: Hey Erik, een hele goede middag.
0: Hallo. Nou, we hebben weer wat regen over zien komen. En flinke onweersbuien hebben we vooral gehoord en ook gezien. Dreigende luchten. Gaan we die nog meer krijgen vandaag?
1: Nou, ik denk dat dat allemaal wel mee gaat vallen. We hebben dat ergste wel gehad. Maar ja, het was ook behoorlijk even heftig. Met ook wel inslagen her en der van de bliksem. En er is ook veel regen gevallen. Veel neerslag moet ik zeggen. Want ik had zelf in Barendrecht ook echt veel, veel hagel. En er is tot 20 mm gevallen. Onder andere hier in Barendrecht. En ook op Rotterdam Airport. En ja, die bui die trekt nu naar het oosten weg al. Nou ja, daarna zie je dus geregeld zon met stapelbewolking. Nou kan zo'n stapelwolk wel weer opbollen in de loop van de middag. Tot een bui landinwaarts. Maar niet meer zo erg als dus vanochtend. Ja, en hoe ontstaan die buien? Nou, dat heeft te maken met hele koude bovenlucht op dit moment. We hebben te maken met een bovenlucht op 5,5 kilometer hoogte van min 25 graden. Nou, dat in combinatie met een temperatuur aan de grond van een graad of 15 toen die buien begonnen te vallen, is een temperatuurverschil van 40 graden. Ja, en dan heb je een hele onstabiele atmosfeer eigenlijk. Dus
0: zo ontstaat dat dus, door die wrijving.
1: Zo ontstaat. Ja, je hebt het niet gevraagd, maar ik vraag het mezelf gewoon. En dan geef ik zelf antwoord.
0: Dat vind ik goed.
1: Je ziet het. Nee, maar ik dacht van nou, ik zal het even meegeven. En trouwens, tijdens die bui daalde het kwik lokaal naar 9 graden even. Nou ja, je ziet voor morgen overdag dat we te maken hebben met af en toe zon. Het blijft eerst ook droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur die is net zoals vandaag, een graad of 17. Maar de dag die gaat niet florissant eindigen. Want in de namiddag en avond is het regenachtig weer. En de wind waait daarbij matig, meestal uit het zuidwesten. Ja, en ook vrijdag is het niet best, Erik. Bewolkt, af en toe regen. En ongeveer 19 graden. En ja, ook in het weekend. Er is wel een lichte weersverbetering in aantocht. Maar die flinke temperatuurstijging is helemaal van de baan.
0: Hé? Nou ja, oké, goed. We doen het er even mee. Ed, we gaan daar later van de week nog meer over horen. Dankjewel voor het moment.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, toch nog een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en de afrit, Dordrecht Centrum, 6 minuten file. Het is 12:30 geweest, je luistert naar Lunchbreak. En Dave Datema is hier voor de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik, bij een inval op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving zijn gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen, 2 vrouwen. Ook in de gevangenis zijn 3 formele arrestaties verricht. Het onderzoek naar de bende loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen, zegt de politie. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Spijkenis en in Brielle. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, auto's en een boot. Eerder dan verwacht dreigt er een tekort aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in ons land. Dat meldt de landelijk beheerder Tennet in een jaarlijks advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar was de verwachting dat zo'n tekort pas zou optreden in 2030. Maar nu denkt Tennet dat al in 2028 kan gebeuren. De overheid moet daarom haast maken met subsidieregels voor gascentrales, adviseert de netbeheerder. Het advies gaat over de productie van stroom door zonnepanelen, windmolens, kolen, gas en kerncentrales. Het dreigend tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar elektriciteit in ons land. En een man in België heeft de Euro Millions loterij gewonnen. De prijs van de jackpot lag op, hou je vast, 174 miljoen, 984.088 euro.
0: Niet
2: afgerond, 175 miljoen.
0: Ja.
2: Het is volgens de website de hoogste betaling ooit van de Euro Millions bij onze zuidenburen. De loterij, daar mag je zelf 5 nummertjes aankruisen op een enorm val. Het is een loterij die in 12 Europese landen wordt aangeboden. Dus dat vult wel lekker snel, die jackpot. Nederland hoort er overigens niet bij. Het wordt op verschillende manieren gespeeld. In januari won nog een groep vrienden uit het plaatsje Kruisum in België. 123 miljoen. Een dorpje won zelfs in 2022 samen 132 miljoen. Maar het oude record stond uit 2016, was 168 miljoen euro. En die werd toen gewonnen door een inmiddels ex-straatveger uit Brussel.
0: Ja,
2: wat hij nu doet, vertelt het verhaal niet.
0: Precies, kan me er zo wat bij voorstellen. Dankjewel Dave.
2: Hoi.
3: is Radio Rijnmond.
0: Shanna Spiro komt eraan, maar eerst Marco Borsato.
3: Radio met een grote R.

0: dat is even een binnenkomer, zegt die Marco Borsato. En binnen hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, bij dat nummer van Shakira, dat dus Die Die heet. Misschien kunnen we even een klein stukje laten horen. Dan gaan we eventjes luisteren.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Ja,
4: we are ready.
0: Ja, we zijn er klaar voor.

Nou, Die Die, dus dat is de anthem van dit moment. Maar wij vonden dat het misschien wel een ander nummer moest zijn. En dat vraag ik dan aan jou. Nou, welke zou het dan moeten zijn? Bijvoorbeeld Corrie en Cheerio, Just in the Wild. Oh ja, daar kan iedereen wel meezingen, denk ik. We houden van Oranje, André Hazes. Misschien niet helemaal voor de wereld. Marcel, dankjewel. Maurice en Ruud. André van Duin, een doelpunt. Ruud, Queen, We Are The Champions. Snollebollekes, van links naar rechts. Ja, daar kennen ze ons wel van elk WK en EK zo'n beetje. The Winner Takes It All van ABBA. Ruud en Angelina. Walter Kroes, Viva Hollandia. Jos, Follow the Leader, de Soca Boys. Peter van der Wulp zegt, ja, geen traditioneel voetbalnummer, maar wel heerlijk om te roepen, hey, ho, let's go. Van The Ramones of Simply the Best van Tina Turner. The Final Countdown van Europe, zegt Olaf. Richard zegt Imagine. John Lennon, Ria, Iggy Pop en The Passenger. Sabina en Katy Perry met Roar. Hopelijk valt het dan ook wat te brullen voor de Oranje Leeuwen, zeggen ze erbij. En Peter van die heeft een WK 2026 anthem van BAEV tot de winst. Wij denken eigenlijk dat dat een AI-nummertje is, Peter. Wij komen het nergens anders tegen. Dan weet je dat ook weer even. Heb jij er nog eentje? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Appons. Zometeen muziek van de Sienna Spiro. Spyro? Nee, die krijgen we nu te horen. Zometeen hopelijk nog Los Del Rio met Macarena. Ook leuk.

0: Die on This Hill was dat. Shanna Spiro hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Het is 15:15 geworden. We hebben het vaak over eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder jongeren is het een groot probleem. Vooral in de grote studentencomplexen wonen veel jongeren tegenwoordig zelfstandig in een studio, waardoor contact met buren niet heel vanzelfsprekend is. Om verandering in die eenzaamheid te brengen, organiseert Blokbuddies vandaag hun eerste evenement in woongebouw Dijkhoven in Rotterdam. Met persoonlijke verhalen, gesprekken en laagdrempelige activiteiten willen ze de bewoners dichter bij elkaar brengen en eenzaamheid bespreekbaar maken. En Blokbuddies, dat is een initiatief van een aantal jongeren. Arnoud en Babette zijn er twee van. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jullie zijn zelf nog student en of net afgestudeerd, hè? En jullie zien dus met eigen ogen wat eenzaamheid doet onder jongeren. Wat doet dat?
1: Ja, we zagen eigenlijk gewoon vooral in onze eigen levens en de levens van mensen om ons heen dat steeds meer jongeren alleen in een studiootje wonen. En daardoor eigenlijk vooral dat sociale contact met huisgenoten en ook wel met vrienden heel erg missen.
2: Ja. Ja, en dus een beetje het gevolg hiervan. Studie wordt lastiger, leven wordt lastiger. Dus wij wilden iets ondernemen om daar dan toch dat sociaal contact wat makkelijker te maken.
0: Ja, want je gaat eigenlijk op kamers om dan juist dat contact met die studenten te hebben. Want lekker zelfstandig, je kan lekker naar de kroeg gaan met z'n allen. Je kan spelletjesavonden organiseren, wat dan ook. Samen koken. En dat gebeurt dus eigenlijk steeds minder.
1: Nee, ja, je ziet wel inderdaad in grotere studentenhuizen, dus mensen die echt op kamers wonen met meerdere studenten, daar gebeurt het wel. Maar vooral in die studio's en jongerenwoningen waar mensen toch in hun eentje in hun huis zitten, dat daar dat sociale contact gewoon een stuk minder is.
0: En hoe komt het dat ze in die studio's zijn gekomen? Heeft dat met de woningnood te maken? Bijvoorbeeld dat ouders dan een pand kopen bijvoorbeeld, en hun eigen dochter of zoon erin laten zitten?
2: Het is voornamelijk gewoon de hoe het gebouw is gebouwd. Dus woningcorporaties die zagen dat studio's die leveren net wat meer geld op. Dus die zijn dat wat meer gaan bouwen. En ja, daar komen dan studenten in. Alleen die merken dan al snel, ja, je hebt geen gedeelde keuken, je hebt geen gedeelde woonkamer. Dan wordt toch die eerste stap naar contact zoeken met je buren toch weer wat lastiger.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. En wat wil je daaraan doen, hè? Want dit is een soort mentaliteit die je moet hebben, hè? Dat je zelf zo open bent dat je op de gang zegt hoi en misschien een praatje gaat maken, hè? Wat natuurlijk best moeilijk is.
1: Ja, we hebben deurhangers ontwikkeld. En die kunnen dan mensen in zulke complexen aan hun eigen deur hangen. En dat is dan eigenlijk een soort eerste stap van hey, kijk, ik heb deze aan mijn deur hangen, dus ik sta open om even een praatje te maken. Of ik heb iets nodig, dus kom lekker aankloppen. En wat we eigenlijk ook zagen is dat heel veel van dit soort studentencomplexen, die hebben wel gemeenschappelijke ruimtes. Alleen daar gebeurt gewoon heel weinig in. Dus daar worden weinig dingen georganiseerd. En vandaar ook ons eerste evenement vandaag. Zodat mensen zien dat je daar echt wel leuke dingen kan doen.
2: Ja, en dus naast het evenement en de deurhangers hebben wij dus ook een soort van handbook, manual online gegooid. Om mensen toch nog wat meer handvaten te geven van hey, hoe kan ik zo'n community opzetten in mijn gebouw?
0: Tips en tricks dus, wat dat betreft, om het zelf te ontwikkelen. En dat evenement is dus, daar laat je zien, hè, wat je met elkaar zou kunnen doen. Wat voor dingen gebeuren er tijdens dat evenement?
1: We hebben allemaal spelletjes voor vandaag in ieder geval. We beginnen met een soort kennismakingsspelletje, speeddate-achtig. Wat hebben we nog meer?
2: Ja, het is gewoon een manier voor de mensen in het gebouw om dan toch met elkaar kennis te maken en eventueel banden met elkaar te leggen, contacten te maken.
0: En dat doe je dus in dat gebouw en dan hoop je dat zij dit gaan overnemen. Ga je dat dan in meerdere van dit soort gebouwen doen?
1: Ja, dat is wel het plan. En ook wat Babette net zei met die handleiding, kunnen mensen ook makkelijker zelf zo'n evenement organiseren. Dus daar willen we uiteindelijk ook naartoe, dat mensen zelf het makkelijker gaan vinden om zo'n evenement te organiseren in hun eigen gebouw.
2: Ja, en de resultaten van dus dit evenement, die komen ook gewoon online te staan op onze Instagram, zodat mensen kunnen zien van oh, er is wel vraag naar, dit is hoe je zo'n evenement kunt opzetten.
0: Yes. Precies. Dus spread the word. Ik hoop dat dat als een olievlek zich gaat uitbreiden wat dat betreft. Waar moeten we jullie volgen en waar kunnen we de manual krijgen?
1: Ja, op Instagram, op Blokbuddies en online op blokbuddies.nl.
2: Nee, de Instagram is blokbuddies.official.
0: Belangrijk.
2: Ja. En de website is gewoon blogbuddies.nl. Dan kun je ook naar onze LinkedIn, naar onze Instagram. Je kunt er ook alles downloaden. Om het zelf in je gebouw uit te zetten.
0: Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes met het eerste event. Dat we nog maar vele mogen volgen. Dank jullie wel.
1: Komt helemaal goed, dank je wel.
0: Hoi. Doeg. Zometeen de lunchplaat. Maar nu eerst even de Macarena dansen. Los Dauriel.

0: Del Rio op Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Nou, daar hoort deze zeker bij. Ik vind het ook heel erg passen bij het WK eigenlijk wel. Leuk hoor. Deze zou ook kunnen, Meerte.
1: Ja, deze had echt gekund. Ja,
0: precies.
1: Ik zat een beetje te dansen zo, hè. Die.
0: Het moet dat een beetje hebben, dat feest. Oei, dat was iets. Wat was dat nou voor een geluidje?
1: Een fluitje volgens mij.
0: Daar moet je iets mee volgens mij.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, en wat gaan we doen met alles wat jij hebt ingestuurd voor dat WK-voetbal? Welke anthem moeten we nou draaien? Nou, het moest wel een beetje internationaal zijn natuurlijk. Niet alleen Nederlands, want het gaat om het WK-nummer dat voor iedereen te draaien is. Toen dachten we toch aan deze. Sabine die kwam ermee. Want er zit namelijk wel een brullende leeuw in, maar dan op zijn Amerikaans. Katy Perry en Roar.

0: Perry was dat. Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
1: Ik spreek met Richard.
0: Hallo Richard.
1: Goeiedag.
0: Jij hebt de snackbank gewonnen.
1: Hey, hartstikke leuk.
0: Ja,
1: leuk,
0: jij,
1: lekker.
0: Jij hebt de goal naar ons, dus hartstikke goed. Ik zou zeggen, top. Lekker snacken. Ga je hem zondag gebruiken?
1: Ik ga zeker zondag gebruiken, ja.
0: Helemaal goed. Even het pannetje opwarmen, 30 minuutjes. En dan snacken maar.
1: Hey, dankjewel. Helemaal top, zeg.
0: Fijne dag verder.
1: Dankjewel.
0: Hoi. En jij kan ook meedoen in het volgende uur. App goal als je het fluitsignaal hoort.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso dat slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks hoor je twee bekende vrouwelijke Britse rappers die eigenlijk ook een vleugje Frans in zich hebben. Hoor je zo eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
5: Goedemiddag. Bij de inval op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving zijn gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Ook in de gevangenis zijn nog 3 formele arrestaties verricht. Het onderzoek naar de groep loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. Ook vanuit de gevangenis waren sommige verdachten nog betrokken bij het criminele netwerk, zegt de politie. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, Goreo-Flakke, Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, auto's en een boot. Ook is beslag gelegd op 2 huizen, cryptovaluta en meerdere bankrekeningen. De politie heeft dit weekend bij de Wilderigse Zeedijk in Dordrecht meerdere boetes uitgedeeld aan racende motoren, dat meldt de politie. De motoren werden al een tijdje in de gaten gehouden door een speciale drone van de politie. Toen de motorenmannen er vandoor probeerden te gaan, bleek dat er meerdere overtredingen al door de drone waren vastgelegd. De boetes zijn onder meer voor het rijden zonder rijbewijs, zonder verzekering, niet dragen van een helm en gevaarlijk rijgedrag. Ook is 1 motor in beslag genomen en het rijbewijs in beslag genomen. Eerder dan verwacht is er een tekort aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in ons land. Dat meldt het landelijk netbeheerder Tennet in het jaarlijkse advies aan het ministerie van Economische Zaken. Vorig jaar was de verwachting dat het tekort pas zou optreden in 2030. Dat is naar voren geschoven naar 2028. De overheid moet daarom haast maken met een subsidieregeling voor gascentrales, adviseert Tennet. Het advies gaat over de productie van stroom door zonnepanelen, windmolens, kolen, gas en kerncentrales. Het dreigend tekort wordt vooral veroorzaakt door de toenemende vraag naar elektriciteit. Bij een schietpartij in een township in Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 12 mensen op het leven gekomen. Townships zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Correspondent Alice van Gelder van de NOS die zegt wat er is gebeurd.
6: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
5: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over de identiteit of het motief is niets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, onweersbuien die trekken weg richting het oosten en het is vandaag 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe, dan kan het weer gaan regenen en dan wordt het 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de rechterrijstrook en die is dicht. Je loopt daar 3 minuten vertraging op. En we gaan nog een keer het fluitje laten horen in het komend uur, dus let op en app goal als je hem hoort, want dan win je mogelijk een snackpan.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
9: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
10: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Ook Meijerbroeken vindt u bij Piet Lab. Al jaren een begrip in de regio.
12: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: De We Papa Girl Rappers en de We Rule. De groep bestond uit de twee zussen Sandra Lawrence en Samantha Lawrence, geboren en getogen in Londen. De bijzondere groepsnaam was een eerbetoon aan hun vader, die oorspronkelijk van het Caribische eiland Saint Lucia kwam. En in het Frans Creools gebruikte hij vaak de uitdrukking Oui Papa, ja papa. En de zusje die verbarstte dat naar het Engelse We Papa. Dat is eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk. En zo was een iconische groepsnaam geboren. We Papa, leuk. De zussen die konden trouwens aan de telefoon zo identiek klinken dat vrienden en familie ze nooit uit elkaar kwamen houden. Ja, dat is een leuke, Meerte.
1: Ja, ik vind dat wel leuk. Echte zussenliefde, zeg maar, hè?
0: Precies. En dan tweeling. Nou, dan wordt het al helemaal moeilijk, hè?
1: Ja.
0: Om dat goed uit elkaar te houden. Oui Papa. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Zometeen gaan we met Caroline Wimmers praten.
1: Ja, Caroline die komt elke week weer met ontzettend lekkere receptjes. En zo nu ook weer. Ook Caroline is natuurlijk in de WK-stemming. Dus ze heeft onder andere lekkere recepten voor de wedstrijden tegen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Ja, maar dat is de openingswedstrijd, hè? Morgenavond om 9 uur. Dus zij pakt daar weer dingen uit. Maar we gaan dus gewoon de hele wereld over de komende tijd met receptjes van Caroline.
1: Lekker internationaal.
0: En dan is het eigenlijk snacken voor degene die snackpan niet heeft gewonnen. Dat is het misschien, hè?
1: Ja.
0: Ja, goeie. Dan kan je zelf aan de slag voor niet al te veel geld. Dus als je een verliezer bent, dan ben je niet helemaal een verliezer. Krijg je nog een hele mooie troostprijs. En dat is een mooi recept van Caroline. Ja, en hij gaat nog voorbij komen, hè?
1: Dat fluitje.
0: Juist.
1: Goed luisteren.
0: Het fluitje van plezier. Het fluitje dat het water bij je in de mond moet doen lopen. Je moet dan iets doen. Wat moet je doen, Meerte?
1: Je moet goal appen.
0: Goal appen via de Rijnmond app.
1: Druk op app ons.
0: Op Apples, inderdaad. Nou, wie krijgen we zo meteen nog hier in de playlist? Shakira.
1: Ja, moet ik even goed. Oh ja, met
0: is er ook wat?
1: Met ja. De WK-anthem.
0: Niet met de WK-anthem. Daira, dus dat toch?
1: Oh ja, dat is Dia.
0: Ja, Dia.
1: Ik haal het allemaal niet meer. Het lijkt zo op elkaar.
0: Maar niks uit. Ik heb eerst een hele andere leuke, vind ik. John Farnham, Age of Reason.
2: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak. Met Erik Lemmers.

0: Ja, Wim. Hallo?
1: Ja?
0: Ja? Ja, dit was de leverancier, de hofleverancier van het WK. Niet met dit nummer, Shakira en Zoo. Maar Waka Waka was natuurlijk eerder een anthem. En daarna dit jaar weer. En Wim, jij hebt geappt op het juiste moment.
1: Ja.
0: Met
1: Go. Ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig, hè? Jij hebt, ja. Jij hebt de snackpan te pakken. En er waren natuurlijk nog vele met jou. Het devies is blijf het proberen voor al die anderen. Maar jij hebt ze dus te pakken. Hoe ga jij aanstaande zondag kijken?
1: Thuis, als het goed is, als het weer een beetje mee zit, buiten onder de overkapping, hebben we iets bereid. Dus een mooi groot scherm.
0: Leuk.
1: Dus, en dan met de hele familie.
0: Met de hele familie. En hoeveel zijn dat er?
1: Ja, familie dan. Ja, mijn vrouw en mijn zoon. En misschien nog mijn schoondochter nog. Als ze nog niet naar huis is dan.
0: Nee, precies. Ja. Dus. Het is allemaal wat later natuurlijk. Dan valt het de eerste wedstrijd er nog wel mee. Hè? Dus dat scheelt. En dus dat wordt een leuke wedstrijd wat dat betreft. En waar is het eigenlijk?
1: Waar? In Brielle.
0: In Brielle. Daar woon jij. Ja. Nou. Daar kan dus nu een snackpan bij, hoef jij niks meer voor te regelen. En dat steek je in het stopcontact. 30 minuten later heb jij heerlijke brokjes. Lekker eten.
1: Heerlijk. Lekker.
0: Ga daar lekker van genieten. Leuk dat je meedeed. En roep de familie op, zou ik zeggen, om te komen.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel. Heel veel succes met jullie uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Doei.
0: Deze van Lucifer is toch ook heel mooi om even terug te halen. House for Sale.

0: Lucifer, een house for sale uit 1975 alweer. Hoorde hier op Radio Rijnmond. En de kans is natuurlijk vrij groot dat jij net buiten de prijzen viel bij de WK-fluit. Want ja, er hebben veel mensen geappt voor die snackpan. Straks heb je weer een nieuwe kans. Dat is in Afslag Rijnmond en maar liefst twee kansen, dus dat is hartstikke leuk. En het betekent niet dat je zondag zonder snacks hoeft te zitten, ook als je het straks niet wint tijdens die wedstrijd. Want straks vertelt huismanager Caroline Wimmers hoe je Boboti maakt. Zometeen na 2:30 hier op Radio Rijnmond. Nu Will Downing op Radio Rijnmond en Love Supreme.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Will Downing en A Love Supreme hier op Radio Rijnmond. Een file op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beierland en de afrit Numansdorp. Een auto met pech. Een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook. 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan den Rijn richting Bergambacht tussen de afrit Moordrecht en Stolwijk. Daar een kwartier vertraging. En dan het weer voor vandaag. Geregeld zon met stapelwolken en naar het oosten wegtrekkende onweersbuien. Middagtemperatuur 17 graden. Vanavond geregeld zon en vrijwel droog. Vannacht opklaringen, maar dan wel weer kans op een bui. Het koelt landinwaarts af naar 9 graden. Dat is toch best fris. Morgen af en toe zon en droog. In de middag dan toenemende bewolking. Vanaf de namiddag wordt het opnieuw regenachtig bij 15 tot 16 graden. Philip van Es is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. In lunchbreak.
1: Heerlijk.
0: Ja, we maken er wel een heel spektakel van, Philip.
1: Ja, daarom. Ik start ook niet zonder mijn jingle. Zo simpel is het.
0: Nee, je houdt je mond gewoon. Maar je mag praten.
1: Graag, fijn, dank je. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende gevangenissen 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht op Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee in Spijkenisse en Brielen. En er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En motorrijders in Dordrecht die zijn wel op een heel merkwaardige manier de pineut geweest. Er zijn meerdere boetes uitgedeeld omdat motorrijders gesnapt werden door een drone van de politie. De motoren worden vervolgens door de politie een tijdje gevolgd met de drone. En kort daarop begingen de motorrijders meerdere overtredingen, zoals het rijden zonder verzekering, het rijden zonder helm en gevaarlijk weggedrag. Nou, de politie heeft daar allemaal boetes voor uitgedeeld. Ook een rijbewijs ingenomen en een motor.
0: Dat is toch een listig nieuw trucje. Normaal zie je natuurlijk altijd die camera's aankomen, maar deze die zagen ze niet aankomen.
1: Mijn moeder zei altijd, het gevaar komt nog net niet uit de lucht. Maar
0: deze keer wel.
1: Sport verbroedert, maar niet altijd. Een oefenwedstrijd tussen Brazilië en de Verenigde Staten. Die zijn namelijk compleet uit de hand gelopen. Scheidsrechter trok 8 rode kaarten. Allemaal voor de Brazilianen. 4 gingen naar speelsters. Dus mochten ze ook nog net spelen, want dan heb je dit nog 7. Met minder spelers, dan gaat de wedstrijd niet meer door. Oh ja. De andere 4 gingen naar coaches en mensen van de technische staf van Brazilië. 4 kaarten werden gegeven in blessuretijd. De bondscoach Elias die was de eerste die mocht vertrekken. En daarna was het een stroom aan rode kaarten in de wedstrijd. Amerika kreeg er niet eentje. De wedstrijd werd overigens met 1-0 gewonnen. Slechts 1-0 gewonnen door de Amerikanen. Het opmerkelijke is, Brazilië is binnenkort het gastland voor het komende WK voor vrouwen.
0: Ja, volgend jaar.
1: Nou, dat is lekker gastvrij ook.
0: Nou, precies. Maar ook, we denken altijd dat mannen zo ruw zijn, maar kennelijk kunnen de vrouwen er ook wat van.
1: Die zijn ook vrij goed in het maken van overtredingen.
0: Zeker in Brazilië.
1: Ja.
0: Dankjewel, Philip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Noah Kahan komt eraan, maar eerst Men Without Hats.
2: Radio met een grote R.

0: Man Without Hats en Safety Dance hier op Radio Rijnmond. Het WK, nou, daarnet was het trouwens ook een luisteraar die hoorde... die zegt, ja, ik heb net volgens mij weer die fluit gehoord. Nee, dat is dus niet zo. Geen fluitjes even meer. Die zijn even bij mij op. Maar die komen vanmiddag nog terug. En daarna volgende week weer, hè. Elke week dat er een poolwedstrijd wordt gespeeld door Oranje in het WK. Die woensdag, dan is het WK-dag hier op Radio Rijnmond. Dus daar gaan we lekker mee door. En Caroline Wimmers, de huismanager, is ook in WK-sferen... Maar zij is lekker aan het kokkerellen, Meerte.
1: Jazeker, ja. In het Mexicaans, Zuid-Afrikaans, noem het maar op. Ze heeft het klaar liggen.
0: Heb jij wel eens bobotie gegeten?
1: Nee, ik ken het wel en het ziet er altijd erg lekker uit.
0: Oké, nou, dus ik hoop dat Caroline ons helemaal warm gaat maken. Ik heb ook nog nooit bobotie gegeten, dus ik ben heel benieuwd. Zometeen muziek van Kane, maar eerst eentje van Noah Kahan. Dit is American Cars op Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu...

0: Glad You Made It. Ja, dat kan ik maar tegen één iemand zeggen natuurlijk.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Ja toch, Caroline? Ja. Ik ben blij dat je er weer bij bent.
2: Ja, ik ben er ook weer zo blij. Ik kijk heel de week uit naar dit moment dat ik jou weer mag zien.
0: Wij met z'n allen. Elke woensdag ben je hier, maar vandaag ben je ook in internationale stemming. Want het WK begint morgen en jij dacht, het is ook bijna zomervakantie. We gaan naar het buitenland.
2: Ja, precies. Nou ja, het is natuurlijk, Mexico staat in de hoofdrol. Hè. Ook Zuid-Afrika, Japan later in de week. Ik bedoel, we kunnen alle kanten culinair op. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon Amerikaanse hapjes serveren. Want die gaan namelijk het hele seizoen mee. Hè? En het hele toernooi gaat dat mee. En ik heb alles opgeschreven op www.dehuismanager.nl. Daar staan alle recepten, alle tips, alles staat erop op de blog. Dus dat is voor de mensen waar ik te snel praat of dat je denkt van joh, nou dat had ik nou nog even na willen lezen. Dat doe ik trouwens elke week. De Boboti uit Zuid-Afrika is natuurlijk heel erg bekend. Je hebt zelfs de pakketten in de winkel van het niet nader te noemen merk. Kan je heel makkelijk maken. En je kunt ook het wat ingewikkelder recept volgen wat op de website staat, mijn website. En voor wie hadden we dan nog meer? Mexico. Heb ik echt een heel assortiment met leuke gezellige hapjes gemaakt. Zoals nachos. Als we dat een beetje door de Amerikaanse mangel halen. Dan krijgen we natuurlijk de buffalo wings. Hè, de kipvleugeltjes met de pittige botersaus. Die kun je lekker met een dip doen. De nachos is natuurlijk iedereen gek op. Je hebt Amerikaanse hamburgersliders. Chicken tenders, buffalo. Nou, ik heb een hele rij gemaakt. Als we doorgaan naar de Zuid-Afrikaanse dingen, dan heb je natuurlijk biltong. Ken je dat?
0: Biltong heb ik wel eens van gehoord.
2: Zit wel te lachen, maar je net helemaal niet op.
0: Wel,
2: dat is gedroogd.
0: Ik heb het gehoord net.
2: Dat is gedroogd vlees, rund of krokodil.
0: Oh.
2: Met zeg maar beef jerky. En dan hebben ze in Zuid-Afrika ook nog de droge worst. Dus die hebben wij hier in Nederland ook. Dus lekker plakjes snijden voor bij het voetbal. Ze hebben ook samosa's. Heb ik ook een receptje.
0: Oh, die zijn lekker.
2: Van die driehoekjes.
0: Ja.
2: Erg lekker. En het gekke is, als je dus samosa, cassava chips en maiskoekjes denkt. Hè, dat staat hier echt alsof het helemaal Zuid-Afrikaans is. Dat komt ook in Mexico voor.
0: Oh, ja, dus dan heb je een crossover. Fusion eten heb je dan.
2: Ja, dat kan je gewoon, zeg maar, voor degene die voor Mexico of voor Zuid-Afrika, die kan je gewoon allebei blij maken. Ja, en dat wil je.
0: Ja.
2: Je wil iedereen blij maken.
0: Ja.
2: Nou, als je het dan ook nog gek wil doen, dan ga je papier-mâché, ga je zo'n een beetje sfeer creëren met lichten en bloemen en de tafels leuk dekken in rood en geel en groen en blauw en oranje. Ja, dan zit je altijd goed, ook voor de Zuid-Afrikaners. En alles in aardetinten, ook altijd leuk. Wat kan ik nog meer zeggen? Is dat ik iedereen een hele fijne WK wens met veel plezier. En het gaat om het meedoen, hè jongens. Niet om het winnen. Nee.
0: Juist, vind ik een hele goeie.
2: Wees lief.
0: Maar toch ook weer niet natuurlijk. Want we willen
2: wij moeten winnen. Oh,
0: we moeten winnen, precies. Maar goed, we gaan ons best doen met hapjes. We gaan ontzettend happen. En hopen dat we ermee het oranje team naar de winst happen. Jij komt volgende week weer met andere hapjes die dan weer inspelen op de wedstrijden die dan spelen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Zeker.
0: Heb ik nog eentje van vorige week. Toen had je een drankje, had je. Oh ja, Meertje.
2: Ja.
0: En dat had jij gemaakt. En Danny heeft dat ook gemaakt. En die laat hier het resultaat even zien. Dat was die met citroen en met sinaasappel, basilicum. Allemaal in zo'n grote kan.
2: Ja, dat was een hele lekkere, verfrissende drank, ja.
0: Nou, iedereen kan het maken. Hij heeft het dus ook gemaakt. Wou die even laten weten.
2: Nou, wat superleuk.
0: Leuk, hè?
2: Nou, ik vind dat zo leuk als mensen reageren. Als ze leuke dingen maken of er iets aan gehad hebben. Dat motiveert ons ook allemaal
0: dus
2: weer.
0: Blijf
2: volgende
0: dat
2: week weer
0: doen.
2: Te knallen.
0: Helemaal. Dankjewel.
2: Blijf dat doen, mensen.
0: Tot volgende week. Hoi.
2: Dag.

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu. Radio met de grote R. Meerte, het is alweer voorbij vandaag.
1: Ja, maar gelukkig, morgen zijn we er gewoon weer bij.
0: Met weer een platenlepel. En dat is ook leuk om mee te doen, toch?
1: Ja, zeker. Spelletje achter ze voren. Goed luisteren.
0: Zeker. We hebben er weer een voor je klaarstaan, dus dat mag je morgen weer doen. Maar vanmiddag kun je gewoon lekker luisteren naar Ronald. Die heeft Shaggy, Fleetwood Mac, Bruno Mars een toontje lager op een rijtje staan. En nog veel meer in de middag door. Ik wens je een hele fijne middag. Zometeen het nieuws en voor die tijd Flaming en Meteor. Niet nodig.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zo meteen de middag door met Ronald van Aardhuis. Maar eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En treinreizigers richting Utrecht Centraal zullen rekening moeten houden met meer reistijd. Door blikseminslagen op het spoor zijn er veel treinen om Utrecht Centraal uitgevallen. De bliksem sloeg om 11:00 in tussen Utrecht Centraal en Breukelen. Voor 2 van de 4 sporen wordt daar nog gekeken hoe groot de schade van de inslag is. Door de inslag kwam het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam al helemaal plat te liggen. En tussen Rotterdam en Utrecht zijn er in beide richtingen de helft van de treinen eruit gehaald. Die rijdt dus nu niet ieder kwartier, maar ieder half uur. De NS zegt vanaf 2:00 meer treinen te kunnen laten rijden. En de politie heeft dit weekend bij de Wieldrechtse Zeedijk in Dordrecht meerdere boetes uitgedeeld aan racende motoren. Zo meldt de politie zelf. De motoren werden al een tijdje in de gaten gehouden door een speciale drone van de politie. Toen de motoren er vandoor probeerden te gaan, bleek dat ze meerdere overtredingen hadden gemaakt en die door de drone zijn vastgelegd. De boetes zijn onder meer uitgedeeld voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder verzekering, niet dragen van een helm en gevaarlijk rijgedrag. Ook zijn er een rijbewijs en een motor in beslag genomen. En een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang gevlogen zonder de juiste vliegvergunning. De 59-jarige Geoffrey W. maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en vervoerde tienduizenden passagiers. Dat de voormalige gezagvoerder niet over de juiste papieren beschikte kwam aan het licht na routinecontrole van de Canadese luchtvaartautoriteit. W. vloog vanaf 2009 met onder andere Boeing's 767, 777 en 787. Nu is het niet zo dat W. helemaal niet kon vliegen. Hij had wel de papieren, maar dat waren alleen papieren als co-piloot. De papieren waren jaren geleden al vervalst door W. De voormalige piloot is aangeklaagd voor fraude, verstoring van de openbare orde en het gebruik van valse documenten. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog en in de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het, dan kan het weer gaan regenen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u nog één file op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
15: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
16: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
17: En ook nog eens gratis parkeren.
18: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
19: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
25: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
0: Dit is Radio Rijnmond.
28: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

tandje lager met hun eerste grote hit. Net als in de film uit 1982. Topjaren voor nederpopbandjes braken toen aan zich. En wat is dat heerlijk om dat prachtige, gearticuleerde Nederlands te horen. Hè? Tegenwoordig al die Nederlandstalige muziek. Ja, het is allemaal een beetje straattaal geworden. Sommige dingen begrijp je niet meer. De klanken worden verbasterd. Je hoort tegenwoordig al geen ei meer, maar het is allemaal ai. Maar dit was prachtig. Erik Meesje en zijn kornuiten, toontje lager, net als in de film. Goedemiddag, welkom bij de woensdag aflevering van De Middag Door met heel veel lekkere klassiekers in het eerste uur, hoor. Want ik heb straks Kensington, ik heb Fleetwood Mac meegenomen, Maroon 5, Herman van Veen met een grote hit in 1984 heb ik in de tas gedaan. En straks zal ik bekendmaken, tipje van de sluier voor het volgend uur. Nog één nachtje slapen, hè. Morgen gaat het WK voetbal beginnen met onder meer optredens ook bij de opening van Katy Perry. Heel veel artiesten zullen in Mexico en ook in Canada gaan optreden. Alanis Morissette is een van de artiesten die daar ook zal gaan zingen. En hier op Radio Rijnmond zullen we ongetwijfeld ook heel veel aandacht hebben voor het voetbal de komende weken. Misschien heb ik wel een poeltje ingevuld. Ja, ik heb dat wel gedaan en bij mij komt dan, dat wordt allemaal doorberekend. Dat hoef je niet allemaal zelf meer te doen tegenwoordig. En dan blijkt uiteindelijk bij mij Duitsland als wereldkampioen uit de koker te rollen. Nou, heb jij een andere favoriet? Laat het me weten, radio@rijnmond.nl. Het is woensdag 10 juni. Is er iets bijzonders in de stad te doen? Dat hoor je straks. Als jouw agenda leeg is.

Shaggy met Oh Caroline uit 1993 was dit. 1988, een mooi voetbaljaar natuurlijk. Fleetwood Mac met As Long As You Follow. Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En straks ook nog wat klassieketjes ertussen. Voor de mensen die vanavond nog een lege agenda hebben en denken, ik wil toch wat leuks gaan doen. Nou, dan heb ik een tip. Je kunt naar het oude Luxor gaan, want daar staat Marcel van Roosmalen op de planken met zijn nieuwe programma Ik Mag Niet Klagen. Ik heb dat laatst gezien in een theater in Maassluis en ik heb me rot gelachen. Ja, wat een droogkloot is en blijft dat. En ja, die verhalen, ja, soms ook verhalen met zijpaden die tot helemaal niets leiden. Maar het is heel aangenaam om erbij aanwezig te zijn. En ja, het cynisme. En het is echt de opperdroogkloot van Nederland. En, maar de show is echt om te smullen. Marcel van Roosmalen vanavond in het oude Luxor Theater. Als we vooruitkijken, zaterdag het natuurlijk het Woodstock Festival in het Kralingse Bos. En Jasper die legde mij vorige week zaterdagochtend in het programma Het Weekend Is Er Uit, hij is de organisator van Woodstock, dat hij het zonde vond dat al die apparatuur maar voor één avond en één dag daar staat. Dus de avond ervoor hebben ze nu ook een nieuw festival verzonnen, want de spullen staan er toch en de hekken en de catering. En dat is dan het Feel Good of het Good Times Festival. Dat heeft vrijdagavond, aanstaande vrijdagavond, 12 juni dus een programma met onder meer Sister Sledge. Die vrijdag trouwens gaan repeteren hier bij de buren van Rijnmond in de studio van Okkie Klootwijk. Dus wellicht ga je ze vrijdag gewoon ook horen hier op Radio Rijnmond in de dagprogrammering. Candy Dulfer staat s'avonds op het podium. Er is een Bruno Mars Treasure Tribute Band. Die heet Treasure. Replay komt weer uit de stof en gaat optreden. Glennis Grace maakt de overstap van 020 naar 010. Zij zal optreden. En verder ook nog Gio Ananyahari. En even kijken, er is ook nog een sing-along concert. Kortom, een echt Good Times Festival vrijdagavond. Er zijn al kaarten voor beschikbaar. En nou, leuk toch? Niels en Radio Rijnmond is erbij vanaf 6 uur tot 11 uur met Wendy en Marion die live verslag zullen gaan doen van het Good Times Festival in het Kralingse Bos aanstaande vrijdagavond in Rotterdam. Tijd voor muziek, genoeg gepraat. Dit is, ja natuurlijk, Martin Garrix. Over Woodstock gesproken. Die heeft daar ook gespeeld volgens mij in het verleden. Stay.

in Hilversum 3 nog een toonaangevend radiostation was op de Nederlandse publieke omroep voor jongeren. Inmiddels is dat wel een beetje ter ziele, denk ik. Hè? Dat heet nu NPO 3 volgens mij. 1984, bezongen en geëerd door Herman van Veen. In die prachtige, geaffecteerde dictie, hè? Die taal. Dat klinkt bijna heel erg ouderwets. En toch is het gewoon heel, heel mooi Nederlands als je er goed naar luistert. Herman van Veen. Ja, en ik moet altijd lachen als ik dit hoor. Want het doet mij denken aan de Dik voor Mekaar show. Want die hadden toen met ome Willem, gingen die dat liedje spelen. En al dat getingeltangel in Hilversum 3, dat werd toen vertolkt door flessen drank die gevuld waren met, ja, met drank. En ome Willem had zo'n drankorgel hangen en die ging daar dus op slaan. Maar dat was steeds vals. Dus dan moest hij steeds een slok nemen uit die fles. En op het einde was ome Willem, ome Joop natuurlijk. Nee, ome Willem. Ome Joop was het. Nee, nou wordt hij mooi. Ja, die van de Dik voor Mekaar show. Die ging dat drankorgel stemmen. En aan het einde was hij natuurlijk helemaal ladder zat. En werd het steeds valser. Misschien is dat nog wel ergens terug te vinden. Ik ben erg benieuwd. Ik ga een keer zoeken. Want dat was een hilarisch een stuk van de Dik voor Mekaar show van André van Duin. Hey, dit is ook lekker zeg. Dit is Maroon 5, hoor ik beginnen. Uit 2004 met She Will Be Loved.

Als Feyenoord-fan hoorde ik dan altijd Smolarek in mijn hoofd na gonzen. Want dat werd in de Kuip toen gezongen op deze tune. Toen de Poolse international voor Feyenoord speelde. Dat was jaren 80, denk ik ook. Hè. Gypsy Kings 1990 met Volare. Spaanse klanken uit Frankrijk. Want ze komen uit Frankrijk, de Gypsy Kings. Maar het klinkt heel Spaans. En dat hebben we wel een beetje nodig hoor, met het herfstachtige weer momenteel. Kunnen we alweer een beetje een Spaans zonnetje gebruiken. Daarvoor Olivia Rodrigo. Dat klinkt ook heel Spaans, maar het is volgens mij gewoon Engels. Drop Dead is haar nieuwe single. Vandaag in Rotterdam, deze woensdag 10 juni... de start van het Rotterdamse Arabische Filmfestival. Dat zal tot en met aanstaande zondag duren. En er komen tal van filmmakers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in Rotterdam samen met hun films. En wordt er ook gesproken. Is een, zo wordt dat omschreven als een veilige ruimte voor open gesprek over kunst, menselijkheid, emancipatie en politieke vrijheid. En dat is hard nodig voor die landen in die regio van de wereld. Want daar is de vrijheid nog ver te zoeken. En ook

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. We hebben meer de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn er in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel van verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakke, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden van de scooter geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister Van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel te gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar is, verwacht de minister ook dat het middel door burgers ingezet gaat worden tegen de politie. Debat over het legaliseren van pepperspray leidde op naar de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met bijzondere beschermingsbehoeften een vergunning voor pepperspray zouden krijgen. Maar uit deze onderzoek blijkt dat dat veel meer negatieve dan positieve effecten oplevert. En het hoofd van de munitie van het Russisch leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte er een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskisha. Op beelden is te zien hoe Davidov om 5:30 's ochtends wegrijdt bij zijn huis, waarna de auto vlam vat en tegen een geparkeerde auto aanbotst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de bevoorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en wat onweersbuien die wegtrekken richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon, het is droog. En in de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u nog één file op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof-Arendsveen. Daar staat 7 kilometer file, 6 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
15: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
16: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
17: Voordeelhaartjes.nl. Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Dit is Radio Rijnmond.
28: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

Police aan dat het niet altijd hoogdravende teksten hoeven te zijn om een hit te scoren. Want met de do-do-do, de da-da-da, scoorde het Engelse drietal een monsterhit. Afkomstig van hun album Zenyatta Mandata. Wat dat betekent, gooit maar in de pet. Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Radio Rijnmond. De middag door. Ik neem jou dagelijks tussen 2 en 4 bij de hand. Heb wat lekkere plaatjes in de tas gedaan. En af en toe een tip voor je agenda. Of wat leuke wetenswaardigheden over de artiesten die ik draai. Nu ga ik verder met Harry Styles, die vroeger in One Direction zat. Heeft hij nog introductie nodig eigenlijk? Want vorige week heeft hij zijn reeks van 10 concerten in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena afgesloten. En er gingen zo'n beetje 70.000 mensen per avond in. Dus keer 10 is 700.000 mensen. Als we verder rekenen zien we dat 1 op de 30 Nederlanders daarbij aanwezig was. Dus. Zo zit het, denk ik. Hè? Als ik misreken, dan laat je het maar weten. Radio@Rijnmond.nl. American Girls is zijn nieuwe single. En daarna een Nederlandse Eurodance groep. Alice DJ met Back in My Life. Gaan we terug zo'n 27 jaar in de tijd. En dat is een prettige plaat. Ook nog steeds als je die nu hoort. En de zang is van Judith Pronk. Daarna volgens mij niet heel veel meer van vernomen. Maar eerst Harry. Sir Harry Styles misschien wel.

Lekker hoor, hey. Snow Patrol hier op Radio Rijnmond met hun grote hit uit 2007, Shut Your Eyes. Ja, de fans weten het natuurlijk al en die zien er natuurlijk ongelooflijk naar uit. Maar aanstaande vrijdagavond 12 juni spelen ze gewoon in Groningen. Ja, gaan ze daar de boel op stel te zetten. Het enige concert in Nederland, best bijzonder natuurlijk. De band is druk met een Europese tour en had wel tijd voor een uitstapje naar Groningen. De bof komt er daar in het noorden. Ik weet niet of er nog kaarten verkrijgbaar zijn, maar het is wel een rot end rijden natuurlijk helemaal als je nog terug moet. Afijn, LSDJ hoorde je ook nog, een Nederlandse Eurodance groep uit 1999 daarvoor. Dit is Radio Rijnmond, je kent het recept. En straks na 3:30 hoor je een stevige plaat, gaan we de week doormidden zagen. En dan gaan we lonken naar het weekend dat er aanstaande is. Eén nachtje slapen nog, hè? WK voetbal, morgenavond de opening en de eerste wedstrijd. En tot die tijd kun je ongetwijfeld misschien wel op je school of bij je collega's nog een poeltje invullen wie er kampioen gaat worden. En ja, we hebben natuurlijk vorige week de wedstrijd tegen Algerije gezien in de Kuip met Harts Moussa, die een geweldige goal scoorde en daarmee een 1-0 overwinning voor de Noord-Afrikanen in de was sleepte. Ja, daarmee zijn misschien de verwachtingen voor de Oranje fans wel een beetje bijgesteld. Maar laten we hopen, gewoon hopen, dat ze de eerste ronde doorkomen. Dat moet toch kunnen? Dit is The Eurythmics, There Must Be an Angel.

bijzonder toch om deze weer eens te horen. QB and the Blizzards, jazeker, uit Drenthe, uit Grollo om precies te zijn. 1969 is deze single van de band die in 62 al het levenslicht zag. De Apple Knockers Flophouse is de titel. Met natuurlijk Harry Musquet op de vocalen. Ik sprak Harry ooit nog in het programma Brani voor 2 op de radio. Bijzondere man en korte tijd later is hij overleden. Eelco Gelling op de gitaar, ook een gitaargod van eigen bodem. Die ziekig is tegenwoordig, zit in een verzorgingshuis. Gaat helemaal niet goed met Eelco Gelling. Die ik later ook nog een keertje live heb gezien in Café de Quibus in Schiedam. Met een bluesband. En hij heeft ook op het album van The Golaneering Contraband meegespeeld. Eelco Gelling, ook een held voor de wat oudere jongeren die nu luisteren. En dat zeg ik vrij naar Johan Derksen, die ook nog de manager was van de band. En de buurman van Harry Musquet. En ook Herman Brood heeft deel uitgemaakt van de Blizzards. Hè. Dus een roemrucht neder-rock stukje geschiedenis met QB en de Blizzards hier op Radio Rijnmond. Geen dagelijkse kost, maar dat is het leuke aan de middag. Ik weet je toch altijd wel een keer te verrassen. Niet waar? Het is, even kijken, nog steeds woensdag, hè? Jawel. De week is doormidden gezaagd. We gaan naar voren kijken, naar het weekend. En dan wordt het ook weer beter weer. Let maar op. Lekker een stuk droger. Dit is Adele met Oh My God.

Madonna met Like a Prayer 1989. De lange uitvoering van bijna 5,5 minuut was dat. Lekker toch? Hier op Radio Rijnmond ga ik de biezen pakken. De woensdag zit er voor mij op. Ik meld me morgen weer tussen 2 en 4. En ook vrijdag tussen 2 en 4. En ook tussen 4 en 7. Want dan mag ik de vrijdagmiddagborrel van Afslag Rijnmond presenteren samen met Vees. En ook zaterdagochtend tussen 10 en 12 voor me weer. Nou, het moet niet gekker worden. Daarom nu beter maar de mond houden. Beetje bescheidenheid, zie je het de mens. Dit is Somber.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Het is 4 uur, dit is Radio Rijnmond. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Eerst natuurlijk het nieuws, dit keer gelezen door Philip van Es.
10: Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn er in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree, Overflakkee, in Spijkenissen en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En bij een ongeluk aan de Krammer in Brielen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Een andere opzittende van de scooter raakte lichtgewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaargewonde man is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En voormalig 50PLUS partijvoorzitter Geert Dales is schuldig bevonden aan belediging, smaad en doxing van een taxichauffeur. Op 25 november 2024 zou Dales een taxichauffeur in Amsterdam hebben uitgescholden voor kutmarokkaan. Kort daarop plaatste de oud-burgemeester van Leeuwarden op platform X een foto van de taxi waar het kenteken zichtbaar op was en adviseerde mensen niet bij deze taxi in te stappen. Volgens de rechter is dat het verspreiden van persoonlijke gegevens zonder toestemming met als doel te intimideren. En Dales kreeg daarvoor 80 uur taakstraf, waarvan 40 voorwaardelijk. En het Mauritshuis kan opgelucht ademhalen. Het hoeft de 25 kunstwerken niet terug te geven. Zo heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld. De 25 kunstwerken werden opgeëist door de erfgenamen van oud-museumdirecteur Abraham Bredius. Bredius was tussen 1889 en 1909 directeur van het Mauritshuis. In zijn testament stond dat het kunstmuseum 25 van zijn 17e-eeuwse schilderijen na zijn dood mocht behouden. Volgens de familie zou het Mauritshuis de voorwaarden van het testament hebben geschonden. Ze waren van mening dat er in het Frans staat dat de stukken altijd geëxposeerd moeten worden. De rechter gaf echter de vertaling van het Mauritshuis de voorkeur, waarin staat dat de werken, als ze geëxposeerd worden, alleen in het Mauritshuis mogen worden geëxposeerd. En dan nog het weer. Geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien die trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking dan toe en kan het weer wat gaan regenen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: En het wordt steeds drukker op de weg, de langste files en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoflied en Den Hoorn 16 kilometer, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En op dezelfde weg tussen Delft en knooppunt Benelux nog eens 6 kilometer, 10 minuten. Door een auto met pech, twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer, 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar ook daar is de weg weer vrij. Verder nog de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 2 kilometer, 10 minuten. Door een ongeluk, de weg is daar dicht en bestuurders worden over de, via de vluchtstrook geleid. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Een file van 12 kilometer, een vertraging van een half uur.
9: Oei, oei, oei. Wat is het alweer druk? Ja. We houden je de komende uren natuurlijk op de hoogte van de avondspits. Tijdens afslag Rijnmond, nu tijd voor de eerste plaat. En dat is er eentje van de Britse zangeres Dusty Springfield. Die had al hits in de jaren 60 en haar laatste hit was in 1990 met hulp van de Pet Shop Boys. Weet jij nog welk nummer? Die hoor je zo.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Ik heb Nielse pijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
0: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: In Private. Dat was de laatste grote hit van Dusty Springfield. We spreken over het jaar 1990. Dit is Radio Rijnmond met muziek uit de 80's en de 90's en de muziek van nu. Dus dat past er prima tussen. En zo gaat het ook de komende uren natuurlijk weer in Afslag Rijnmond. Want dat is het programma dat zojuist is begonnen. En we zijn tot 7 uur bij je met de beste muziek die we maar kunnen vinden. Met een spelletje, een ander spelletje dan de stripjockey. Want we hebben vandaag WK woensdag. Daar vertellen we zo meer over. We hebben wel de afslagen. We hebben het nieuws van deze dag. En vooral ook het vrolijke stemgeluid van Veza Albayrak. Ook wel bekend als het engeltje op mijn schouder.
1: Oh, goedemiddag.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou, ja, en je zit even niet op te letten. Een hele studio wordt versierd.
1: Nou dat, ik draaide me even om. En ik zit echt heel dicht bij de studio. Ja. Ik draaide me even om en het was helemaal versierd. Het ziet er prachtig uit hoor, daar niet van. Dus het ziet er gewoon gezellig uit. Ja, ik moet zeggen, we zitten wel echt een beetje in die WK-sfeer, toch?
0: Met ons hoofd in de vlaggetjes.
1: Ja.
0: En ja, het is dan ook WK woensdag. Hè? Ja. Dus de komende woensdagen op Rijnmond steeds de dag dat we dan in aanloop naar weer zo'n wedstrijd van het Nederlands elftal die snackpannen gaan weggeven, waar je af en toe ook spotjes over hoort. En het idee is dat als je zo meteen een scheidsrechtersfluitje hoort in dit programma, dat je dan een appje stuurt met het
1: goal.
0: Bord. Met?
1: Goal.
0: Goal. Goal.
1: Ja, goal.
0: Goal.
1: Ja, okay. Gewoon alleen goal. En dan, dan kunnen we je bellen voor een snack van.
0: Ja, en als je een mazzel hebt, dan gaan we je nog bellen ook. En dan win jij die goed gevulde snackpan van Rijnmond. Want wat eet jij altijd als je een wedstrijd van Oranje kijkt?
1: Ik moet zeggen, ik ben wel gewoon meer van chips, snoep, koek, dat soort dingen. Maar snacks gaan er ook goed in, hoor. Ja, dat vind ik ook wel lekker.
0: Ja, precies, ja. Ik krijg zelf meestal geen hap om mijn keel tijdens zo'n wedstrijd.
1: Nee.
0: Maar, als het is meestal een drankje, maar ja, wie weet.
1: Ja, nee, snacks gaan er altijd in en dit schijnt een hele goed gevulde snack.
0: Daarom, dus let op het fluitje en heb dan het woord.
1: Goal.
0: Goal.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is afstand.

0: Ja, die fingersnap die hoort er echt bij, hoor. Pas dan is die echt afgelopen.
1: Ja, precies. Je mag er niet doorheen praten.
0: Under Pressure, een grote hit, nummer 1 is zelfs uit 1981 van David Bowie en Queen. Wat een gouden combinatie. En daarvoor hoorde je de huidige hit van Ruben Hillen. 20 seconds, en dat brengt de tijd op 11 minuten voor 4:30.
1: Ja, en dat betekent nieuwe muziek. En je had ons iets heel bijzonders beloofd, Rentjan.
0: Ja, ja, ik heb het al verteld hè, gisteren. Ja. Namelijk?
1: Alex Warren.
0: Alex Warren heeft een nieuwe single. Ja, Alex Warren is zo'n artiest waarbij het verhaal bijna groter is dan de hits die hij maakt. Hij is inmiddels 25, komt uit de Verenigde Staten. Begon ooit als jongen met skateboardfilmpjes op Instagram. Later TikTok en YouTube. Maar inmiddels is hij veel meer dan een internetpersoonlijkheid. Want hij is een echte popartiest geworden met grote emotionele liedjes. Die in Nederland opvallend goed zijn aangekomen de afgelopen 2 jaar. Denk aan Ordinary, zijn eerste nummer 1 hit. Maar ook Carry You Home en Before You Leave Me en Eternity. En op dit moment staat hij nog hoog genoteerd met Fever Dream. En dat allemaal in 2 jaar tijd. Dus het gaat echt heel erg goed met deze Alex Warren. Zijn nieuwe single heet Passenger en het is de voorbode van zijn tweede album dat eind augustus gaat verschijnen. Het album heet Wild Child en dat is een hele persoonlijke titel, want zijn vader noemde hem vroeger altijd zo, Wild Child. En hij heeft ook een tatoeage met het woord Wild Child. Ja, en Passenger is een lekker energiek popnummer, maar onder de vrolijke buitenkant zit ook weer iets van kwetsbaarheid. De passagier is iemand die niet zelf aan het stuur zit. Een ander bepaalt de richting en de vraag is eigenlijk, wanneer zit ik zelf weer achter het stuur van mijn eigen leven? Passenger, dit is de nieuwe van Alex Warren.

0: Elke werkdag rond deze tijd splinternieuwe muziek in Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. En dit was de nieuwe single van Alex Warren, nog maar 25 jaar. En de ene hit na de andere de afgelopen jaren. En eind augustus, dan verschijnt dus zijn nieuwe album Wild Child. De single is er al en die heet Passenger. En morgen rond deze tijd hebben we natuurlijk weer nieuwe muziek. En morgen, verklap ik nu alvast, is dat een Nederlandstalige. Een hele goede zanger. Nee, meer zeg ik niet. Ik zie alweer vragen kijken. Nee.
1: Ja, ik zou wel meer willen weten
0: dat
1: natuurlijk.
0: Dat is er alweer voldoende informatie voorlopig.
1: Jammer.
0: Afslag Rijnmond, Radio Rijnmond. Hier dus de Robert Gray Band.

0: De beste muziek uit de jaren 80, 90 en natuurlijk ook de muziek van nu hoor je allemaal op Radio Rijnmond. En als je het hebt over de beste muziek van de jaren 80, dan mag natuurlijk de Robert Cray Band niet ontbreken. Dat was Don't Be Afraid of the Dark. Ja, ik zei het net al, geen stripjockey vandaag. Heeft een dagje vrij in verband met BK Woensdag. Want zullen we nog één keer uitleggen, want er is wel wat te winnen natuurlijk in deze uitzending.
1: Ja, een goed gevulde snackpan.
0: Een goed gevulde snackpan in verband met het WK. Dat doen we op WK Woensdag. En het idee is dat als je zometeen een fluitje hoort. Ja, niet zomaar een fluitje, maar een scheidsrechtersfluitje. Dat is heel belangrijk.
1: Heb je een voorbeeld, zodat we het even kunnen laten horen?
0: Nee, want dan raakt iedereen meteen weer in de war.
1: Oh.
0: Dan gaan ze meteen appen. Dat is niet
1: je weet dus dat het. Je hoort het echt wel dat het een scheidsrechtersfluitje is.
0: Ja, precies. Okay, als je een vogeltje hoort fluiten, dat telt niet.
1: Nee.
0: Het wordt echt een scheidsrechtersfluitje. En dan stuur je een appje met goal en dan maak je kans op die prachtige, goed gevulde snackpan.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en

0: complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Het is 4:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond op BK woensdag. Hoe gaat het met de files?
5: Het is behoorlijk druk. De langste files en bijzonderheden even op een rijtje zetten. A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 7 kilometer. Ruim een uur vertraging. En tussen Delft en de Benelux-tunnel staat het ook vast door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verder de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 3 kilometer een kwartier. Dat is door een ongeluk en de weg is daar dicht. Bestuurders worden via de vluchtstrook geleid. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd naar de A28 en Noordeloos 20 kilometer. Vertraging van ruim een half uur.
4: Deze middag en ook vanavond is er geregeld zon en ook kans op een bui. Vannacht opklaringen, ook dan nog kans op een bui. Het koelt landinwaarts af naar een graad of 9. Morgen af en toe een zonnetje, eerst droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking weer toe. En vanaf de namiddag wordt het overal regenachtig. Morgen wordt het hooguit 17 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Filip.
6: Goedemiddag. Formateur Ingrid Koenraad meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. En daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna de wethouders worden aangesteld. En het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit, maar niet schadelijk zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor heeft de NVWA, weet de NVWA niet welke partijen vlees er ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt nogmaals dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn. Omdat de producten al eens verhit zijn geweest en dus geconsumeerd kunnen worden. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Voor de vleeswendel zijn in april 2 directeuren en een manager aangehouden. En dan, ja, het is WK woensdag, dus moeten we het ook maar even over het WK hebben. Want het is altijd een kostbare onderneming, hè, om er naartoe te gaan. Je moet een vliegticket, hotels, dat soort zaken. Nou, dat is in Amerika al sowieso belachelijk duur. Eerder werd al bekend bijvoorbeeld dat een retourkaartje naar het stadion, het MetLife Stadion, $150 kost met de trein. Ja, ja. In plaats van de normaal gesproken $12,90. Vanwege beveiligingskosten. Dus die beveiligers hebben allemaal goud pak aan met diamanten. Ja, nee, maar de consumptieprijzen zijn ook bekend en hou je vast. Want in de Rotterdamse stadions betaal je maar een schijntje voor een biertje. Een biertje, nou ja, in vergelijking met hier wel.
4: Oké.
6: Okay. Ja, nou ja, gok maar, wat denk je dat kost? 1 biertje.
4: Ja, Rotterdam is een biertje, ik denk...
5: €5?
4: €5, ja. En dan zal het in Amerika wel het dubbele zijn.
6: Bijna driedubbele, €14,50. De premium variant is €15,60. Nou, dan lopen we nog even de hele menukaart door. Een flesje water, €6,50. Ja. Een frisje, €8,50. Behalve als je daar de hervulbare souvenirbeker bij wil. En wie wil dat nou niet? Ja. Dan kost het €12,80. Nou, de kans is dus heel klein dat de wedstrijd op het WK stilgelegd gaat worden. Omdat iemand een biertje op het veld gooit. Ja,
4: precies. Daarom hebben wij nou die snackpan uitgevonden.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Mag je naar de VS dan?
4: Let op het fluitje zometeen, mensen. Let op het fluitje.
7: Radio met een grote R.

Michael Jackson uit 1983. En hoorde jij wat? Ik hoorde wat. Uit 1983 wou ik zeggen. Beat It heette het nummer. En hier zijn Hanna Mae en Maxime. Ik wil dat je lust.

0: Team en ik wil dat je ligt. Het is 16:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, het fluitje heeft geklonken en dat hebben we geweten ook. Want het was meteen tak, tak, tak, al die berichtjes die binnenkwamen. Ja, want je weet het, je kunt een snackpan winnen vol met snacks. Als je op tijd een appje stuurt met het... Nou, het was allemaal goal, goal, goal, goal in onze Rijnmond. Ja, dat is wel leuk. Ik ben meteen helemaal in de WK-sfeer. En volgens mij was hij echt de eerste, Feza?
1: Nou, Perry? Ik moet zeggen, hij was echt een van de eerste. En ik had niet gedacht dat hij zo snel zou zijn.
0: Perry, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Perry. Perry Weermans uit Schiebroek, hè, geloof ik?
2: Yes, klopt.
0: Ja, ja, praat even goed in de microfoon, anders kunnen we je niet verstaan.
2: Yes.
0: Ja, dat was wel heel snel, hè? Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, ik zat in de auto en ik dacht, weet je, ik laat me dan toch maar een keertje meedoen. Ja. En ja, ik was best wel snel met me eigenlijk.
0: Ja. Ja? Ja, ja, ja. Je dacht, laat ik toch maar een keertje meedoen. Doe je dat normaal niet dan?
2: Nee, normaal niet, maar ik dacht, ik ga het toch een keer proberen.
0: Nou, en kijk nou eens wat er gebeurt, Perry.
1: Ja.
2: Ja, daar heb ik een keer gewonnen.
0: Wat superleuk. Je zit in de auto, van waar naar waar?
2: Ik ben onderweg naar huis van werk.
0: Ja, wat heb je gedaan voor werk?
2: Ik werk in de snackbar bij Verhagen.
0: In de snackbar?
1: Ja. Goed.
0: Nou, dan gaat die snackbar echt naar iemand anders, hoor. Dat kan echt niet.
1: Nee, maar vinden ze het wel goed dat je dan een goed gevulde snackbar van een ander merk of zo krijgt?
2: Ja, dat maakt helemaal niet uit. Nee.
0: Oh. Wat is jouw favoriete snack dan?
2: Bitterballen.
0: Bitterballen.
1: Ja,
0: en als je dan in de snackbar werkt, zit je dan ook de hele dag die bitterballen naar binnen te werken of valt dat mee?
2: Ja, af en toe een balletje naar binnen, dat kan wel.
0: Ja,
1: het is echt druk hoor daar, dus daar heeft hij ineens tijd voor.
2: Nee, meestal niet, nee.
0: Nee. Wow, supergoed. En nu lekker op weg naar huis en luister naar Rijnmond. Nou, die snackbar die komt jouw kant op. En wat denk je van het WK? Heb je een goed gevoel erover als het gaat over Oranje?
2: Ik heb er zeker een goed gevoel over, ja.
0: Oh ja?
1: Oh, ja. Hoeveel eindigen we? Hoeveelste?
2: Ja, ik hoop toch wel dat we hem helemaal uitspelen eigenlijk.
0: Ja. Maar waar is dit optimisme op gebaseerd?
2: Sorry?
0: Waar is dit op gebaseerd, dit optimistisch?
2: Ja, gewoon vertrouwen, je hebt club waar je gewoon een ploegje hebben.
0: Ja, precies. Als je van Oezbekistan kan winnen, dan kan je van elke club winnen.
2: Ja, toch? Ja.
1: Heel goed.
0: Oké, goede reis naar huis, Perry. Hey, veel plezier met de snackbar.

0: Just a Girl on Fire. Dat dan weer wel. Alicia Keys was dat om 13 minuten voor 5. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, er zijn serieuze plannen voor een burgerberaad over het onderwerp migratie. Dat is een initiatief van enkele oud-politici en zakenmensen en journalisten. Er is al eens een keer een burgerberaad geweest over het onderwerp klimaat. Ook zo'n controversieel onderwerp in dit land. En het idee is dus om ook zo'n burgerberaad te organiseren over het onderwerp migratie. Want de sfeer rondom migratie is zo gepolariseerd in Nederland. De politici in Den Haag lijken er maar niet uit te komen. Gisteravond was er een eerste bijeenkomst in Haarlem. Een eerste publieke bijeenkomst in ieder geval over dit onderwerp. En behalve de initiatiefnemers is er ook een hele grote groep van ambassadeurs. Het comité van aanbeveling die zich daar ook mee bemoeit. En allerlei bekende Nederlanders staan op die lijst. En ook bekende Rotterdammers. Denk aan Hugo Borst en Mike Baudet en Marianne van der Anker. En ik zag ook op die lijst Ronald Seurissen staan. Een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam. Die hebben we nu aan de telefoon. Meneer Seurissen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja. Ik kan je niet echt goed horen, hoor, maar ik zal mijn best doen.
0: Oké, nou goed. Ik zal in ieder geval proberen duidelijk te spreken. Ja, dat burgerberaad over migratie. Hoe bent u daarbij betrokken geraakt?
1: Ik ben daardoor Frank van der Linden, die kende ik ergens anders van. Die heeft gevraagd, is dat niks voor jou? En toen heb ik gezegd ja. En ik hoorde ook dat een goede kennis van mijn Paul Cliteur die had dat ondertekend. Ik denk, nou ja, dat doe ik zeker mee.
0: Ja, want de bedoeling is dat echt mensen van links en van rechts en alles ertussenin meedoen. Frank van der Linden is een van de initiatiefnemers, journalist. En gisteravond was er een bijeenkomst over dit onderwerp. Want wat is precies een burgerberaad?
1: Een burgerberaad is eigenlijk, laat ik zo zeggen, een advies aan de regering. Een soort inspraak waarbij een groep representatieve Nederlanders, die over het algemeen niet actief zijn in de politiek, het liefst niet, dat die met elkaar tot een dialoog gaan komen. En vanuit die dialoog komen tot bepaalde beleidsvoorstellen. En die beleidsvoorstellen voorleggen aan de uitvoerende organisatie, in dit geval de regering.
0: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want migratie is echt een heel complex probleem sowieso. En de meningen lopen ook zo ver uiteen, meneer Seurissen.
1: Ja, dat is juist het verontrustende. Het loopt niet alleen uiteen, het roept enorme polarisatie op. Je ziet nu al geweldsconflicten. Je ziet het in Engeland trouwens nog veel en veel erger op dit moment dan in Ierland. En wij willen dat zoveel mogelijk voorkomen. Dat is ook zo on-Nederlands. Maar hier en daar steekt het toch al de kop op. En de enige manier om dat te voorkomen, dat het uit de hand gaat lopen, is een keer iets anders gaan doen. Want laten we één ding voorstellen, de regering faalt in deze. Ja. Die laten absoluut alles op zijn beloop. En dat willen niet alle Nederlanders. En hier is een groep verontruste Nederlanders die zeggen, ja, laten we het dan eens wat anders doen. En laten we het eens proberen via zo'n burgerberaad.
2: Maar als er al zo weinig vertrouwen in de politiek is, is er dan wel vertrouwen in een burgerberaad, denkt u?
1: Nou ja, dat hopen we. Eén ding weten we zeker. Slechts 31% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politiek. Nou ja, dus dat wil zeggen 1 op de 5. Nou, wij proberen die 4 anderen te bereiken. Ja. De regering lukt dat dus klaarblijkelijk niet. Nou, laten dan de mensen die verder buiten de politiek zitten, zoals ik op dit moment, laten die het dan proberen.
0: Ja. En heeft u het gevoel, u bent gisteravond bij de bijeenkomst geweest in Haarlem, waar natuurlijk ook allerlei mensen ter linkerzijde, u staat bekend als iemand aan de rechterkant.
1: Dat is juist de essentie, zowel links als rechts. Ik ben in debat gegaan met Job Cohen. Hè.
0: Oh ja?
1: Job is, laat ik zeggen, de ultieme theedrinker.
0: Ja.
1: En ik zat daar een beetje als het rechtse houdegen.
0: Ja, precies. En hoe komen die dan tot elkaar?
1: Nou, dat was vechten natuurlijk. Ja. Nee, wij mogen elkaar best. We zijn natuurlijk mensen die weten, we verschillen met sommige dingen van mening, maar in dit geval is het toch nodig om over je schaduw heen te stappen en te gaan kijken naar een dialoog. Hè. En wij hebben daar een soort voorbeeld van gegeven. En niet dat we nou heel braaf en lief met elkaar hand in hand hebben gezeten, maar we hebben wel laten zien, je kan altijd, op verschillen nog zelf van mening, met elkaar tot dialoog komen.
0: Dialoog en geen geweld als oplossing, gewoon.
1: Nee. Maar dat dreigt er natuurlijk een beetje naartoe te gaan.
0: Ja.
1: En we hebben dat allemaal gezien en iedereen houdt zijn hart vast. Dan moet er iets gebeuren en de regering doet niks.
0: Nee, de regering doet niks of te weinig in de ogen van veel mensen. Dus het is goed dat meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Hoe gaat dit nu verder?
1: Nou, het is namelijk, kijk, laten we, het is niet zomaar iets. Hè. Het wordt echt wetenschappelijk beleid begeleid. Er gaan ongeveer zo'n 10.000 Nederlanders, die krijgen een uitnodiging. En die 10.000 Nederlanders zijn heel goed geselecteerd. Op leeftijd, op afkomst, op opleiding, man, vrouw, noem maar op. Echt representatief. Daaraan wordt gevraagd, hebben jullie behoefte om mee te doen aan een ongevraagd advies aan de regering? Want jullie zijn representatief voor de Nederlandse bevolking.
0: Yeah.
1: Nou, dan wordt uit die, als er dan 10.000 zijn, en daar zijn er dan, laat ik zeggen, 6.000, 7.000 of 2.000, die zeggen, ja, wij willen dat wel doen. Ja. Dan wordt onder degene die dat willen doen, daar wordt dan wederom een steekproef genomen. Daar worden er 150 tot 200 uitgehaald, die wederom representatief zijn. En die 200 en 150 gaan met elkaar om tafel zitten, worden goed begeleid door neutrale gespreksleiders, en die gaan dan met elkaar tot de dialoog komen. En uitwisselen van gedachten en daaruit hopelijk met oplossingen voor het migratieprobleem.
0: Dat klinkt hartstikke goed. En dan uiteindelijk na heel veel gesprekken en komt iedereen tot overeenstemming en tot een advies aan de regering.
1: Ja.
0: En dan, meneer Seurissen, verdwijnt het waarschijnlijk in een laadje.
1: Nou kijk, en daar zijn jullie nou voor.
0: Ja.
1: Kijk, politici die zijn vooral bezig met hun eigen achterban. En daar weet ik alles van. Je bent vooral bezig voor Leven Rotterdam en mensen die erop stemmen. Maar nou, dit gaat een stukje verder. En dat houdt in dat politici, er is nog iets waar politici heel gevoelig voor zijn. Dus niet alleen van de mening van hun eigen achterban.
0: Ja.
1: Maar dat is ook de pers.
0: Ja.
1: Zij hebben altijd, als er op de beurs, ik weet nog wel, als ik in de raadsvergadering zat en er zaten twee journalisten op de publieke tribune, dan dacht ik, ach, dit wordt weer een lange vergadering, want iedereen wil laten zien hoe geweldig goed ze zijn.
0: Ja.
1: Dus we moeten dat in dit geval juist ten goede laten keren. Dus als de pers hier nou veel aandacht aan besteedt, en uiteindelijk dan zegt, kijk, we hebben een gigantisch proces in gang gezet, hier zijn de aanbevelingen. Nou, dan moet je toch als regering, als politieke partij, wel goed beslagen te ijs komen om te zeggen, daar doen we niet aan mee.
0: Ik snap wat u bedoelt en de afgelopen minuten heeft de pers weer aandacht besteed aan dit onderwerp, meneer Seurissen.
1: Ja, dan ben ik ook zo blij dat jullie bellen.
0: Ik dank u voor de uitleg en we gaan dit met heel veel belangstelling volgen. En als het nodig is, dan trekken we weer aan de bel. Hartelijk dank. Ja.

0: is achter je al weer.
1: Oh ja. Ja, die vlaggetjes, joh. Dat is zo dol.
0: Ja, het ziet er zo gezellig uit.
1: Dr. Alban, sing hallelujah. Ja, en je hebt net gehoord natuurlijk dat we weer zo'n snackpan hebben weggegeven. Ik denk misschien, nou dat was het dan nu voor vandaag. Nee, het zou zomaar kunnen, meer zeg ik niet, dat de komende uren nog een keer dat fluitje gaat klinken. Dus

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Met natuurlijk tot 7:00 afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
7: Formateur Ingrid Koradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo'n coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven, waarna wethouders aangesteld worden. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. En het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit, maar niet schadelijk zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat de producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Voor de vleeswendel zijn in april 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI stopt met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee stoppen, omdat het weer zich niet aan provinciegrenzen houdt. Zo laat het KNMI weten, wordt er gewerkt aan een ander systeem. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwing per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen. Dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. En daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er al getest met de pushmeldingen om te kijken of dat een beter systeem is dan het huidige provinciesysteem. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon en kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen. Bestaat er nog steeds een kans op een bui? De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog en in de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het weer gaan regenen met een maxima van 17 graden. Tot zover. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: En het is niet drukker dan normaal op een woensdag. Ongeveer 17 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 8 kilometer, een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen, file van 13 kilometer. A27 dan Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Lexmond een file van ongeveer 12 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Lexmond is de weg dicht. Bestuurders worden via de vluchtstrook geleid. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd en Noordloos 18 kilometer. Een vertraging van ruim 30 minuten.
6: Zometeen in afslag Rijnmond de debuutsingle van Treintje Oosterhuis en haar broer Tjeerd. Weet jij nog onder welke naam ze toen optraden?
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-maarjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
18: En Feza Albayrak.
16: Radio met een grote R.

0: 1996. Dat was onze kennismaking met Treintje Oosterhuis en Tjeerd Oosterhuis, haar broer. Samen vormden ze het koppel Total Touch. En dit was Touch Me There als eerste hit. En daarna volgde Somebody Else's Lover en nog een paar hits. En toen ging Treintje solo. Zo is het gegaan. 10 minuten over 5, afslag Rijnmond tot 7 uur met de beste muziek die we maar voor je kunnen vinden op deze woensdagmiddag. En natuurlijk het nieuws van de dag. Pesa, waar moet het nog over gaan?
1: Kijk, het is WK woensdag.
0: Ja.
1: En dat wordt gehouden in Amerika, onder andere.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ook heel belangrijk is in Amerika, is 4 juli, de 4th of July.
0: Ja.
1: En dit jaar is er een Rotterdams elementje. Want Rotterdams zeilschip Oosterschelde, die is daarbij die festiviteiten aan de Oostkust.
0: Ja, op 4 juli komt er een grote vlootschouw. Dat heeft ook te maken met 250 jaar Amerika.
1: Ja.
0: Dus dat is heel bijzonder. En er is één Nederlands schip dat meevaart. En dat is de Oosterschelde uit Rotterdam. Die zijn inmiddels
1: daar
0: aangekomen.
1: Ja. En we moeten even contact houden, goed contact houden. Want ze zijn nu aan het varen.
0: Ja.
1: Even kijken, heel snel erbij pakken, zeg maar. Wat was het? Van Norfolk naar Richmond. Ze zijn nu even een stukje aan het varen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we moeten even checken wanneer we de kapitein kunnen bellen. Maar even bellen hoe het gaat daar.
0: Dat gaan we zo meteen doen. En over varen gesproken.
1: Ja.
0: Er gebeurt ook wat leuks op het Grevelingenmeer, hè?
1: Ja, superleuk.
0: 24 uur windsurfen achter elkaar. Dat is een nieuw wereldrecord dat, als het goed is, zo meteen gevestigd gaat worden. Want hij zit in het laatste uur, hè? Die surfer uit Zeist komt hij, geloof ik.
1: Ja.
0: Allemaal om geld in te zamelen natuurlijk. Grevelingenmeer, we gaan zo meteen contact zoeken met zijn coach. Want hij zelf is nog aan het surfen.
1: Ja.
0: En coach, die hebben we al eerder gehoord. Vandaag volgens mij in de uitzending
1: in de ochtend.
0: Bij Peter en Milou.
1: Peter en Milou, ja.
0: We zijn heel benieuwd, hoe is dat allemaal?
1: Spannend.
0: Afslag Rijnmond tot 7 uur. En oh ja, de fluit, hè. Let op de fluit.
1: Oh, ja.
0: Let op de fluit.

0: De heerlijke hit van dit moment van Sam Fender samen met Olivia Dean. En daarvoor draaiden we Robbie Williams met... Robbie Williams met... Ja, ik schrik er helemaal van.
1: Wat was dat?
0: Met rock DJ, hè, dat wil ik zeggen. Ja, we hoorden iets en dan moet je iets doen. Maar ik zeg niet wat je moet doen. Het is iets met een app, maar ik zeg niet wat je moet appen. En ik hoop dat er mensen zijn die nog weten wat de bedoeling is.
1: Ja, ik denk...
0: Want het is WK Woensdag vandaag. Dit is Radio Rijnmond en hier is Joe Cocker, Summer.

0: summer in the city. Het was al een hit in de jaren 60, maar dit is de jaren 90 versie van Joe Cocker op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. We zagen net weer allemaal berichtjes binnenkomen. Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal.
1: Ja, het is echt superleuk om te zien hoe mensen er echt op wachten ook. Dus ze luisteren ook goed.
0: Het is WK woensdag en als je dan een scheidsrechtersfluitje hoort, dan moet je meteen een appje sturen met goal, goal, goal. Dat heeft onder andere Paul Scholten gedaan. Hij is spijkenist. Paul, goeiedag.
2: Hallo.
1: Weet je wat zo bijzonder is aan Paul? Ik heb het hem net even heel snel gevraagd. Ja, hij lacht al. Want ik zei, er staat Paul met OU. Is dat gewoon een schrijffoutje of is het ook echt OU? En toen zei hij, het is al... hoeveel zei je? Ruim 60 jaar?
2: Ik ben 74.
1: Ruim 70 jaar.
2: Vroeger schreef je natuurlijk de A met een O en een klein streepje. En dat streepje is ooit een keer weggevallen bij mijn voorouderen. Ja. Dus ik moet al 74 jaar uitleggen hoe het gekomen is.
0: Man,
2: maar het blijft leuk. Blijft een leuk verhaal.
0: Blijft leuk. Ook op Radio Rijnmond. En nu weet iedereen
2: het
0: weer.
2: Zeker. Nou weet Theo Rijnmond het. Ja, dat is toch handig.
1: Hoef je het niet meer uit te leggen hopelijk, Paul.
2: Nee, precies. Precies.
0: Oké, we houden erover op.
1: Ja.
0: Paul, met een O.
2: Helemaal goed.
0: En we gaan het hebben over het spelletje. Want jij hebt de goal. Wie heeft er gescoord dan? Wie heeft er gescoord? Was jou voor Oranje?
2: Bij mij heeft nog niemand gescoord. Want gisteren. Maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden.
1: Ja?
0: Het wordt moeilijk, hè?
2: Ja, het spijt me heel erg dat ik het moet zeggen. Maar ik heb er niet zo erg veel vertrouwen in op het ogenblik.
0: Hoor ik veel om me heen. Hoewel de vorige winnaar dan weer heel optimistisch was.
2: Maar, ja, dat hoorde ik ook.
0: Ja, nou goed. Maar je gaat wel kijken, toch?
2: Ja, ik ga wel kijken, maar ja, als ik zie wat ze nu gepresteerd hebben, die twee wedstrijden, dan denk ik, het kan beter. Maar goed, we laten ons gewoon verrassen.
0: Ja, we laten
1: ons verrassen. Precies.
0: En als jij nou voor de tv zit, Paul, met een oog, hoe kijk jij dan de wedstrijd? Zit je dan je helemaal op te vreten? Drink je bier of heb je een grote zak chips? Of hoe gaat dat?
2: Nou, meestal inderdaad met een zak chips en een alcoholvrij biertje.
0: Oh ja.
1: Kijk.
2: En dat vind ik helemaal top. Ja.
0: En kijk je dan in je eentje of met heel veel mensen?
2: Nou, meestal kijk ik in mijn eentje, want ik ben alleen. Ja. Maar ik wil deze kippiepan eigenlijk doneren aan de vrijwillige brandweer van mijn zoon. Die is in de kazerne Vroberstraat.
0: Ja.
2: En daar kijken ze ongetwijfeld met z'n allen naar het voetballen.
0: Oh ja. En dan met z'n allen lekker snackjes. Wat lief.
2: En
0: wat goed.
2: Kunnen ze lekkere kippiepannen?
0: Dat moet je niet zeggen. Je moet snackpan zeggen.
2: Anders
0: krijgen wij op onze kop. Dat wil ik niet.
2: Dat wil ik ook niet.
1: Ga je erbij zitten dan?
2: Nou, misschien wel. Dit is een goede openingsbod voor mijn zoon natuurlijk. Dus,
0: Lekker hoor. Met z'n allen daar bij de brandweer in de spijkenissen. En dan
1: gezellig.
0: Met z'n allen met de snackpan naar het voetbal kijken. Paul, dankjewel. Veel plezier.
2: Oké.
0: Hoi.
2: Veel plezier met de uitzending, hè. Dankjewel.

fashion like Naomi Campbell. It's me. Come see.

0: Chef Special. Fly Like Me, een liedje van 2 jaar geleden. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. De files en natuurlijk het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
0: 6:02. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo naar Ed voor het weerbericht, maar eerst de files van Veza.
11: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 15 kilometer, 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 7 kilometer, 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Rijnsweerd en Werkendam. Een file van 12 kilometer, een vertraging van ongeveer 30 minuten.
0: En dan gaan we naar het weer. Weerman Ed Aldus, goedemiddag. Oh,
12: het is die ook ja, hier, je... Rijntje.
0: Ja, hallo. Oh.
11: Ja. Leuk, hij wilde ook iets leuks tegen jou zeggen.
0: Ja, alleen de discjockey had de veder nog niet openstaan.
12: Maar goedemiddag, Rijntje-Jan.
0: Hallo, Ed. Ja, Veza. En Filip is er ook.
12: En Veza ook natuurlijk ook.
11: Ja, dankjewel, Ed.
12: Je hoort er ook bij.
11: Ja. Oh.
0: We hoorden net in het nieuws dat het KNMI de weersverwachting voortaan niet meer per provincie gaat bekendmaken. Is dat verstandig?
12: Ja, dat is zeker verstandig, want heel vaak wordt een code uitgegeven, code geel of oranje of rood. En dan moet het inderdaad op provincieniveau, terwijl we dan al van tevoren weten dat bijvoorbeeld die buien alleen over het Rijnmondgebied trekken, maar niet ten noorden daarvan. En dan heeft de hele provincie dus wel die code geel, weet je wel. Of dat het in het oosten van Brabant losgaat en in het westen niet, enzovoort, enzovoort. Dus dat is veel beter. En ze wouden het eerst doen op veiligheidsniveau, zeg maar. Misschien zelfs wel op postcodeniveau, maar dat gaat allemaal niet door. Dat wordt een beetje te gortig. Hmm. Dus nu gaan ze meer op cirkelniveau doen. Dus ze gaan kijken waar die bui heen gaat. En er komt een cirkel omheen. En dan kun je toch veel gerichter zeggen van: nou, het gaat in de omgeving van Rotterdam, laat het dan zo zeggen.
0: Oh ja.
12: Gaat er zo meteen een zware bui vallen.
0: Ja.
12: Dus ik ben het er helemaal mee eens. Wat dat betreft, kijk, het KNMI is een stoffige club mensen. waar het echt nog oudbollig is. Nee, dat is echt waar.
0: Ja. Maar dit is een plusje.
12: Ik heb het heel vaak over met collega's. Ja, en dit is een plusje. Maar het gaat echt nog wel even duren voordat het helemaal goed geïntegreerd is. Ze gaan wel al proeven doen de komende maanden. Hmm. Maar het zal wel tot eind volgend jaar duren. Ja, of dat helemaal zeg maar echt van stapel kan gaan. En ja, het KNMI kennende, ik wil niet negatief zijn, zal het nog wel iets langer duren.
0: Oké. Nou goed, laten wij maar op cirkelniveau het Rijnmondgebied dan eens even gaan bekijken.
12: Ja. Nou ja, als het dan een hele grote cirkel maakt die de hele regio bedekt, dan is het droog op dit moment. Mooi. En dat mag ook wel, want man, wat was het vanochtend vreselijk weer. Ik had 21 mm neerslag in het Rijnmondgebied. Flink wat hagel ook. Na een uur lagen de hagelstenen nog bij mij in de tuin. En niet te vergeten, zware onweersklappen kwamen ook voor. Maar ja, daar is op dit moment gelukkig niks meer van te merken. Er zit nu wel onweer trouwens boven Zuidwest-Brabant. Dat trekt naar het oosten, daar krijgen we niks mee te maken. Nou, misschien een lokale bui in de loop van de avond, maar ik verwacht geen onweer meer. Vannacht dan ook nog kans op een bui. De temperatuur zakt landinwaarts naar een graad of morgen. Ja, en morgen rijdt Jan een dag met twee gezichten. In de ochtend droog, een beetje zon. Daarna raakt het bewolkt vanuit het zuidwesten. En dan krijgen we te maken met regenachtig weer in de tweede helft van de middag en morgenavond. Dus ja, voor de avond vierdaagse misschien wat minder prettig. Ja. Maar vroeger speelden we altijd ook buiten in de regen. Dus dan kunnen de kinderen nou ondervinden hoe dat is.
0: Ja, dat is ook zo. Dus dat is eigenlijk ook wel een kinderen.
12: En temperaturen morgen een graad of 17 trouwens.
0: Ja, precies. Nou, dan kijken we nog even naar de vrijdag en het weekend. Dan wordt het beter.
12: Nee, vrijdag bewolkt, af en toe regen. Niet beter dus, een graad of 19. In het weekend voorzichtig wat meer zon. Maar nog steeds kans op een bui, vooral op zaterdag. En de temperatuur, ja, die blijft toch aan de lage kant. Zo'n 19 of hooguit 20 graden op zaterdag.
0: Oh, en zondag dan? Want zondag zou het toch warmer worden?
12: Ja, dat is van de baan. Oh. Dat is nou eenmaal de atmosfeer. Dan weet je het nooit zeker. Het is af en toe net een bingo kaart.
0: Ja, goed. En jij draait aan de balletjes. Dankjewel. En
12: ja, precies.
0: Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
6: Burgemeester Pille van de gemeente Almrandswaard vindt het onaanvaardbaar dat voor de derde keer in korte tijd een explosief is afgegaan aan de Warnaar in Portugal. De afgelopen dagen zijn er 3 explosies geweest in dezelfde straat, maar allemaal op een ander adres. Volgens Pille hoort dit geweld niet thuis in Portugal. Sinds eind mei staat er nu een camerapaal in de straat in de hoop dat de gemoederen dan een beetje gaan bedaren. En de strandbeheerders op het eiland Sardinië die hebben een vrij bizar besluit genomen over parasols op de Italiaanse stranden. Strandgangers tussen de 10 en 65 jaar mogen geen parasols meer meenemen. Het verbod komt omdat parasols gemaakt zijn van brandbaar materiaal en het strand van Punta Molentis, dat jaarlijks druk bezocht is, ligt midden in een natuurgebied. Daarmee hopen de beheerders vervuiling te voorkomen en het gebied te beschermen. Het strand is overigens niet meer gratis bereikbaar, dat was wel zo, maar het bezoek kost nu €10 om het aantal bezoekers ook weer terug te dringen. Bezoekers van het strand reageren woedend. Veel van de openbare stranden zijn de laatste jaren omgeturnd in dure afgesloten strandresorts. En eerder braken er al protesten uit in Italië voor meer vrije stranden. En wij hebben natuurlijk net Ed Aldus gehad, onze onvolprezen weerman. Maar in Johnson, Arkansas en de Verenigde Staten zijn ze ook trots op hun weerman. Tijdens 2 tornado warnings brak er namelijk brand uit in de Amerikaanse studio van KFSM-TV. Rond 8:00 s'avonds gebeurde dat, maar Noah Simmons die liet zich niet van zijn voetstuk brengen, want de kijkers moesten op de hoogte houden tijdens die tornado's. En dat klonk ongeveer zo.
13: With the National Weather Service. And there's a fire in the studio right now. But again, we're looking at this tornado warning right now. And this continues to lift its way north.
14: You're just now joining us. We just had a fire in the studio. But we got 2 tornado warnings, so we got to keep tracking this and covering this live.
6: Ja, Simmons ging vervolgens nog even door. En verontschuldigde hij zich nog even toen hij moest kuchen. Omdat die hele studio vol met rook stond. Uiteindelijk bleek het brandje te zijn ontstaan in een van de lampen. Die was gelukkig snel geblust. Maar ik vond het dan toch ook schattig dat hij zijn excuses aanbood. Terwijl hij daar in een vol rook studio staat.
0: Nou, wij herkennen dat wel. De uitzending gaat altijd voor.
15: Ja, precies.
16: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Christine W. En feel what you want.
16: Radio met een grote R.

0: even door.
1: Ja, we moeten even door. Feel What You Want was dat van Christine W. op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Het is 13 minuten over 5:30. En we gaan het hebben over windsurfer Bob van den Burg. Want die is bijna klaar, als het goed is, met zijn recordpoging op het Grevelingenmeer bij Ouddorp. 24 uur lang, zonder te stoppen of te rusten, op een surfbank staan. En dat met al dat onrustige weer van vannacht en vanmorgen ook. Hè, dat onweer. Het is niet makkelijk geweest, denk ik. Bob die doet dat allemaal om het wereldrecord te verbreken, maar vooral ook om geld in te zamelen voor het goede doel. Voor spieren, voor spieren. Vanochtend hoorde je al zijn coach in de uitzending. Zijn coach die hem bijstaat in deze moeilijke uren. Roel Zwijnenburg, die hebben we nu weer aan de lijn. Want de recordpoging is nog niet helemaal klaar, maar wel bijna. Roel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we zitten in de finale. Jij zegt dat het 13 over half is. 55 gaan we stoppen.
1: Ja.
2: Dan is het officieel de 24 uur voorbij. Dus dan
1: zit het erop. Echt de laatste loodjes, Roel. Hoe gaat het met Bob?
2: Op een houten kop het afmaken. Ik denk, we hebben er iemand omheen varen, een goede vriend van hem. En die zegt het letterlijk wanneer hij de bocht nemen waar hij heen moet varen. En de laatste 10 minuten mag hij nu zelf varen. Maar het is echt wel alles op karakter. Een hele zware dag geweest, daar hebben we vanmorgen over gehad.
1: Ja.
2: Vannacht nauwelijks wind. En vanmorgen hebben we eigenlijk zelfs gedacht om te stoppen.
1: Met dat onweer?
2: Maar eigenlijk gewoon omdat de wind zo slecht was. En daarna de meteoroloog hadden we aan de lijn gehad. Ik zei, ja, die wind gaat echt komen. En toen hebben we ook gezegd tegen elkaar van, de kinderen kunnen dat niet bewust kiezen, wij wel.
1: Ja.
2: Dus we maken het af.
1: We maken het af, het is inderdaad flink gaan maaien.
2: En het is gaan maaien en kan je nu al vertellen dat hij boven het wereldrecord zit.
1: Ah.
2: Dus dat is ook nog eens een keer gelukt. De doelstelling van 800 kilometer gaat hij niet redden, maar ja, hadden we vannacht maar een paar uurtjes meer, maar daar zijn heel veel tekort geschreven.
1: Hè. Oh ja, want het wereldrecord is 695 kilometer en waar staat Bob nu op?
2: Hij staat nu, denk ik, hij staat niet op boven de 750, staat hij.
0: Nou, netjes.
1: Oh, nou, maar dat is al toch al geweldig.
2: Ja, is fantastisch. Ja, echt heel knap gedaan.
1: Ja, het doel was dan wel 800, maar ik denk niet dat hij teleurgesteld van zijn plank gaat afstappen zometeen.
2: Nee. Dat durf ik nog niet te zeggen, want hij wil wat. Maar dat hij blij is met wat we vandaag nog uitgeperst hebben, dat is echt fantastisch.
1: Ja, goed. Over een minuut of 10 dan stopt hij. En dan, wat gaat er dan met hem gebeuren? Moet hij dan meteen eten of meteen lang uit?
2: Dan denk ik dat we hem horizontaal het water uitdragen. Maar nee, de adrenaline, dat zal nog wel even rushen. Er zijn hier mensen die de campagne mogelijk hebben gemaakt van Houden en Brouwersdam. Er zijn gasten van, die staan op de kant. De crew staat natuurlijk op de kant. De kennis en de familie, zijn vader en moeder en zijn broer zijn er. Dus die gaan hem dadelijk oprapen en neerzetten in een stoel. En dan mag hij uit gaan rusten en zijn verhaal gaan vertellen als mensen daar nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja,
2: maar
1: zijn eerst
2: even een beetje voor zorg ook, want zijn handen liggen er echt bijna af.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, ja. Zijn persoonlijke verhaal horen we wellicht later nog. Maar goed dat we dit alvast gehoord hebben. Het record is verbroken. Wens hem veel succes die laatste 10 minuten, Bob van den Burg.
2: Als jullie ook nog een record willen verbreken, doneer op Surfen voor Spieren.
1: Surfenvoorspieren.nl. Precies.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Bij de uitzending.
1: Hoi. Doei.

0: Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Het is 11 minuten voor 6. Fix what you didn't break. Dat was Nate Smith. En we gaan contact zoeken met Amerika. Want in Amerika is het groot feest. Niet alleen vanwege het WK voetbal. Maar ook vanwege 250 jaar onafhankelijkheid. De 4th of July is altijd de datum in Amerika. De dag van de onafhankelijkheid. En dit jaar extra feestelijk. En een van de grote spektakels op die dag is de vlootschouw in New York. Je weet wel, allemaal van die historische zeilschepen. Die komen uit de hele wereld. Ook uit Nederland. Er is één Nederlands schip bij. En dat is de Oosterschelde uit Rotterdam. En ze zijn inmiddels in Amerika. Ik heb kapitein Jan-Willem Bos aan de lijn. Jan-Willem, goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, voor mij is het inderdaad ochtend hier.
0: Ja, ja. Waar zijn jullie momenteel?
1: Wij varen op de James rivier en dat is de rivier van Norfolk, Virginia, onderweg naar Richmond.
0: Juist, en jullie zijn natuurlijk naar Amerika gevaren vanwege dat grote spektakelstuk op 4 juli. Maar jullie zijn er al vroeg, dus wat is het plan? Wat gaan jullie allemaal doen?
1: Ja, klopt. We zijn er natuurlijk heel vroeg. Het is niet alleen een groot feest in New York. Er zijn meerdere evenementen georganiseerd. Ik geloof dat wij in totaal 6 verschillende sail-evenementen gaan bezoeken. Om daar de Amerikaanse mensen van ons prachtige schip te laten genieten.
0: Ja, ja. En is dat een beetje vergelijkbaar met wat we kennen uit Amsterdam? Eens in de 5 jaar is die sail-bijeenkomst?
1: Ja, je kunt het denk ik wel goed vergelijken met Sail Amsterdam. Al denk ik wel dat Sail Amsterdam wel een paar maatjes groter is dan de festiviteiten die we hier nu in Norfolk en in Richmond hebben. Maar ik denk dat New York ook wel een enorm spektakel gaat worden.
0: Ja, en wat wordt jullie rol in New York?
1: Wat wij vooral gaan doen is, wij voeren de Parade of Sail aan. Dus wij zijn het schip wat voorop vaart, de parade leidt. Dat is natuurlijk wel een enorme eer dat we dat mogen doen.
0: Ja.
1: Als Nederlands schip. Wij gaan veel open schip doen, zodat de bezoekers gewoon het schip kunnen bezoeken. Dat zal onze voornaamste bezigheid zijn.
0: Ja, ja, ja. En jullie mogen de parade leiden. Heeft het dan te maken met die band tussen New York en Nederland?
1: Ja, dat denk ik dan haast wel.
0: Ja.
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, dat hebben ze helemaal niet verteld. Nee, maar het is gewoon gevraagd van, willen jullie voorop varen? En dat willen jullie wel.
1: Ja, zeker. Tuurlijk willen wij dat. Ik bedoel, wie wil dat niet?
0: En hoe is de belangstelling in Amerika?
1: Ja, die is groot. Die is groot. We zijn van de week aangekomen in Norfolk. Daar hebben we onze inklaring gedaan. Dat moet natuurlijk als je buitenlandschip aan de land binnenkomt. En aan de kade daar hebben we ontzettend veel mensen die al langskomen en vragen stellen en het schip komen bewonderen. Dus de belangstelling is groot.
0: Ja, nou, nog een paar hele interessante weken te gaan. En dan 4 juli, is dat hoogtepunt of gaan jullie daarna nog meer doen?
1: Nee, 4 juli, dat is het absolute hoogtepunt. Daarna gaan we nog door naar 2 of 3 andere locaties. Maar 4 juli in New York, dat wordt het hoogtepunt.
0: Dat wordt het hoogtepunt en dan gaan wij zeker weer contact opnemen, Jan-Willem.
1: Ja, graag zelfs. Ja,
0: goed, tot dan en iedereen heel veel plezier daar in Amerika.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat was Jan-Willem Bos, de kapitein van de Oosterschelde. Het enige Nederlandse schip dat dus meedoet aan die grote vlootschouw op 4 juli in New York. Dit is Radio Rijnmond, nu met Mumford & Sons.

0: Mumford and Sons and I Will Wait. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu Philip van Es met het nieuws.
12: Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot op moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de twee slachtoffers gevonden. Eén overleden, één zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en twee automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de twee beschoten zijn door de Vlaardingen. De verdachte ontkent dat dat gebeurd is. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een brand op een balkon op het Marinus Bolkplein in Rotterdam is de brandweer met groot materiaal uitgerukt. Wat er in brand stond is nog onbekend. Wel ontstond er veel zwarte rook. Die sloeg gedeeltelijk de flat in. In de woning was niemand aanwezig. In de woningen eromheen waren wel mensen aanwezig, maar die hoefden niet geëvacueerd te worden. De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. En op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is één persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising waren twee auto's op elkaar gebotst. Een van de twee bestuurders was direct na het ongeluk onaanspreekbaar. De politie gaat uit van een mogelijke onwelwording. De onwelgeworden bestuurder is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising was enige tijd volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. En het KNMI stopt met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal de KNMI daar definitief mee stoppen. Maar omdat het nog niet, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, moet er gezocht worden naar een ander systeem. Tot en met half mei was het verplicht om de waarschuwingen per provincie af te geven. Maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen. Dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers van de KNMI-app veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er al getest met de pushmeldingen om te kijken of dat een beter systeem is dan het huidige provinciesysteem. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon en kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds een kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Kijken naar de files in de provincie Zuid-Holland. Dat is een bescheiden aantal, nog 5 en ze zijn nog niet al te lang. A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat is Hoogmaar en Leidschendam, 5 kilometer, maar 5 minuten. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Vanaf Hofvliet tot aan Den Haag-Zuid staat 10 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Terbrechtseplein, 4 kilometer, 5 minuten. En dan de A27, dat is Utrecht richting Gorkum. Tussen Rijnsweerd en Lexmond, 5 kilometer, 5 minuten. En verderop richting Breda tussen Noordloos en Werkendam, 7 kilometer met de vertraging van een kwartier. Zometeen gaan we verder met Afslag Rijnmond onder het motto Everybody have fun tonight.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
14: En ook nog eens gratis parkeren.
15: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
16: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
17: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
21: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: everybody, Wang Chung tonight. Tien minuten over zes. Goedenavond. Leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Met in ieder geval nog een uurtje afslag Rijnmond. En daarna al die andere leuke non-stop programma's natuurlijk. Muziek van eigen bodem. De 80's, de 90's, de love songs. Komt allemaal voorbij vanavond. Zover is het nog lang niet. Zometeen gaan we afslag 1, afslag 2 doen. Kun je zelf weer meestemmen over welke plaat we gaan draaien. Hartstikke leuk als je meedoet. Eerst nog even achterom kijken, feesten naar het nieuws van deze woensdag.
1: We hebben het gehad over een burgerberaad over migratie. Met oud-politicus, ook in Rotterdam, Ronald Seurensen.
0: Burgerberaad, iedereen zal het begrip niet kennen. Maar dat is het idee is dat je moeilijke onderwerpen niet overlaat aan politici. Maar dat je met een aantal burgers gaat praten over dat moeilijke onderwerp. Hoe kunnen we dit nou oplossen zonder de polarisatie van de laatste tijd? Hè? Dus uiteindelijk worden er dan 150 à 200 burgers geselecteerd. Uit alle hoeken, uit alle politieke windstreken. Maar ook qua leeftijd, qua man-vrouw verdeling. Zodat het ook echt eerlijk is dat iedereen zijn mening aan bod komt. En dan moet er een gezamenlijk advies komen. En nou goed, dat burgerberaad dat zou volgend jaar misschien kunnen plaatsvinden. Een grote groep bekende Nederlanders heeft daarvoor gepleit. Waaronder inderdaad Ronald Seurensen van Leefbaar Rotterdam. Die zelf ook een stevige mening heeft over het onderwerp migratie. Dus goed dat er in ieder geval gepraat wordt in plaats van ruzie gemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dan komt er uiteindelijk zo'n advies en dat gaat dan naar de regering. Toen zei ik ook tegen Ronald Seurensen, ja, en vervolgens verdwijnt het dan in een la. Hoe voorkom je dat nou?
2: Dus als de pers hier nou veel aandacht aan besteedt. Ja. En uiteindelijk dan zegt, kijk, we hebben een gigantisch proces in gang gezet. Hier zijn de aanbevelingen. Nou, dan moet je toch als regering, als politieke partij, wel een goed beslagen te eis komen. Om te zeggen, daar doen we niet aan mee.
0: Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat zal gaan. Want er zijn zoveel verschillende meningen over migratie. De ene wil de grenzen dicht en de ander wil dat de asielzoekerscentra beter worden verdeeld over het land en van alles ertussenin. We gaan het zien, we gaan het volgen. Ja, en ik denk dat we het ooit dat wereldrecord nog even moeten noemen. Hè?
1: Nou, inderdaad, van Bob, van surfer Bob. Die is de hele dag, 24 uur dus, bezig geweest om een wereldrecord te verbreken.
0: Non-stop surfen op het Grevelingenmeer.
1: Ja, en we hebben net nog even met zijn coach gesproken die er echt heel dicht op zat om te kijken of alles goed gaat en dergelijke. Ja. En hij is dus wel echt kapot straks.
0: Ja, logisch ook. 24 uur gesurfd en ik denk zo op dit moment ongeveer van de surfbank gestapt. En dan vraag je je af, hoe gaat dat dan?
3: Denk ik dat we horizontale water uitdragen. Maar de adrenaline, dat zal nog wel even rushen. Er zijn hier mensen die de campagne mogelijk hebben gemaakt van Houden en Brouwersdam. Daar zijn gasten van, die staan op de kant. De crew staat natuurlijk op de kant. De kennis en de familie, zijn vader en moeder en zijn broer zijn is er. Dus die gaan hem dadelijk oprapen en neerzetten in een stoel. En dan mag hij uit gaan rusten en zijn verhaal gaan vertellen als mensen daar nieuwsgierig naar zijn.
0: Ja, dat
3: maar
0: die heeft
3: even een beetje voor zorg ook, want zijn handen liggen er echt bijna af.
0: Ja, zijn handen liggen er bijna af, want 24 uur lang zo'n stang vasthouden.
1: Jeetje.
0: Van zo'n surfplank.
1: Ja.
0: Het is verschrikkelijk. Hij heeft het gedaan, hij heeft het gered. Het record is verbroken, ruim verbroken zelfs. En het verhaal gaan we ongetwijfeld nog optekenen. Bob van den Burg, 23 jaar, hij heeft het gered.
1: En de Oosterschelde nog eventjes, heel kort.
0: De Oosterschelde moeten we ook nog even noemen. Die zijn gearriveerd in Amerika. En op 4 juli dan leiden zij die grote vloot in New York. Dat wat betreft het nieuws van vandaag. Zometeen de eerste afslag na Ray en Where Is My Husband.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit

Your husband is coming. Your husband is coming.

0: waar waren we gebleven? Afslag 1, afslag 2. We hebben weer een mooie keuze, want we gaan weer kiezen met z'n allen via de Rijnmond app. Afslag 1, afslag 2. En vandaag gaat de eerste afslag over geloof.
1: Nemen we afslag 1?

Afslag 1 is Sasha, If You Believe. Afslag 2 is Journey en Don't Stop Believing. En een van deze twee gaan we zo meteen draaien in Afslag Rijnmond. Jij bepaalt welke het wordt, dus pak je telefoon en open de Rijnmond-app. Afslag 1 is Sasha, afslag 2 is Journey. En je hebt 2 platen de tijd om te stemmen.

0: De tijdloze liedjes van ABBA. Dit is er eentje van. Take a chance on me. Op Radio Rijnmond, de Nachtvlag Rijnmond. Met zometeen een plaatje over het onderwerp geloof. Maar welke van de twee moeten we draaien zometeen?
1: Nemen we afslag 1?

een paar minuten om je stem uit te brengen op dan wel afslag 1 Sasha If You Believe of afslag 2 Journey Don't Stop Believing. Dus leuk dat je luistert. Nog leuker als je meedoet. Gebruik daarvoor de Rijnmond app. En dit is Time Flies.

0: Once in a While. 10 jaar geleden een zomerhit voor het Amerikaanse duo Time Flies. Het is al bijna 6:30 en we moeten nog afslag 1 en afslag 2 doen. De keuze tussen If You Believe van Sasha, afslag 1... of Don't Stop Believing van Journey, afslag 2.
1: Ja, het was spannend, Rijntjan. Jeroen en Sandra, Arita, Hans, Danny, Monique, Els, René en Johan kiezen afslag 1. En dan zijn er toch iets meer stemmen voor afslag 2. Guido, Raymond, Annelies zegt natuurlijk afslag 2. Een geweldig nummer is dit. Wordt hier altijd zo blij van. Ook Jolanda vindt het een lekker nummer. Corrie, Ari, Raymond, Barry, Ria en ook Richard. Die zeggen afslag 2. Prachtig nummer.
2: We nemen

0: Afslag 2. Een heerlijke plaat uit de jaren 80 van de Amerikaanse band Journey. Don't Stop Believin'. Zometeen gaan we ons buigen over de volgende afslag. De lekker lange laatste. Maar dat doen we pas na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
6: Voordeelhaartjes.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
0: Het is 7:03. Dit is Radio Rijnmond. Beza, waar zijn de files gebleven?
9: Ik heb geen files staan.
0: Geen files? Nee. Nul files?
9: Nul meldingen met een totale lengte van 0 kilometer. Goed. En een vertraging van 0 minuten.
0: Nou, hou zo, hartstikke goed. Gaan we naar het weer. Nog geregeld als zon, maar ook kans op een buitje vanavond. Vannacht opklaringen, ook dan kans op een bui. Het wordt minimaal 9 graden. Morgen af en toe een zonnetje. Eerst droog, maar in de loop van de dag gaat de bewolking weer toenemen. Vanaf de namiddag wordt het overal regenachtig morgen. En het komt ook niet hoger dan 17 graden, de temperatuur. Vrijdag bewolkt, af en toe regen. In het weekend wat vaker de zon erbij, maar ook dan nog een buitje. En het wordt 's middags 19 of 20 graden. Het houdt allemaal niet over. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
10: Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de twee slachtoffers gevonden. Eentje was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en twee automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de twee beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een brand in een flatgebouw De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam zijn meerdere woningen geëvacueerd. De flat is een seniorenflat. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur. Op meerdere verdiepingen is er rook, zegt de veiligheidsregio. En wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. En dan, ja, het is niet voor niets WK woensdag. En dus maar weer gaan we het even over het WK hebben. Want Oranje staat as we speak op het trainingsveld in Kansas. Maar zonder Oranje doelman Bart Verbrugge. Ja. Die staat bij de eerste training in Kansas City nog niet op het veld met de groep. Oranje arriveerde gisteren in Kansas, waar het de thuisbasis heeft voor dit WK. De doelman die raakte geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan. Dat op weergaloze wijze met 2-1 werd gewonnen. We houden positiviteit er maar een beetje in.
0: Dat was heel goed. Ja, dat was een hele knappe.
10: Ja, geweldig knappe overwinning. In de laatste minuut ook op het tandvlees. Echt vechtersmentaliteit getoond. De afgelopen 3 jaar was Bart Verbrugge de onomstreden doelman van het Nederlands elftal. Hij werkte nu wel een individueel trainingsprogramma af in de hoop dat hij op tijd hersteld is om het zondag op te gaan nemen tegen Japan.
0: En is Geertruiden al gearriveerd? Weet je dat?
10: Die schijnt er in ieder geval in Kansas te zijn. Ik heb niet gelezen dat hij al op het veld staat, maar het zou kunnen dat hij er gewoon bij is. Lijkt me logisch.
0: Ja, lijkt me ook logisch.
11: Dit
6: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: No lunch, no glory, hè? Dat ging altijd als spandoek in de kuip.
6: Radio met een grote R.

0: Hoe doet hij dat?
1: Ja, ik weet het ook niet. Ik probeer het ook niet. Maar het vond wel grappig hoe jij dat deed.
0: Heb je ooit geprobeerd?
1: Nee.
0: Doe het.
1: Nee, doe jij maar. Nee, doe maar niet.

0: tien over half zeven. Ja, we moeten ons echt gaan buigen over...
1: De lekker lange laatste.
0: Ja, want ik zie dat ik twee platen heb die allebei ook echt lang zijn. Dus ja, we moeten snel gaan stemmen met z'n allen. Ik heb twee platen meegenomen over het onderwerp tijd. Over time.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: Stap 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Wel twee heel verschillende, deze, maar ook twee die allebei zeer de moeite waard zijn om te horen in een lange versie. Time van Pink Floyd, dat is afslag 1. En The Time of My Life met Bill Medley en Jennifer Warnes, dat is afslag 2. En jij kunt bepalen wat zometeen de lekker lange laatste geworden. En dat kun je natuurlijk doen met de Rijnmond-app. Wordt het Pink Floyd, afslag 1, of Bill Medley en Jennifer Warnes, afslag 2. Aha.

0: Hopalijn van Taylor Swift. Het is 6:15 en we hebben nog een paar minuten om te stemmen. En oh, wat is het spannend.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ik heb zelf hier nog geen idee wat het gaat worden zometeen. De lekker lange laatste. Want het gaat akelig gelijk op als het gaat om de stemmen voor afslag 1 of afslag 2. Afslag 1 is Time van Pink Floyd uit hun legendarische album The Dark Side of the Moon. Afslag 2 is ook zo goed. De lange versie van The Time of My Life van Jennifer Warnes en Bill Medley uit de film Dirty Dancing. Hoor je daar ooit de lange versie van?
0: Nee.
2: Nee. Dus ja, als je die een keer lang wil horen, is dit je kans. Jij bepaalt het met de Rijnmond app. Leuk dat je luistert, maar het is nog veel leuker als je zelf ook mee. Dus stuur ons even een app. Afslag 1 is Pink Floyd. Afslag 2 is Bill Medley met Jennifer Warnes. Terwijl jij stemt, draaien wij Earth, Wind & Fire.

0: Earth, Wind and Fire and Star. Bijna 7:10. We krijgen nog veel vragen over de snackpan. Gaan jullie nog meer van die snackpannen weggeven tijdens het WK? Ja, dat gaan we zeker doen. Maar niet morgen.
1: Nee.
0: Maar wel weer op WK woensdag, hè? Want op WK woensdag dan geven we snackpannen
1: dan
0: bij.
1: Dan is het tijd voor de snackpan.
0: Hou het in de gaten. Morgen dan is de stipjockey weer aan de beurt. Maar nu de lekker lange laatste feza met een moeilijke keuze tussen een classic van Pink Floyd. Afslag 1 is Time. Of The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Spannend.
1: Nou, Raymond die zegt speciaal voor mijn moeder Lisette, The Time of My Life van Bill Medley. Bill Medley en Jennifer Warnes. Volgens mij was dit de soundtrack van een film. Klopt, Dirty Dancing had je al gezegd. Corrie, Annelies, Caroline, Astrid en Theo die gaan ook voor afslag 2. Dan zegt Guido, doe maar afslag 1. Klinkt mooi en ken het niet.
0: Oh.
1: Raymond, Nel, Hans, Dirk, Regina, Jeroen en Sandra ook. En ook Vincent zegt Pink Floyd natuurlijk. En gaat ook voor afslag 1. Danny zegt, ik hoop zo dat alle luisteraars afslag 2 nemen.
0: Hmm.
1: Ik weet niet of ik Danny daar ook op die manier blij kan maken. Maar hij gaat voor afslag 2. Arita, Els, Monique ook. En ook René zegt, nou dan doen we maar afslag 2. Maar als het 1 wordt is het ook prima hoor. Daar ben ik blij mee, want er zijn er meer stemmen voor afslag 1. Ria, Hinke, Nora, Tim. Even kijken, Jeannette zegt graag afslag 1. Pink Floyd, te gek nummer. En Martin zegt, dit is eigenlijk geen keuze. Altijd Pink Floyd. Die tweede mag wel een ander keertje.
0: Ja, wat goed. Dus het wordt Pink Floyd. En wat ik wel mooi vond, is dat Guido zei van, klinkt mooi, ik ken het niet. En dat kan ook een hele goede reden zijn om een afslag te nemen.
1: Zeker.
0: Het wordt dus Pink Floyd. Het komt uit hun legendarische album The Dark Side of the Moon, 1973. En het nummer begint als de wekkers gaan.
1: Oeh.
0: Even luisteren. Ja, daar
1: heb je. Dank Steve.
0: Pink Floyd, Time.

0: Pink Floyd met de gitaar van David Gilmour. Tot slot van Afslag Rijnmond. Lekker lang. Shout-out naar iedereen die heeft gestemd. En natuurlijk allemaal bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer tussen 4 en 7. Zometeen muziek van eigen bodem. Eerst nog even lekker genieten van Pink Floyd. Fijne avond en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen van eigen bodem, maar hier is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een brand in flatgebouw De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam zijn meerdere woningen geëvacueerd. De flat is een seniorenflat. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur. Op beelden is te zien dat er brandschade is op de eerste verdieping. Ook worden er meerdere huisdieren gered door de hulpdiensten. Volgens 112-correspondenten zouden er meerdere slachtoffers zijn. Op meerdere verdiepingen is er rook, zegt de veiligheidsregio. Er wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. En het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de twee slachtoffers gevonden. 1 overleden, 1 zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens met daarop het DNA van de Vlaardinger. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. En bij een brand op een balkon op het Marinus Bolkplein in Rotterdam is de brandweer met groot materiaal uitgerukt. Wat er in de brand stond is nog onbekend. Wel ontstond er veel zwarte rook. Die sloeg gedeeltelijk de flat in. In de woning was niemand aanwezig. In de woningen eromheen waren wel mensen aanwezig, maar die hoefden niet geëvacueerd te worden. De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. En bij de eerste training op de thuisbasis van Oranje in Kansas City is doelman Bart Verbrugge niet op het veld te zien. De doelman raakte geblesseerd tijdens het oefenduel met Oezbekistan en werkt binnen een individueel programma af. Verbrugge was de afgelopen 3 jaar de vaste doelman van Oranje. Het is nog onduidelijk of hij zondag kan starten tegen Japan. Oud-Feyenoorder Lucero Geertruida staat daar tegenover voor het eerst op het trainingsveld met Oranje dit WK in de Verenigde Staten. De verdediger was backup voor Jurriën Timber, maar werd afgezegd toen Timber fit genoeg bleek. Toen Timber uiteindelijk op maandag wegens een blessure het WK zich voorbij zag gaan, werd Geertruida alsnog opgeroepen. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen met nog steeds die kans op een enkele bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Luxor presenteert Tombola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
12: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
13: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
12: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Arrow. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
9: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de ethisch naar achter, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgenlei in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand voedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uur later alweer geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat zij rook hadden ingeademd, maar hoefden niet mee. Ook zijn er 2 katten door de brandweer gered. De dierenambulance heeft de diertjes meegenomen omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 41-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de 2 slachtoffers gevonden. 1 was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens die gebruikt waren bij de schietpartij waarop DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Rijkswaterstaat heeft al het grote onderhoud aan het wegennet in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 geschrapt. Groningen en Friesland zouden 92 kilometer nieuw asfalt krijgen en 94 viaducten zijn toe aan een onderhoudsbeurt. Maar dat gaat niet door, zo zegt een woordvoerder tegen RTV Noord en Omroep Friesland. Er is geen geld om het onderhoud te plegen. Het schrappen van de projecten in Noord-Nederland is niet het enige onderhoud dat niet door kan gaan vanwege geldgebrek. Tot 2038 is er een tekort van 34,5 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat zijn er nu geen acute onveilige situaties in Noord-Nederland en is er wel altijd geld om acute problemen te verhelpen. En doelman Bart Verbrugge lijkt fit genoeg om het duel tegen Japan te kunnen keepen. Zo zegt Ronald Koeman op de persconferentie na de eerste training in Kansas City van het Nederlands elftal.
10: Maybe you saw Bart Verbrugge, the goalkeeper, was not involved in the training. We have to wait, but we think he can reach the match for Sunday. But day by day, we have to wait for that.
9: Verbrugge raakte maandag geblesseerd tijdens het oefenduel met Oezbekistan, dat met 2-1 werd gewonnen. Verbrugge is al 3 jaar de vaste doelman van Oranje. Oranje trainde voor het eerst op het thuiskamp in Kansas City. Daar verwelkomde de ploeg van Ronald Koeman ook Lucharel Geertruida op het trainingsveld. De Rotterdammer werd maandag opgeroepen door bondscoach Koeman nadat Jurjen Timber te geblesseerd bleek om te kunnen spelen op het WK. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon en kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans dat er nog steeds een bui valt. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het wederom gaan regenen met een maximum van 17 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice.
3: Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de 19's na 9e, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De brand ontstond even voor 6 uur en was een uur later geblust. De bewoner had te veel rook ingeademd. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook zijn er 2 katten door de brandweer gered. De dierenambulance heeft de diertjes meegenomen omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft een 34-jarige man uit Vlaardingen 27,5 jaar cel geëist voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. 1 was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto van en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechter doet op 9 juli uitspraak. En bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar met een lijnbus in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen van basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. De politie zegt dat er ongeveer 46 hulpverleners aanwezig waren. En wetenschappers hebben in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan het grootste walvissenkerkhof ter wereld gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar geleden. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren gebruikt als trekroute. En dan nog het weer vanavond, geregeld zon en kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en kan het weer gaan regenen. Met maxima van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder 1 dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
13: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Philip van der Es met de hoofdpunten van het nieuws van vandaag op Radio Rijnmond. De politie is vandaag verder gegaan met het onderzoek naar een ontploffing die vannacht plaatsvond aan de Warnaar in Portugal. Daar zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond een uur of 4. Er ontstond brand en die is geblust door een buurvrouw. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. 2 weken geleden was het ook al raak, maar dan bij een ander huis. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn er in verschillende gevangenissen nog eens 3 mannen gearresteerd. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de 2 slachtoffers gevonden. 1 overleden, de ander was zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. En bij een brand in een seniorenflat, de Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiebroek, is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ook zijn de 2 katten door de brandweer gered. De dierenambulance heeft de diertjes meegenomen omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen, maar bestaat er nog steeds die kans op een bui? Minimum wordt 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog, in de middag bewolking. En dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: Tell me how to win and don't game. And don't.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: advice.
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.